0: Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet het ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is. Er is nog gekeken naar andere oplossingen, bijvoorbeeld of de onruststokers naar een andere dierentuin konden worden verhuisd. Maar dat is niet gelukt, zegt een woordvoerder tegen het AD. En twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. In Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. En het Nederlands elftal oefent vanavond tegen Algerije. Dat is in de Kuip in Rotterdam. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Tijdens het telefoongesprek zou Trump Netanyahu onder meer knettergek hebben genoemd, melden Amerikaanse media. Trump zou verder hebben gewaarschuwd dat het bombarderen van Beirut Israël verder zou isoleren. Denemarken krijgt een centrumlinkse regering. Maar gemakkelijk ging het niet, want premier Mette Frederiksen moest er 2 maanden over onderhandelen. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen. En morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. En kan Frederiksen beginnen aan haar 3e termijn als premier. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Wat er is gebeurd, dat is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst sociale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden. En in Toronto, in Canada, heeft de politie een grote partij nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Die hebben een geschatte waarde van 3,5 miljoen Canadese dollar. Het gaat onder meer om 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken en 2 valse wereldbekers. Er zijn 2 mannen opgepakt. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen er dan buien. Die kunnen pittig zijn. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Windstoten tot wel 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. En de rest van de week blijft het ook onstuimig. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Het verbeeldt Corbulo, maar het gaat natuurlijk over de Romeinse geschiedenis van Voorburg.
1: In onze regio staan honderden beelden. Zomaar in de openbare ruimte. Deze week zijn we in Voorburg.
2: Dit vind ik fantastisch mooi. En vader, zoon Huygens, Constantijn, Christian, die hier met de microscoop, de telescoop, lenzen uitvonden, maar ook de ringen rondom Saturnus ontdekten. Hier de eerste wiskundige formules bedachten en uitwerkten. Daar hoort zo'n beeld bij.
1: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Eerder te horen op Radio West.
1: Alleen maar liefde van ons naar jullie.
2: Ja, oké, okay. Nou mag ik jullie hartelijk danken van... ben je van West?
3: Wij zijn van Radio en TV West.
2: Oh, TV. Jij bent Jim van der...
3: Nou, je zit live bij Menno in de middag. Menno, wij waren laatst bij hem in zijn kamer.
2: Nou, kijk, ik had liever gehad dat Menno die prijs had draaien.
3: Waarom?
2: Ja, Menno is een topgozer.
3: Nou, zoek het lekker uit.
2: Nee, geit.
3: Nee, maar jij luistert altijd naar Menno, hè?
2: Altijd.
3: Jij bent een fan.
2: Ja, ik wou dat mijn vriendin zo naar mij luisteren. Zoals ik naar Menno luister.
4: Ik bel vanwege die vraag die gesteld werd.
5: Ja, zeg maar, waar staat Bob?
4: Ik denk op het Binnenhof.
5: Op het Binnenhof?
4: Oh, maar het wordt al gezegd, hoor ik ook.
5: Nee, dat ben jij zelf op de radio op de achtergrond.
4: Oh, ben ik
6: verstaan. Nou, heel goed dat je dan gemaild hebt, want hier ben ik.
3: Ja, daar ben je, de rennende engel met de klusbus van Omroep West. Heb je je uurtarief er trouwens al verteld? En ook over de voorrijkosten, heb je dat al...
6: Nou ja, ik durf het eigenlijk niet meer te zeggen wat mijn voorrijkosten zijn.
2: Doe maar. Oh nee, doe maar niet.
7: Ja, nou, die zal ik best betalen hoor.
6: Nee, dat is een grapje. Allemaal service. Eddie, ja. Blijft lekker zitten. Je zit lekker een sigaretje te roken op de bank.
7: Niet erbij zeggen.
6: Oh, sorry. Nee, je zit helemaal niet te roken op de bank. Een boeketreeks zit je te lezen. Die ligt hier ook op de bank.
7: Ja, maar ik heb ook goede boeken, hè?
3: Goed.
7: Het is om even gelukkig te worden.
0: Radio West. Altijd dichterbij.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn zeker 4 mensen gedood. 16 anderen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation. Er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals de Bitcoin. Het is niet duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. Volgens de regionale omroep Rijnmond spelen de problemen al sinds afgelopen vrijdag. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust weer terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is en zegt dat er naar gekeken wordt om een andere oplossing te vinden. Maar ja, de stokstaartjes aan een andere dierentuin bijvoorbeeld slijten, dat is niet gelukt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt. Soms stevige buien en kans op onweer. En windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: fui.
1: Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Ga je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Ja, maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 5 mensen gedood. 4 in Dnipro in het oosten van het land en 1 in Kiev. Tientallen mensen raakten gewond. In de hoofdstad is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation ook eens een gebouw ingestort. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. De Oekraïnse president Zelensky had al gewaarschuwd dat Rusland weer met aanvallen zou komen. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven, maar naar zogenoemde terugstuurhubs te sturen. Het zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet in zou moeten gaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen nu een jaar de tijd om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vluchten vertraagd. Dat is vanwege een staking onder luchtverkeersleiders. Op de luchthaven van Brussel zullen zo'n 25 vluchten later vertrekken dan gepland. In Luik gaat het om zo'n 20 vluchten. Of vroege vakantievluchten vanuit Charleroi ook vertraging oplopen, dat is nog niet duidelijk. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer. Veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: verbeeld Corbulo, maar het gaat natuurlijk over de Romeinse geschiedenis van Voorburg.
1: In onze regio staan honderden beelden, zomaar in de openbare ruimte. Deze week zijn we in Voorburg.
2: Dit vind ik fantastisch mooi. En vader, zoon Huygens, Constantijn, Christian, die hier met de microscoop, de telescoop, lenzen uitvonden, maar ook de ringen rondom Saturnus ontdekten. Hier de eerste wiskundige formules bedachten en uitwerkten. Daar hoort zo'n beeld bij.
1: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Het WK komt eraan en West wordt wakker doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
1: Oké, daar gaat hij. 1, 2, 8. Hè? Verdorie.
0: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. westwordwakker@omroepwest.nl.

0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
3: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
4: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
5: Goedemorgen, welkom bij Westwood Wakker. We nemen straks een blik in de kranten en Natalie Kool komt eraan. En Reinhard Roemer, die is er al. En die is hier met het nieuws.
6: Er is DNA-bewijs gevonden tegen een van de verdachten van seksueel misbruik van kwetsbare meiden in een jeugdinstelling in Alphen aan de Rijn. Bleek gisteren in een tussentijdse zitting bij de Haagse rechtbank over de zedenzaak. Twee verdachten vergrepen zich aan de slachtoffers tijdens nachtdienst. Voor de kust van Zuid-Holland moet een speciaal Natura 2000-gebied komen om vogels te beschermen. Dat heeft natuurminister Jamie van Essen de Tweede Kamer laten weten. Natura 2000-gebieden zijn gebaseerd op twee Europese richtlijnen. Één voor vogels en één voor andere dieren en planten. En kunstmuseum in het Statenkwartier, het oude Haagse gemeentemuseum, wordt de komende jaren ingrijpend verbouwd. Dat gaat tussen de 180 en 220 miljoen euro kosten. Vocht en schimmel zorgen er nu voor dat het depot van een gevaar voor de collectie is. Bij de presentatie van de plannen zei wethouder Saskia Bruines dat het gebouw van architect Berlage weer toekomstbestendig moet worden. Meer regionieuws straks om 6:30, nu het overige nieuws.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro zijn zeker 4 mensen gedood, 16 mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev is brand uitgebroken, onder meer in meerdere flats. Er is 1 dode en er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Bij een bedrijf in Herugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. Wat er is gebeurd, is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst speciale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Herugowaard. Er is nog niemand aangehouden en de politie roept getuigen op om zich te melden. En in een jaar tijd hebben slechts enkele tientallen gemeenten gewerkt aan een lokaal hitteplan. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Rode Kruis en provincies en gemeenten. In totaal hebben nu 128 van de 342 gemeenten zo'n hitteplan dat hulp moet bieden bij extreme warmte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. En vooral voor kwetsbare mensen of voor mensen die buiten werken is het goed om beschermd te zijn tijdens periodes van hitte. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Morgen dan is er een mix van zon en wolken en ook soms een bui. Dan wordt het een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
8: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
10: Juni, De natuur bereikt haar hoogtepunt en jonge vogels vliegen uit. Een moment om na te denken over de toekomst. Wat laat u straks achter? Met het zeldzame ziektefonds in uw testament maakt u ook na uw leven een cruciaal verschil. U garandeert daarmee de structurele financiering van levensreddend wetenschappelijk onderzoek naar zeldzame ziekten. Bouw mee aan de blijvende oplossing en boek met ons resultaat. Kijk op zzf.nl. Dank u wel.
11: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Goedemorgen, het is 6:08. Als je al wakker bent, blijf nog heel even liggen. Draai je nog even om. En dan kan je even tot rust komen met het begin van West wordt wakker. En Meer zit weer naast me natuurlijk.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Fijn er weer te zijn.
0: Je hebt het een beetje laat gemaakt op je eerste
1: Ik was gezellig uit eten met vriendinnen in Utrecht. Meiden die ik al bijna 40 jaar ken. Dus dat was heerlijk om elkaar weer even te zien en bij te beppen.
0: Ja, de eerste dag, dan doe je het nog. Ja. Daarna alleen nog maar in de weekendjes. En Gwen is er ook natuurlijk, onze buitenpost. Goedemorgen, ja. Ik zal je eens aanzetten.
2: Ja, dankjewel.
0: Gisteren hebben we het al gelanceerd. Kunnen mensen zich opgeven voor de...
3: De WWWK-bokaal.
0: Ja, de West wordt wakker-bokaal. Het kampioenschap hoog houden. En jij verklapte gisteren dat jij op voetbal zit.
2: Ja, klopt. Maar voetballen, dat is wel echt een andere soort sport dan hoog houden, hoor. Ik probeer het wel eens tijdens de trainingen. En dan denk ik, oké, misschien wordt dit dan het moment dat ik mijn record haal van 10 of 11. maar dat wil niet altijd baten. Maar wie weet zijn de luisteraars daar veel beter in.
0: Ja, ik wil je eigenlijk wel uitdagen.
2: Oké.
0: Ik zou zeggen, want de hele studio ligt vol met ballen. Prachtige ballen in de Westkleuren natuurlijk, met blauw en rood. En het logo van West staat erop. Die kan je winnen als je je opgeeft via westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070-307-8080. Als je 1 keer hoog houdt, dan mag je de bal gewoon houden. En als je het heel veel kan, dan krijg je misschien wel die trofee.
1: Oh, met 1 keer hoog houden al?
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, ja. Dat is geweldig, want zijn we toch lief.
0: West wordt wakker, altijd prijs. Dus pak er 1 uit het decor.
2: Oh jee. Oké.
0: Dit is je moment, Gwen. Nu
2: het zijn er heel
0: prijzen.
2: Veel. Als ik er eentje uitpak, dan valt de hele stapel misschien wel om. Maar
0: pas op.
2: Kijk. Oh ja. Nou, ik heb er 1. Ik ga op pad.
0: Nee, je komt
2: nu hier. Oh jeetje, ja, straks gaat al het apparatuur ineens kapot.
1: Ga jou lukken, Gwen.
2: Oké. Nou,
0: ga niet te hard trappen.
2: Oké, nou.
0: Zet hem op, ze legt hem op de grond. Dan gaat ze.
4: Voetje erop.
0: Hé, ja.
4: Ja, dat zijn er al heel veel. Ze heeft...
1: Waren we wel 12.
0: Zo, dat is echt...
2: Dit is mijn record, ja.
0: Kijk, nou kan je dit nou ook, of minder, of misschien wel meer... Dan kan je mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl... en je gaat de Oranjestraten af, hè, om te checken of ze het daar een beetje kunnen.
2: Ja, want voetbalfans die horen ook wel een beetje zelf met een bal overweg te kunnen, hè, denk ik.
0: Anders mogen ze niet kijken.
2: Nee, ja, precies.

0: bijzondere muziek uit begin jaren 90. Mecano en Higo de la Luna. En inmiddels is Reinoud Roemer ook weer aangeschoven voor de kranten. Goedemorgen, Reinoud.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je hebt best een heftige dag gisteren eigenlijk achter de rug.
1: Ik heb een uur bij de tandarts gezeten met mijn mond open. En dat was eigenlijk het heftigst, dat ik niet kon praten.
0: Ja, ja. Vrijdag gingen we nog een hapje eten met wat collega's om ook teert uit te zwaaien richting 3 maanden verlof natuurlijk. En ineens zat jij met iets wits in je hand.
1: Ja, en nu in mijn kontzak, broekzak.
0: Ja, ja. Op een gegeven moment in een poepzakje van Casper, zonder de poep natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar er was een tand afgebroken.
1: Ja, ineens.
0: Echt vervelend.
1: En ik had niet iets heel erg hards wat ik aan het eten was, dus... Ik ben een beetje broos en breekbaar, denk ik.
0: Nou, dan zullen we je nu rustig de krantjes laten lezen.
1: Ik kan praten, luister maar. Ja.
2: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Ja, veel in de krant natuurlijk. Het gaat onder andere over de energietransitie. Zijn jullie daar een beetje mee bezig eigenlijk, met duurzaamheid?
3: Ja, wel een beetje.
0: Ja? In hoeverre? Heb je al een warmtepomp?
3: We hebben inmiddels een warmtepomp, dubbel glas, dat soort dingen.
0: Zonnepanelen?
3: Nee, dat niet. En ik zou graag een groen dak willen. Maar ik zit in de vereniging van de eigenaren, dus dat moet je dan rustig regelen met elkaar.
0: Ja, maar jij zit daar natuurlijk in om dat richting een groen dak te pushen.
3: Precies.
0: Ja. Nou, je denkt misschien goed bezig te zijn. Zeker als je plannen hebt voor het begin van zo'n energietransitie. Voor het aanschaffen van een warmtepomp of een elektrische auto, een elektrische kookplaat. Maar je hebt de Telegraaf misschien nog niet gelezen. Daar staat slecht nieuws in. Want misschien koop je dat wel te vergeefs. Ze krijgen namelijk niet automatisch meer nieuwe en zwaardere aansluitingen op hun stroomnet, schrijft de krant. Netbeheerder Liander zet voor het eerst 7300 huishoudens op een wachtlijst. Ze moeten dan tot 3 jaar wachten voordat ze in hun woning kunnen aan de slag kunnen gaan met zo'n warmtepomp bijvoorbeeld. Eerder waren die wachtlijsten alleen voor bedrijven. Een tijdje geleden werd nog aangekondigd dat het voor nieuwe woningen geldt. Maar nu dus ook gewoon voor als je iets wil aanschaffen in je eigen woning. De aankondiging van Liander die geldt voor verschillende delen van Zuid-Holland. Maar ook Friesland, Flevoland, Gelderland en Utrecht.
3: Bizar. Ja,
0: vind je dat bizar?
3: Ja. We hopen zo dat we gaan doen. En dan blijkt het toch allemaal weer tot problemen te zijn. En het lost voorlopig niet op.
0: Maar we willen te hard eigenlijk, te snel.
3: We willen te hard, ja.
0: Ja.
3: Of we zijn andere dingen fout te laten liggen. Maar dat is een ander verhaal.
0: Ja, nou, allebei waar, denk ik. Ja.
3: In het AD, die kopt loon naar werken voor migrant. Wat is er aan de hand? Bedrijven die hun personeel te weinig betalen kunnen straks harder worden aangepakt. En het kabinet gaat dat regelen. Een nieuwe wet, schrijft de krant. En vooral arbeidsmigranten worden te vaak uitgebuit, vindt het kabinet namelijk. En de arbeidsinspectie vermoedt namelijk dat arbeidsmigranten die in Nederland werken vaak minder krijgen dan het wettelijk minimumloon. En achterstallig salaris dan opvragen bij je baas, dat is heel moeilijk, want die houden vaak de administratie niet goed bij hoeveel uren iemand heeft gewerkt. En dat gaat dus veranderen. Een bedrijf moet straks bewijzen dat iemand voldoende loon heeft ontvangen. En kan een bedrijf dat niet, dan moet achterstallig loon alsnog worden uitbetaald.
0: Nou, heel goed.
3: Precies.
1: Een mooie foto van realistische kleinkunst in de Telegraaf vanmorgen. Je ziet daarop kunstenares Bianca van der Hulst-Sijzenaar, die met een pincet en met vaste hand haar piepkleine kunstwerkjes schikt. De kunstenares uit Lisse maakt verbluffend realistische mini-kunstwerkjes van alledaagse voorwerpen. Op het kleine tafeltje is onder de loep onder meer een bakje druiven en een pak keukenrollen zichtbaar. Allemaal op een schaal van 1 staat tot 12. Ze zegt, alles wat ik zie wil ik in het klein namaken. Zou ze dat ook in Madurodam hebben, dan wordt alles daar nog kleiner. Ja. Dan is er meer ruimte voor andere dingen, denk ik dan. Maar de schaal dus van 1 op 12. Bianca droomde er al heel lang van om haar miniaturen tentoonstellen. Die droom is nu uitgekomen. Vanaf morgen zijn 10 fonkelnieuwe kunstwerkjes van haar hand te zien in het Lam Museum in Lisse. En Lam staat niet voor de staat waar ik soms in verkeer, maar voor Lisse Arts Museum, LAM. En in het museum zie je alleen kunst over eten.
0: Ja, wat grappig. Het ziet er echt heel bijzonder uit, want op de voorpagina van de Telegraaf, daar staat een foto. En je hebt gewoon een loop eigenlijk nodig om het mee te werken. Ik denk dat Bianca dat dan ook doet. En het is... Ja, het lijkt net echt
3: piepklein.
0: Maar het is piepklein.
3: Het is echt heel erg klein. Ik heb een idee. Gwen, zullen we die morgen daar naartoe sturen?
1: Onze verslaggever.
0: Nou, als dat kan, dan laten we dat doen. Dan kan ze misschien zelf even het onderwerp onder de loep nemen.
1: Ja, onder de loep. En hoe je dat doet zonder bril. Want op de foto staat ze zonder bril. Te pielen, echt. Het werkwoord is pielen.
0: Rob de Nijs is dit en zondag.

Zondag van Rob de Nijs. Ja, wat is dat toch met die oude rockers die de laatste tijd met nieuwe muziek komen? Eerst kregen we al een voorproefje van het nieuwe album van The Rolling Stones. Echt goed klinkt dat. En nu is ook Sir Paul McCartney weer over de brug gekomen. Die heeft dit weekend gewoon een heel nieuw album gelanceerd. Het is zijn 27ste studioalbum. Het heet The Boys of Dungeon Lane. En soms klinkt het een beetje fragiel. Hij is ook alweer ver in de 80 natuurlijk. Dus ja, mooi, breekbaar. Het geeft het juist ook wel weer iets extra's. Maar er zitten ook wel echt knallers in die gewoon weer opnieuw een hit kunnen worden. Wat dacht je van deze bijvoorbeeld? Dit is Come Inside, nieuwe nummer van Paul McCartney.

0: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
1: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
2: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
3: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
5: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
6: Goedemorgen, het is 6:30. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
7: Goedemorgen. Wie in onze regio wordt doorverwezen naar een maag-, darm- en leverspecialist moet rekening houden met lange wachttijden. Soms lopen die op tot een jaar of meer. Vooral het Haga Ziekenhuis en Haaglanden Medisch Centrum kampen met lange wachtlijsten. De twee ziekenhuizen staan met een wachttijd van 360 dagen bovenaan in het overzicht, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Een uitleg is er ook. Ondanks de toegenomen taken in de ziekenhuizen is het aantal opleidingsplekken niet meegegroeid. Het zorgt ervoor dat artsen per dag 1,5 tot wel 2 uur bezig zijn om te kijken naar verwijzingen die binnenkomen. Voor de kust van Zuid-Holland moet een speciaal Natura 2000-gebied komen om vogels te beschermen. Dat heeft natuurminister Jamie van Essen de Tweede Kamer laten weten. Natura 2000-gebieden zijn gebaseerd op 2 Europese richtlijnen. 1 voor vogels en 1 voor andere dieren en planten. Kunstmuseum in het Statenkwartier, het oude Haagse gemeentemuseum, wordt de komende jaren ingrijpend verbouwd. Dat gaat tussen de 180 en 220 miljoen euro kosten. Vocht en schimmel zorgen er nu voor dat het depot een gevaar voor de collectie oplevert. Bij de presentatie van de plannen zei wethouder Saskia Bruines dat het gebouw van architect Perlage weer toekomstbestendig moet worden. En tegen een van de verdachten van seksueel misbruik van kwetsbare meiden in een jeugdinstelling in Alphen aan de Rijn is nieuw DNA-bewijsmateriaal gevonden. Dat bleek gisteren in een tussentijdse zitting bij de Haagse rechtbank over de zedenzaak. Het Openbaar Ministerie maakte bekend dat zijn DNA-sporen zijn gevonden in een kledingstuk van een van de slachtoffers. De 28-jarige man uit Maassluis zou in november tijdens een nachtdienst seks hebben gehad met 1 of meer bewoonsters. En ook een collega van hem, een 21-jarige Rotterdammer, vergreep zich in de Alphense jeugdinstelling aan minderjarigen. Slachtoffers zijn 14 en 15.
6: Dan gaan we naar Huub Mizee. Goedemorgen.
8: Goedemorgen, Jorinda.
6: Het werd nog flink warm gisteren.
8: Ja, gisteren was het inderdaad nog een prima dag voor heel veel mensen. Het was droog, de zon scheen, niet al te veel wind en iets boven de 20 graden. Maar vanaf vandaag wordt het toch duidelijk wel heel ander weer. Niet alleen vandaag, maar eigenlijk de komende dagen sowieso. Er is natuurlijk al meer bewolking. Hier en daar valt al een klein beetje regen. Er komen storingen langs vanuit het zuidwesten. De temperatuur is nog steeds relatief hoog, 17 graden. En het wordt nog wel 20 of 21 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Maar er gaan enkele buien vallen. Dat kan vanochtend al zo zijn, maar vooral vanmiddag. En juist dan is er ook kans op onweer of misschien zelfs wat hagel. En dat kunnen flinke buien zijn vanmiddag. Dat is een beetje het beeld voor vandaag. En dan zien we ook vanavond wel weer wat opklaringen, maar ook dan nog kans op een bui. En vannacht wordt het een graad of 13. Morgen af en toe zon, maar ook dan enkele buien, misschien met onweer. 18, 19 graden. Nou ja, dat is dus allemaal niet meer wat we gewend waren. En donderdag is dat niet anders. Dan zijn er weer meer buien, ook dan weer met onweer. 18 graden. En zelfs vrijdag zijn we er nog niet helemaal vanaf. Maar in het weekend lijkt het toch wel weer wat droger te worden, met wat meer zon. En dan kan de temperatuur ook weer oplopen richting de 20 graden of misschien daar iets boven. Dus het wordt gewoon een lekkere werkweek, zou ik willen zeggen.
6: Ja, voor jou is het ook wel fijn, toch? Dan heb je een keer wat anders te vertellen.
8: Zo is het helemaal.
6: Zondag en weer 25 graden.

0: was het inderdaad. Nu heb ik wat anders te melden. Klopt hoor.
1: Gelukkig. Ja. Nou, je mag het over een uurtje weer doen.
0: Mooi, ja.
1: En Bianca Damink is ook alweer van de partij. Goedemorgen, Bianca.
2: Goedemorgen. Ik heb nog niet zoveel te melden. Dat is ook weer eens wat anders. Maar de spits die begint nog maar net. En die komt heel langzaam op gang. En op de A20, daar sta je nu 5 minuten in de file. Van Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. En op de A4 rijdt het ook al wat langzaam richting Amsterdam. Want daar sta je 5 minuten in de file tussen de knooppunten Ypenburg en Hofvliet.
1: Dankjewel.
2: Joep.
3: Je hoort het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Gewoon blijven luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: verbeeld Corbulo, maar het gaat natuurlijk over de Romeinse geschiedenis van Voorburg.
1: In onze regio staan honderden beelden, zomaar in de openbare ruimte. Deze week zijn we in Voorburg.
2: Dit vind ik fantastisch mooi. En vader, zoon Huygens, Constantijn, Christian, die hier met de microscoop, de telescoop, lenzen uitvonden, maar ook de ringen rondom Saturnus ontdekten, hier de eerste wiskundige formules bedachten en uitwerkten. Daar hoort zo'n beeld bij.
1: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Ik leerde het nummer kennen door Direct, helemaal niet door de Who. Ja, die hebben hem gecoverd helemaal in hun begintijd. Nog met Tim Akkerman in de band. En later pas dacht ik, oh wacht, dit is eigenlijk het origineel. Ja, toch wel bijzonder. We gaan even kijken naar het nieuws over de grens. En dan gaan we eerst naar Amerika. President Trump is volgens Amerikaanse media flink tekeer gegaan tegen de Israëlische premier Netanyahu. Die kondigde grote aanvallen aan op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Maar Trump zou hem hebben teruggefloten, omdat Iran anders niet verder wil praten. Ik bedenk me net dat ik alle quotes helemaal niet heb klaargezet trouwens. Dus dat is ook wat onhandig. Daar komt hij hoor. Omdat Iran verder niet wil praten over het einde van de oorlog.
1: Het is niet de eerste keer dat Trump Netanyahu probeert terug te fluiten uit Zuid-Libanon. Want de aanvallen daar zitten zijn onderhandelingen met Iran behoorlijk in de weg. Toch oogt hij ontspannen. Hij zegt totaal geen politieke of electorale druk te voelen om die onderhandelingen snel tot een goed einde te brengen.
0: Correspondent Rudy Bauma was dat.
2: En ze hebben ontdekt in het Radboud UMC in Nijmegen dat de nieuwste medicijnen tegen psoriasis ook werken bij een lagere dosering. En dat betekent, laat ik eerst even uitleggen wat psoriasis is. Dat is een ontstekingsziekte van de huid, nagels en gewrichten. Ik heb er wel eens zelf ook last van gehad. En dan zit je helemaal rood onder. Het is, nou ja, je voelt je niet echt prettig.
0: Nee, wat hoe voelt het dan als je het hebt?
2: Ja, rood, naar, kriebelig, vervelend en je ziet er niet uit. Dus je zou je het liefst in een hooitje
0: verstoppen. Ja, je schaamt
2: je
0: eigenlijk ook. Ja,
2: ja, echt heel, heel stom is dat. Dat je voor zoiets schaamt, want het is niet besmettelijk. Maar ja, dus een 500.000 mensen in Nederland hebben er last van. Dus ik was gelukkig niet alleen, maar toch. In ieder geval dankzij die nieuwe medicijnen hoeven patiënten minder vaak geprikt te worden, vertelt deze dermatoloog.
3: Dat betekent eigenlijk dat mensen gewoon bijna geen plekken meer hebben als ze behandeld worden hiermee. En dus ook gewoon een beetje kunnen vergeten dat ze deze ziekte hebben. Maar het betekent vooral, denk ik, dat mensen dus minder medicijnen nodig hebben en dus niet overbodig te veel medicijnen hoeven te gebruiken.
2: Ja, en dat is natuurlijk ook nog een voordeel. Hè? Behalve het voordeel van voor de patiënt is het ook een voordeel voor ons allemaal, want we besparen flink aan zorgkosten.
0: Dat is fijn voor iedereen, inderdaad. Het gaat hard op het stroomnet. We hadden het er net voor 6:30 al even over. Steeds meer mensen willen een zwaardere aansluiting vanwege een warmtepomp of een laadpaal. Maar steeds vaker moeten ze wachten, omdat volgens Leander het stroomnet te vol is.
4: We zien dat het nu ook de huishoudens gaat raken. En daar doen we veel voor. We breiden de netten uit. We willen de netten zwaarder belasten, maar ook flexibeler gebruiken. En dat kost tijd. En dat betekent dus inderdaad dat in sommige gevallen klanten echt langer moeten wachten. In de ene situatie kunnen we u snel helpen en in de andere situatie moet u soms 1 en misschien wel 3 jaar wachten voordat u uw verzwaring heeft.
0: Netbeheerder Leander zag het aantal aanvragen dit jaar met 50% stijgen. Dus iedereen die wil een laadpaal, een warmtepomp,

0: De Buitenpost.
1: Ja, we gaan even naar buiten, naar onze Gwen Ouwehands. Dat is onze Buitenpost deze week. En Gwen, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, je hebt net al laten zien dat je gewoon echt wel goed kan voetballen eigenlijk. Of in ieder geval een potje kan hoog houden. Ik hoor het nu ook op de achtergrond.
2: Ja, ik denk ik ga alvast een beetje oefenen. Want ik heb net mijn record verbroken, dus eigenlijk is het een beetje naar mijn bol gestegen, moet ik zeggen. En ik denk, wie kan er nou beter hoog houden dan ik? Dus ja, waar kan je dan het beste naartoe gaan? Dat is natuurlijk de Marktweg in Den Haag.
1: Van Den Haag.
2: De Oranjestraat van Den Haag. En dat is ook echt niet te missen, want als je naar de huizen kijkt, overal zit oranje zeil overheen. Het is echt super bijzonder. Echt duizenden vlaggetjes overal. Het is echt niet normaal. Ik heb zoiets nog nooit gezien. Allemaal voetbalspelers die aan de bomen zijn op... Ja, dat klinkt een beetje heftig, maar die aan de bomen zijn opgehangen.
1: Dat is zielig. Ja, dan worden we nooit wereldkampioen.
2: Nee, dat denk ik ook niet. En ik dacht, misschien loopt er hier wel iemand rond die mijn record van net kan verbreken.
1: Wat was je record net?
2: Mijn record, als ik jullie moet geloven, was dat 12 keer.
3: Ik telde er wel 12, ja. Ik ben heel betrouwbaar.
2: En er komt iemand aangelopen die dat misschien wel kan. Ben jij een beetje een goede hooghouder? Hallo? Nee? Oh. En jij? Kan jij een beetje hooghouden?
4: Echt een beetje in Nederland hebben we erover.
2: Wil je het een keertje proberen? En als je mijn record van 12 keer haalt, dan mag je deze bal gewoon mee naar huis nemen. Kijk, eventjes de keel schrapen. Oké, 3, 2, 1.
5: 1, 2.
2: Kijk! Oh, dat was toch vier keer?
1: Vier keer, kijk. Nou, vind ik al heel wat als
3: mooie
1: meer dan
3: poging.
1: Mijn
3: record. Ja, jij zat op 2 en ik zat op 1.
1: Oh, gaan we nog een keer proberen?
2: Het is nog vroeg, hè?
4: Ze zijn een beetje moe, hebben we dan nog.
2: Ja, precies, ja. Het is nog een beetje te vroeg hiervoor. Eventjes misschien na een warming-up, dan gaat het wat beter. Oh, kijk, nu gaat het goed. Ja. 8, 9, 10. Nou... Ik keur hem eigenlijk wel goed hoor, Jorinda.
1: Ja, ik vind het knap. Ik vind het echt knap.
3: Heel mooi, heel mooi.
2: Ja, hij mag dan is deze bal voor jou.
4: Zo?
2: Ja, die is voor jou. Ja, hij is een beetje verbaasd, want hij denkt, zo goed heb ik niet gepresteerd. Maar je hebt het goed gedaan hoor.
4: Oh, denk je wel hè?
2: Ja, een hele fijne dag vandaag.
4: Succes hè.
2: Dankjewel.
1: Ja, en het kan jou dus ook overkomen. Dan komt Gwen volgende week bij je langs om met zo'n bal om te gaan hooghouden. Verwacht je wat van onze luisteraars eigenlijk, Gwen?
2: Ja, ik verwacht wel natuurlijk echt de nodige prestaties. Want ik ben intussen wel een beetje expert geworden op het gebied. Dus ik ben ook wel kritisch naar anderen, moet ik zeggen.
1: Ja, met je 12 ben je kritisch, hè? Naar anderen.
2: Ja, precies.
1: Zo kan ik het ook. Ja. Nou, als je mee wilt doen, en dan hoef je er echt geen 12 te hebben trouwens. Maar misschien heb je wel ook een neefje of een kleinzoon of een schoondochter die je goed kan hooghouden.
3: Of piepo-schoenen. Dan is het misschien nog makkelijker om hoog te houden.
1: Ja, je krijgt al voor het opgeven krijg je al een bal.
3: Kijk.
1: En als je ook nog eens echt goed kan hooghouden, dan maak je natuurlijk kans op die bokaal. Je kan je opgeven via westwordwakker@omroepwest.nl of 070-307-8080 via de WhatsApp. Dus ik zou zeggen, wees niet bang.
3: Heb ballen.
1: Doe mee.
2: Kan ik nog meedoen?
1: Tuurlijk, geef je maar op. Maar wel als je weer een nieuw record hebt dan.
2: Ik ga mijn best doen.
1: Ga maar trainen.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Installatiebureau van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Het is 6:01. We gaan zo het kunstmuseum verbouwen. Maar is het nieuws met Reinhard Roemer.
6: En dat gaat over het kunstmuseum. Want het kunstmuseum in het Haagse Statenkwartier wordt de komende jaren inderdaad ingrijpend gerenoveerd. Vocht en schimmel zorgen er nu voor dat het depot een gevaar voor de collectie oplevert. Bij de presentatie van de plannen zei wethouder Saskia Bruines dat het gebouw van architect Berlage weer toekomstbestendig moet worden. Gaat tussen de 180 en 220 miljoen euro kosten. Wie wordt doorverwezen naar een maag-darm-leverspecialist moet rekening houden met wachtlijsten van een jaar of meer. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Het Haga Ziekenhuis en Haaglanden Medisch Centrum spannen de kroon. Door een tekort aan opleidingsplekken zijn specialisten soms wel 2 uur per dag bezig met doorverwijzingen die binnenkomen. En het is weer de tijd van de avondvierdaagse. Vanaf vanavond vindt in Moerwijk in Den Haag de eerste editie van de Moerwijk Wandelvierdaagse plaats. Georganiseerd door een groep betrokken buurtbewoners. Meer regio nieuws om 19:30. Nu het overige nieuws.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder Liander krijgt steeds meer aanvragen voor een zwaardere stroomaansluiting. Met name huishoudens willen meer stroom, bijvoorbeeld voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijd loopt steeds verder op door het te volle stroomnet. Vanaf volgende maand krijgen sommige aanvragen ook nog eens voorrang.
8: We zien dat de veiligheid of dat wat prioriteit heeft voor de samenleving voorgaat. En heel concreet betekent dat dat een brandweerkazerne voorgaat op een huishouden dat bijvoorbeeld wil verduurzamen.
7: Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar al met 50% stijgen. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat Hezbollah heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De nieuwste medicijnen tegen de huidziekte psoriasis werken ook bij een lagere dosering. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak te worden geprikt, blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. De onderzoekers bekeken wat er gebeurde als er meer tijd zat tussen de injecties.
9: En dat hebben we vergeleken met mensen die gewoon de normale doseringen bleven gebruiken. En we hebben gekeken of daar verschil tussen was. En het blijkt dat de mensen die lagere doseringen succesvol konden gebruiken, dat het heel goed ging.
7: Wie psoriasis heeft, heeft last van rode, schilferende plekken op hun huid. Die jeuken en doen pijn. Zo'n 500.000 Nederlanders hebben psoriasis. Nog te weinig gemeenten hebben een lokaal hitteplan, blijkt uit een inventarisatie van onder andere het Rode Kruis. Zo'n hitteplan moet kwetsbare mensen beschermen bij extreme hitte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even ruimte voor de zon, maar in de middag volgen stevige buien met kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bianca Damink bij de ANWB.
10: Langzaam maar zeker komt de spits op gang. Veel bijzonderheden zijn er nog niet. Op de A16 van Breda naar Rotterdam heb je voor de afrit Rotterdam Centrum wel zo'n 10 minuten vertraging. Vanaf knooppunt Ridderkerk rijdt het langzaam. En op de A20 naar Gouda doe je er 5 minuten langer over bij Moordrecht.
11: Om Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
12: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Installatiebureau van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Polderman in Lisse.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
15: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
16: Tot 10 uur, West wordt wakker.

Als de tussendeur hier dicht gaat tussen onze studio en waar Reinhard Roemer zijn bulletin aan het voorbereiden is, dan weet je het genoeg. Dan gaat hij op standje burenruzie en dan hebben we Ilo op de radio. West

0: Ik had gisteren best een bijzondere dag. Ik ben namelijk voor het eerst in het nieuwe huis van mijn ouders geweest.
1: Oh.
0: En mijn ouders die wonen al 40 jaar in hetzelfde huis. En ik ben 34, dus ik ben geboren en getogen in het huis. In mijn ouderlijk huis, waar ze dus nu op dit moment nog steeds wonen. Maar ze hebben gisteren de sleutel gekregen. Het huis ligt letterlijk één straat verder. Dus het is wel in dezelfde buurt en dezelfde omgeving. Maar ik vond het toch een beetje gek om daar dan rond te lopen. En vooral daarna weer in mijn thuis eigenlijk te komen. En denken, ja, maar over een paar maanden dan zitten ze hier niet meer.
1: Dan gaat het voorbij. Ja. Rookt het anders in het nieuwe huis?
0: Nou, viel wel mee, ja.
1: Nieuw anders.
0: Anders, ja, het was helemaal leeg natuurlijk. Ja. En je ruikt dan een beetje het stof wat er dan nog ligt. En het ruikt een beetje muffig natuurlijk, zo'n leeg huis. Ik krijg wel weer een eigen kamertje. Dan mag ik af en toe logeren. Of Kasper passen, dan mag hij daar logeren. En ook alle kleinkinderen natuurlijk. Moet hem delen met heel veel mensen. En het ziet er prachtig uit. En ze gaan nog verbouwen. En dat wordt echt een mooi plaatje. Maar ja, het is niet meer mijn huis.
1: Nee, het schuurt dan wel, hè?
0: Ja, ik vind het toch een beetje gek, maar ja, ik heb wel een sleutel. Heb ik hem bij me? Even kijken. Ja, nee, ik heb hem niet hier liggen. Ik heb een mooie sleutel uitgekozen. Eentje met hartjes hadden ze. Ja, maar dan weet ik gelijk dat het mijn huis van mijn ouders is. En dan mag ik toch gewoon weer naar binnen.
1: Wat heerlijk. Dus je woont nog steeds bij hun in hun hart en ze nemen je mee.
0: Ja, ze nemen me mee naar het nieuwe huis. Ik mag een beetje mee verhuizen. Maar het was een bijzondere ervaring. Ja, ook een beetje verhuizen. Het Kunstmuseum in Den Haag krijgt de komende jaren een ingrijpende renovatie. Het gebouw zelf is al een kunstwerk op zich natuurlijk. En het is ook al 100 jaar oud. En dus moet het toekomstbestendig worden. Kostenplaatje tussen de 180 en 220 miljoen euro. En we praten erover met wethouder Saskia Bruines. Goedemorgen, Saskia.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, een beetje verhuizen zei ik het al. Want ja, al die kunststukken, die moeten dan wel weg.
2: Ja, we zitten nog echt helemaal aan het begin van het proces. Hè? En daarom vond ik het ook belangrijk om iedereen daar toch even in mee te nemen. Dus we weten nog niet precies wanneer het gaat gebeuren. Het geld is ook nog niet rond. Dus ze zijn echt helemaal in de allereerste fase van het onderzoeken wat er precies moet gebeuren. Maar er moet flink gerenoveerd worden, verduurzaamd in ieder geval. En inderdaad, op het moment dat dat gaat gebeuren, zal hoogstwaarschijnlijk het museum ook een tijdje dicht moeten. En hoe lang weten we ook nog niet precies.
0: Nou, als je nu door het kunstmuseum loopt, zie je dan letterlijk dat het opgeknapt moet worden?
2: Nee, het is eigenlijk een heel keurig onderhouden pand. Maar het is echt, het moet echt flink verduurzaamd worden. De laatste keer dat daar dingen opgeknapt is in de jaren 90. Maar het is allemaal nog enkel glas. Je stoken daar echt een ongeluk. En met deze prijzen is dat ook niet meer te betalen. We hebben natuurlijk ook wettelijke regels daarvoor. Die wat strenger zijn dan een tijd geleden. En het is een gemeentelijk pand. Wij zijn stap voor stap alle gemeentelijke panden aan het verduurzamen. Of terrace proof te maken, zoals dat heet. Of zo terrace proof mogelijk. En dat zal ook met dit pand moeten gaan gebeuren. De installaties, hè, dus dat zijn dus de installaties voor bijvoorbeeld warmte en koelte, maar ook luchtvochtigheid, wat belangrijk is voor kunst, die zijn verouderd, die zijn echt aan het eind van hun leven. Dus die moeten worden vervangen. Nou, dat is een grote operatie in zo'n museum. Het is ook nog een monument, dus je moet ook extra voorzichtig met alles omgaan.
0: En als je niks doet, dan kan er ook echt wel schade ontstaan, hè? Bijvoorbeeld aan de stukken die daar staan.
2: Dat klopt. Het is ook niet voorzien op het aantal bezoekers wat het nu krijgt. Het pand is in de tijd gebouwd als museum door Berlage voor ongeveer 85.000 mensen. En er komen er nu bijna 500.000 per jaar. Dus dat betekent ook dat al de lucht die mensen uitademen en transpiratie en warmte die dat met zich meebrengt. En dat heeft natuurlijk invloed ook op de kunstwerken. Ik merk nu al dat het soms wat moeilijker is om bruiklenen te krijgen als dat voor een bepaalde tentoonstelling mogelijk zou zijn. En je wil dus wel voorbereid zijn op de toekomst. Dat betekent niet dat het echt morgen moet gebeuren, maar het moet wel gaan gebeuren op een niet al te lange termijn. En het bijzonder ook, en dat is echt iets wat zich dat nu wel speelt, is dat er erg veel last is van het grondwater. Dus dat grondwater is omhoog gekomen. En je ziet ook al in de kelders, waar nu ook een deel van het depot is, dat daar ook vochtplekken ontstaan en dat soms ook dat water een beetje omhoog komt. Nou, dat is natuurlijk echt schadelijk en dat wil je niet hebben. Ja. Dus ook daar moet iets mee gebeuren.
0: Je vertelde al, we weten nog niet precies hoe duur het gaat zijn, maar toch al heel veel miljoen natuurlijk. De gemeente is eigenaar van het gebouw. Betekent dat de gemeente dat helemaal moet gaan betalen?
2: Nou, wel het voor het grootste gedeelte. De kunst, schat, de kunst is van ons en het gebouw is van ons. Dus het is een gemeentelijk pand. Maar we willen natuurlijk wel zo goed mogelijk kijken of er ook nog andere fondsen aan te boren zijn. Nou, dat is er ook dingen die allemaal uitgezocht worden. Maar het is hoe dan ook een flinke investering. Hoe groot weten we ook nog niet precies. Hè. Dit is ook een eerste schatting op basis van soort kengetallen. En vergelijkingen met ook musea die de afgelopen jaren elders in Nederland zijn opgeknapt. Zoals Boijmans of Paleis het Loo. Die hebben ook zo'n grote operatie ondergaan. En als je die cijfers een beetje naar je overzet, zeg maar, naar dit museum, dan kom je hier ongeveer op uit. Maar we zullen moeten kijken wat er echt noodzakelijk is, wat moet. Maar wat andere dingen zijn die nog goed zijn om daarbij te doen. Zodat je beter toegerust bent op de toekomst. Dus daar zit voor een aantal dingen waar je echt niet omheen komt. En een aantal dingen zit ook nog een keuze in. Dat zijn we nu allemaal goed in kaart aan het brengen. En ik vind het belangrijk ook, zodat de gemeenteraad kan beslissen wat ze echt precies willen doen en wanneer dat kan. Want we zullen ook dat geld nog bij elkaar moeten gaan zoeken.
1: En dan is het natuurlijk ook spannend wat er met de kunstwerken gaan gebeuren. Want ik kan me niet voorstellen dat we 5 jaar lang die mooie werken niet kunnen zien.
2: Nee, nou, ik weet ook niet of het 5 jaar is. Nou, het museum is echt van plan. En dat zijn ze ook aan het bekijken hoe dat dan zou kunnen. Hoe je, als het museum gesloten moet worden, en die kans zit er wel in dat het voor een tijdje moet, op een andere manier zichtbaar kan zijn, kan blijven ook in de stad. Door of tentoonstellingen op andere plekken te organiseren, of samen met andere musea, of samen met de bibliotheken, voor zover dat, hè, voor die kunst kan. Je kan ook niet alles. Sommige dingen moet je echt in geclimatiseerde ruimtes laten zien. Dus we willen zo goed mogelijk verder in de stad ook, en misschien ook wel buiten de stad, zichtbaar blijven en toegankelijk voor het publiek. Maar dat zal op een andere manier zijn dan natuurlijk op één plek in één museum.
0: We hebben hier wel een muurtje over nog, Saskia. Victory Boogie Woogie zou er wel passen.
2: Ja, ik heb hier ook nog wel een muurtje. Nee, maar ik vind dat ook wel een leuke uitdaging om te kijken van wat kan je bedenken daarop. Net zoals het historisch museum, wat nu in verbouwing is. Die heeft natuurlijk even prachtig werk nog in het atrium van het stadhuis hangen. Dat biedt misschien ook nog mogelijkheden. Dus we zullen het zien. Daar was dit moment voor bedoeld. Om toch even te laten zien, hey, joh, we zijn hiermee bezig. We zijn dit helemaal aan het uitzoeken. Alle verschillende scenario's op een rij. Dat heb ik ook de gemeenteraad laten weten. En dat is ook verder aan een volgend college om dat verder te ontwikkelen. Maar in ieder geval, we zijn aan de start en we zijn van alles aan het uitzoeken. En het is belangrijk om even door te laten dringen bij iedereen dat hier echt een grote operatie op komst is, wanneer die ook precies mag gaan gebeuren.
0: Ja, het gaat nog wel een paar jaar duren, hè? 2030?
2: Ik hoop het wel. En kijk, het museum bestaat 100 jaar, het gebouw, in 2035. En dat is een beetje als richtsnoer van zo mooi zijn als het dan klaar is. Maar dat betekent, dat is eigenlijk voor zo'n operatie best wel snel, hoor. Want ook in voorbereidingstijd kost dat heel veel tijd. Want je moet ook ontwerpen, aanbesteden, inspraak, verschillende varianten bekijken, nog een keer doorrekenen. En we moeten dat natuurlijk heel zorgvuldig doen en ook de gemeenteraad er goed in meenemen. Ja. Dus het is een grote klus.
0: Ik zou gewoon een klein schilderijtje gewoon uitkiezen. Zoals jij voor je eigen werkkamer. Dit is je kans.
2: Nou, dat mag helaas niet, maar ik snap hem. Hey, dankjewel.
0: Dankjewel voor je tijd.
2: Ja, goed.
0: Get It Right is dit van Ilse de Lange.

0: Ilse de Lange en haar nieuwe single Get It Right uit dit jaar, 2026. Dan gaan we naar het Haga ziekenhuis in Zoetermeer. Zo heet dat ook daar tegenwoordig natuurlijk. Daar is namelijk iets nieuws met nierstenen als je die hebt. Die worden weggehaald terwijl je niet helemaal onder narcose bent. Je bent wel goed weg, maar je kan nog helemaal zelfstandig ademhalen. En dat heeft nogal wat voordelen, zegt uroloog Anne Vigdor. Zij heeft deze methode uitgedacht en ook al uitgevoerd. Goedemorgen, Anne.
1: Ja, goedemorgen. Dankjewel.
0: Ja, nierstenen. Ja, daar kan je echt flinke last van hebben als je dat hebt.
1: Ja, ja, ze zeggen dat het de ergste pijn is die je kan hebben. En als een grapje in de spreekkamer zegt dan ook vaak... zelfs wij vrouwen zeggen dat het erger is als bevallen.
0: Ja, dat zegt wel wat.
1: Ja.
0: Ja, en normaal gesproken worden die nierstenen dan weggehaald... als je volledig onder narcose bent. En met jouw methode dus niet.
1: Nee, dat klopt. Dat doen we bij een deel van de stenen... die in het onderste stukje eigenlijk zitten van de urineleider. Ja, dat heeft toch wel een gezondheidsvoordeel voor de patiënt. Dus dat is wat motiveert samen met het zorginfarct... Hè, dat we toch steeds hogere druk in de zorg hebben, weinig plek... en toch mensen snel en goed willen helpen.
0: En waarom is dat juist prettiger?
1: Ja, omdat als je algehele narcose krijgt, dan moet je toch langer van herstellen. Je hoort toch vaak de bijwerkingen daarvan. Dat mensen gevoelig zijn in de keel of misselijkheid, braken, hoofdpijn. Dus mensen zijn toch weer snel dat ze op de voetjes staan en het pand weer kunnen verlaten.
0: En ja, ik kreeg gisteren van de verslaggever die dit had voorbereid, Frank, een soort van googeltje woord toegeworpen. Ureteroscoop. Dan weet jij vast wat het is.
1: Heel knap, heel knap. Ja, dat zeg je helemaal juist. Dat apparaat is op zich niet nieuw. Maar hij is kleiner tegenwoordig dan wat hij vroeger was.
0: En wat doet hij?
1: En daar gaan we eigenlijk via de plasbuis gaan we de blaas in. En dan zoeken we de buis op die vanuit de nier de plas naar de blaas brengt. En je kan je voorstellen, dat is allemaal heel erg klein. Millimeter werk. En hoe kleiner die apparatuur, hoe minder vervelend voor de patiënt. Dus die apparatuur is heel veel beter ontwikkeld. Dus niet alleen waardoor we kijken, maar ook de instrumentjes die we gebruiken. Dus met een laser maken we dan, die ook echt de afgelopen decennia enorm verbeterd is. Maken we dan die steen tot zand eigenlijk, waardoor de patiënt het zand uitplast.
0: Het klinkt toch niet heel erg prettig. Merk je daar dan niks van als je niet helemaal onder narcose bent?
1: Nee. Sedatie is wat wij geven en dat is toch echt wel anders dan een roesje. Het zijn namelijk dezelfde middelen als die we bij narcose gebruiken, alleen in vele mindere mate. Waardoor je dus ook in vele mindere mate de bijwerkingen hebt en het eigenlijk dus ook voor de patiënt veel minder belastend is. Dus ook mensen die best wel heel erg andere ziektes hebben, bijvoorbeeld heel veel problemen met het hart of de longen, waarbij het helemaal niet wenselijk is dat je niet meer zelf kan ademhalen, kan dat bij ons dus gewoon zo, waardoor je zelf blijft ademhalen.
0: Ja, hoe ontdek je zoiets als uroloog? Van ja, ik ga het even anders doen dan iedereen.
1: Nou, het zat eigenlijk al langer in mijn hoofd. Maar je moet natuurlijk alle omstandigheden ook juist hebben. Dus het team om je heen. Dus je hebt je support van je ziekenhuis nodig. De apparatuur moet er zijn. Dus ik wilde graag een bepaalde laser hebben. Toen deelde ik die gedachte, toen ik die nieuwe laser had, met een vertegenwoordiger. En die vertelde mij dat in Zweden eigenlijk op sommige plekken al gebeurde. Dus toen ben ik natuurlijk daar eerst de expertise gaan halen om het hier ook veilig te kunnen doen.
2: En hoe is het dan voor de eerste patiënt? Want dat lijkt me heel spannend.
1: Ja, nou, die was eigenlijk heel erg ontspannen. Die heb ik natuurlijk netjes geïnformeerd en alles besproken. En ik had natuurlijk ook, stel dat het toch om wat voor reden dan ook niet zou lukken, had ik natuurlijk mijn anesthesist naast me staan. Die we gelukkig niet nodig hebben gehad. Dus we konden elk moment veilig omschakelen naar algehele narcose.
0: Ja, als ik het allemaal hoor, dan heeft het eigenlijk alleen maar voordelen voor jou, voor het ziekenhuis, voor de patiënten zelf. Maar toch ben je nog de enige die dit op deze manier doet.
1: Ja, in ieder geval dat ik weet. Ik hoop natuurlijk dat andere collega's van mij dit ook kunnen gaan doen. Want dan maak je toch ook weer ruimte voor patiënten die heel nodig de plek nodig hebben waar al geen narcose gegeven wordt op de operatiekamers.
0: Ja, ik hoop dat ze allemaal meeluisteren en dat ze denken, nou, die Anne Vigtor die heeft het wel goed bekeken. Heel erg bedankt, hè, voor de uitleg en je tijd.
1: Ja, jullie bedankt. Fijne dag.
0: De dag begint en ben je druk of vrij? Man, wat druk. Best wordt wakker, we praten je even bij. Ja, ik ben even dat roesje aan het uitslapen. Heerlijk. Oh.

0: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Nu bij Dirk, Vivera, 1,49. Heel lekker en super voordelig.
2: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Oh, heerlijk hier, hè?
5: Ja, eindelijk even niks.
6: Het is echt nice.
7: Hola, le pongo dos cervezas.
8: Hola, señor. Sí, twee bier.
6: Voor mij?
4: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
7: Por favor.
6: Proost. Proost.
9: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
11: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De nazi-gevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
12: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
13: 7:30 is het. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
14: Wie in onze regio wordt doorverwezen naar een maag-darm-leverspecialist moet rekening houden met lange wachttijden. Soms lopen die op tot een jaar of meer. Vooral het Haga ziekenhuis en Haaglanden Medisch Centrum kampen met lange wachttijden. De twee ziekenhuizen staan met een wachttijd van 360 dagen bovenaan in het overzicht, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Een uitleg is er ook. Ondanks de toegenomen taken in de ziekenhuizen is het aantal opleidingsplekken niet meegegroeid. Het zorgt ervoor dat artsen per dag 1,5 tot wel 2 uur bezig zijn om te kijken naar doorverwijzingen die binnenkomen. Kunstmuseum in het Haagse Statenkwartier wordt de komende jaren ingrijpend verbouwd. Gaat tussen de 180 en 220 miljoen euro kosten. Vocht en schimmel zorgen er nu voor dat het depot een gevaar voor de collectie oplevert. Volgens wethouder Saskia Bruines moet het monumentale gebouw van architect Berlage weer toekomstbestendig worden. Ze houdt nog wel een slag om daar.
15: Ja, we zitten nog echt helemaal aan het begin van het proces, hè. Dus we weten nog niet precies wanneer het gaat gebeuren. Het geld is ook nog niet rond, maar er moet flink gerenoveerd worden. En inderdaad, op het moment dat dat gaat gebeuren, zal hoogstwaarschijnlijk het museum ook een tijdje dicht moeten. En hoe lang weten we ook nog niet precies.
14: Maar renovatie van het monumentale museumgebouw is wel degelijk nodig. Zo zijn de ramen nog steeds van enkel glas en er zijn andere grote problemen.
15: Echt iets wat zich dat nu wel speelt, is dat er erg veel last is van het grondwater. Dus dat grondwater is omhoog gekomen. En je ziet ook al in de kelders, waar nu ook een deel van het depot is, dat daar ook vochtplekken ontstaan en dat soms ook dat water een beetje omhoog komt. Nou, dat is natuurlijk echt schadelijk en dat wil je niet hebben.
14: De collectie van het Kunstmuseum moet tijdens de jarenlange verbouwing op andere locaties in de stad te zien zijn. In 2035 bestaat het Kunstmuseum 100 jaar.
13: Gaan we naar het Huub Museum. Goedemorgen.
16: Ja, goedemorgen.

0: Goedemorgen, Jorinda.
1: Ik heb een vraag vanuit onze sportverslaggever. Kan hij zo over een half uurtje deze kant op komen met zijn scootmobiel? En houdt hij het dan droog?
0: Nou, hij kan natuurlijk met zijn scootmobiel komen, maar of hij het droog houdt is inderdaad maar de grote vraag. Er komen al wat buitjes vanuit Zeeland onze kant op en dat is ook nu weer een beetje het geval. Ik zie er nog meer komen. Eerlijk gezegd ben ik er een beetje bang voor dat dus niet helemaal lukt. Het zijn nog niet meteen...
1: Dan zal hij niet blij mee zijn.
0: Nee. Nee, maar goed. Het zijn nog niet de allerzwaarste buien. En we hebben natuurlijk een hele droge periode achter de rug uiteindelijk. We hebben natuurlijk wel wat buien gehad. Maar deze week wordt het toch allemaal een beetje anders. Om te beginnen dus vandaag met vanochtend al hier en daar een paar buien. Dat kun je eerlijk gezegd ook al een beetje zien, hè. De bewolking wordt wat donkerder. Vooral later vanmorgen en begin van de middag komen er zwaardere buien. En misschien met hagel, misschien met onweer. Voor de rest een zuid-zuidoostenwind, zwak tot matig. En het is nu zo'n 17, 18 graden. En het wordt ongeveer 20 graden vanmiddag. Dus dat is nog wel te doen. Vanavond, komende nacht, opklaringen. Maar ook dan kans op een bui. Het wordt dan 13 graden. Morgen opnieuw enkele buien. Misschien met onweer. 18, 19 graden. De 20 zullen we niet meer halen. En donderdag, dan komen er weer meer buien. De onstabiliteit in de lucht wordt groter. De bovenlucht wordt wat kouder. Dan kan er weer onweer bij zitten. 18 graden overdag. Vrijdag eigenlijk ook nog. Maar richting het weekend wordt het toch uiteindelijk allemaal weer wat minder, wat droger. Kan er weer een beetje zon bij komen. Kan de temperatuur weer ietsje hoger worden. En ik ga weer lekker positief eindigen. Want volgende week, dan ziet het er echt weer een stuk beter uit. Wordt het weer dat drogere weer met geleidelijk aan weer wat meer zon. Loopt de temperatuur ook weer wat verder op. En volgende week, later in de week, toch mogelijk alweer iets boven de 20 graden. Het is dus vooral deze week en dan met name vandaag en donderdag toch wel aardig wat buien.
1: Heeft het geholpen, Bianca, de positiviteit van Huub?
2: Het heeft zeker geholpen.
1: Ja, want je was al aan het huilen eigenlijk, hè? De traantjes vegen van, geen zon.
2: De pakken zakdoekjes heb ik al versleten hier, maar het gaat nu wel weer, langzaam maar zeker. Gelukkig. Maar we moeten er nog even doorheen.
1: Ja, man. Ook door de files.
2: Nou, inderdaad. En het valt nog mee, hoor, moet ik zeggen, met de drukte. Het komt wat langzamer op gang. En veel files die er staan, die leveren een paar minuten vertraging op. Ja, op de A4 rijdt het wel op meerdere plekken langzaam. Van Rotterdam naar Den Haag sta je eerst tussen Den Hoorn en Ypenburg 5 minuten in de file. En verderop richting Amsterdam heb je bij Zoeterwoudendorp nog 5 minuten vertraging. Op de A20 is het ook druk, vooral richting Gouda. Daar heb je bij Moordrecht 10 minuten tijdverlies. En op de N11 staan ook files Leiden-Bodegraven. Je hebt richting Leiden bij Zoeterwoude-Weipoort 5 minuten vertraging. En het loopt vast voor de aansluiting met de A12, ook op de N11 dus. En daar moet je nu rekening houden met zo'n 10 minuten tijdverlies.
1: Dankjewel.
2: Joep.
3: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
4: West wordt wakker.

0: You Sexy Thing in West wordt wakker op Radio West. Keep on loving me. Het is weer tijd voor de avondvierdaagse. En dan ook in de regio natuurlijk. In Den Haag bijvoorbeeld wordt er deze week flink gewandeld tijdens de allereerste Moerwijk Wandelvierdaagse. 4 dagen lang dus trekken bewoners rond de Moerwijk in verschillende delen van de wijk langs muziek, activiteiten. En ze kunnen elkaar ook gezellig ontmoeten natuurlijk. En buitenpost Gwen Ouwehand, ja, die is de sportieveling, hoorden we vanmorgen al van ons. Ja, je verkent al een stukje van de route, hè, Gwen?
1: Hoor je dat?
0: Ben je aan het buikschuiven?
1: Nee, niet aan het buikschuiven. Dit is een veld, een hockeyveld is dit.
0: Oh, ja.
1: En normaal gesproken wordt daar druk op gehockeyd. Maar nu is het eigenlijk vrij verlaten. Het is omringd met een hek uiteraard, waar normaal gesproken toeschouwers naar de wedstrijd kunnen kijken. Maar dit is vanavond geen hockeyveld, maar dit dient vanavond als het startpunt van de avondvierdaagse in Moerwijk. En Iris, jij bent daarvan de organisator, een van de organisatoren. Ja. Waarom had Moerwijk nou echt een avondvierdaagse nodig?
2: Ja, wij zijn echt de verbinding aan het leggen hier in de wijk. En met een wandelvierdaagse ga je dat natuurlijk echt aan met z'n allen.
1: Want wandelen, dat is een fijne manier om verbinding met elkaar op te zoeken, hè?
2: Ja, ja, zeker. Want je bent dan ook aan het bewegen. Maar ook aan het kletsen lekker met elkaar. En dingen aan het ontdekken, wat er allemaal gebeurt in de buurt.
1: Ja, ja, ja, precies. Want voor mijn beeldvorming, Moerwijk is best wel een grote wijk waar ook heel veel mensen wonen. Hoeveel mensen doen er dan mee aan deze vierdaagse?
2: Nou, vandaag starten we echt met ongeveer 150 mensen, denk ik wel. En voor elke dag hebben we ongeveer rond hetzelfde aantal mensen die gaan meedoen. Dus ja, ja, we hopen echt lekker veel mensen aan te trekken. En ook iedereen die zich nog niet heeft ingeschreven, kan gewoon lekker meedoen.
1: Leuk.
2: Ja.
1: En het wordt groots uitgepakt hier, want zoals ik al zei, dit hockeyveld is vanavond het startpunt van de Vierdaagse. En dat gaan jullie niet zomaar aan jullie voorbij laten gaan. Jullie hebben het in een groot jasje gestoken, om zo maar te zeggen. Wat gaat hier vanavond allemaal plaatsvinden?
2: Nou, er wordt straks een podium opgebouwd voor de warming-up die de buurtsportcoach gaat geven. Er komt een grote start- en finishboog, zodat iedereen echt weet dat we hier gaan beginnen, maar ook gaan eindigen. De pretformers komen, die hebben we geregeld via Theater Dakota. En die gaan een stuk met ons meelopen. En dat zijn echt een soort dierenkoppen die dan bovenuit de stoet, zeg maar, uitsteken. En dat we echt zien van oké, we gaan die kant op. Daarnaast komt er ook nog een brassband. Lekker muziekje maken. Dus we gaan er echt een feestje van maken.
1: Ja, klinkt goed. En wat ik ook zo mooi vind is dat het niet zoals de Vierdaagse in Nijmegen 40, 50 kilometer is. Dit is gewoon toegankelijk voor eigenlijk iedereen. Want het is maar 2 tot 3 kilometer, hè?
2: Ja, 2 tot 4 ongeveer. Wij hebben samen met onze kinderen echt de routes uitgestippeld. We hebben aan onze kinderen gevraagd, wat vinden jullie belangrijk op de route? Speeltuinen die we tegenkomen, maar ook de leuke buurthuizen die we tegenkomen. Zodat we echt met de visie van de kinderen daarin juist rekening mee hebben gehouden. En, maar natuurlijk ook voor oud, hè, want we willen gewoon echt graag dat jong en oud kan meedoen aan de wandelvierdaagse.
1: Ja, ja, precies. Nou, heel veel plezier en heel veel succes. Mooi dat jullie dit doen. Ik zou zeggen, wij gaan alvast eventjes warm lopen hier, Jorinda.
0: Ja, die 2 kilometer is voor jou een makkie natuurlijk. Dat kan je nog hoog houden tegenwoordig.
1: Oeh, dat wordt wel moeilijk, hoor.
0: Dankjewel, hoor je straks weer terug, Gwen.
1: Tot zo.
0: Cool and the Gang is dit. En Fresh.

0: Het WK duurt nog heel eventjes, maar wij zitten er al helemaal in.
1: De WWWK-bokaal.
0: Want die kan je winnen in West wordt wakker. De West wordt wakker bokaal. Ik kan er helemaal niet meer uitkomen. Dat heeft alles met het WK voetbal natuurlijk te maken. Het begint volgende week. Nederland moet ook al snel gaan spelen tegen Japan. De eerste wedstrijd om 10:00 s'avonds. En wij voetballen een beetje mee door te hoog te houden.
2: We hebben hier ballen liggen, hele mooie ronde ballen, dat is ook wel belangrijk. Opgeblazen, blauw, rood, wit, dus in de westkleuren, maar ook gewoon in de kleuren van de Hollandse vlag, maar wel met het westlogo. En die bal, die kan jij winnen als jij je al meedoet.
0: Ja, je moet dan hoog houden. Dat mag 1 keer zijn, 2 keer, maar het mag natuurlijk ook 100 keer zijn. Dat zou wel leuk zijn. Want degene die uiteindelijk het meest kan hoog houden, die wint die echte bokaal. De WWWK-bokaal. Maar als je al gewoon überhaupt meedoet, dan krijg je al in ieder geval die unieke bal.
2: Nou, dat is superleuk.
0: Ja, die geven we nu specifiek weg vanwege het WK.
2: Vanwege het WK, dus de Westbal voor het WK. En die kan je dus krijgen als je je opgeeft. En Christine, die dacht, nou, dat is echt iets voor mijn kleinzoon. Dus zij appte naar 070-307-8080. En zei je, ik wil graag mijn kleinzoon Tyson opgeven voor het hooghouden van de bal. Dus of een keer in Zoetermeer willen langskomen om daar te kijken hoe Tyson die bal hooghoud. Nou, dat gaan we regelen. Dan kan Thijs nu nog even oefenen, want dan kan hij die mooie bokaal winnen. Want hoe groot is die bokaal?
0: Nou, die bokaal die moet nog gemaakt worden.
2: Ja, daar gaan we gewoon eerlijk een hele bijzondere bokaal van maken.
0: Dat WK dat duurt 6 weken, daar hebben we nog even voor. Dat wordt een hartstikke mooie bokaal. Dit is slim natuurlijk, hè? Als je denkt, nou, ik kan het zelf niet, maar ik heb wel een kleinzoon of een kleindochter die het kan, of een schoonzoon, of een, nou ja, wat je maar wil. Een buurmeisje. Geef ze op 070-307-8080 of mail naar westwordwakker@omroepwest.nl. En dan laten we iedereen een potje hoog houden.

0: Je staat te trappelen, hè?
1: Je staat te trappelen. Die mok die moet er straks uit. En na 8 uur kan je ervoor bellen. Ja, ik heb er gewoon zwarte koffie in zitten. Maar jij drinkt helemaal geen koffie.
0: Ik drink geen koffie. Gemberthee. Lekker.
1: Hoe hou je dat vol in de ochtend?
0: Ja, dat is weer een geheim, hè?
1: Jij gebruikt gewoon andere dingen, denk ik.
0: Ik gebruik middelen.
1: Je hebt ook een beetje wat wit zo.
0: Nee, het

0: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3-sterren-slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: We gaan straks met trompetist Michael Varenkamp naar New York. Maar we blijven eerst in de regio met het nieuws van Reinhard Roemer.
6: Wie wordt doorverwezen naar een maag-darm-leverspecialist moet rekening houden met wachttijden van een jaar of meer, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Het Haga Ziekenhuis en Haaglanden Medisch Centrum spannen de kroon. Door een tekort aan opleidingsplekken zijn specialisten soms wel 2 uur per dag bezig met doorverwijzingen die binnenkomen. Meer hierover zo in het NOS-nieuws. Kunstmuseum in het Haagse Statenkwartier wordt ingrijpend gerenoveerd. Het monumentale gebouw van architect Berlage is in de jaren 90 voor het laatst verbouwd. Het heeft nog geen dubbel glas en vocht en schimmel bedreigen nu de collectie in het depot. En het is weer de tijd van avondvierdaagsen. Vanavond vindt in Moerwijk in Den Haag de eerste editie van de Moerwijk Wandelvierdaagse plaats, georganiseerd door een groep betrokken buurtbewoners. Meer regionieuws om 8:30 nu, het andere nieuws.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%. Dat staat in een eerste raming van het CBS. Niet alleen benzine en diesel is weer duurder geworden.
8: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders tanken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
7: De stijging van de inflatie komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli een zwaardere stroomaansluiting te krijgen. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag dit jaar al 9000 meer aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar. Huishoudens willen zo'n aansluiting voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijden bij polyklinieken verschillen nogal per ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Vooral bij de polykliniek maag-, lever- en darmziekten zijn de wachttijden lang. Die polykliniek kan steeds meer doen, maar er zijn ook steeds meer mensen met klachten. Dat komt door hun leefstijl, zegt deze arts.
9: Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels, roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-darm- en leverziekte te maken heeft.
7: In sommige ziekenhuizen kun je snel terecht, maar er zijn ook wachttijden van een jaar of langer. Als ouders het niet eens worden over de achternaam van een kind, moet het kind niet meer automatisch de naam van de vader krijgen. Daarvoor stemt de Tweede Kamer vandaag waarschijnlijk. Die regel is niet meer van deze tijd, vinden veel partijen. Zij willen een regeling die uitgaat van gelijkwaardigheid van beide ouders. Een kind moet in zo'n geval de achternaam van beide ouders krijgen in alfabetische volgorde. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even wat zon, maar in de middag zijn er weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bianca Damink zit nog steeds bij de ANWB.
10: In het westen van het land sta je een kwartier in de file op de A12. Het is druk richting Den Haag, tussen Voorburg en het Malieveld. Verder rijdt het ook langzaam op de A4. Van Rotterdam naar Amsterdam heb je voor knooppunt Prins Klausplein een kleine 10 minuten tijdverlies. Iets verderop, voor Zoeterwoude-Dorp, sta je nog eens 5 minuten in de file. Het rijdt ook langzaam op de A20 naar Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Daar heb je 10 minuten extra reistijd. En op de N444 van Noordwijk naar Oegstgeest staat file voor de aansluiting met de A44. Het oponthoud is daar bijna 10 minuten.
11: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
12: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
13: Installatiebureau Van Ginderen.
14: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
15: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
16: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
17: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: We hebben zo 3 gasten in de studio, maar daar gaan we straks alles over vertellen. Eerst gaat natuurlijk de mok eruit.
1: Het lijkt of het oortje steeds meer gaat blinken van de mok.
0: Ja, is dat zo? Heb je hem opgepoetst?
1: Ik heb hem opgepoetst, ja. Dus, en als jij hem thuis wil hebben, dan kan je er nu kans op maken. En hoe doe je dat?
0: Bellen 070-390-5454. Het is een unieke mok. Het is een nieuwe variant ook, een nieuw design. Dus als je al een Westmok hebt, dan kan je gewoon nog een keer bellen. En naar 070-390-5454. En dan kijken we even wie we aan de lijn gaan krijgen. Goedemorgen, met wie?
2: Ja, goedemorgen. Ik spreek met Lisbeth Kozel.
0: Hi Lisbeth, goedemorgen.
2: Hi,
0: hoe is het met je?
2: Hallo. Ja, goed. En met jou?
0: Ook goed, ook goed.
2: Ik ben een beetje geschrokken van Tjeerd.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, het gaat wel goed met hem, hoor. Hij wil gewoon even tot rust komen. Dat is het meer.
2: Ja, dat geloof ik.
0: Ja. Maar het is wel even wennen, toch? Het is wel, je mist hem wel, denk ik.
2: Ja. Ja, zeker. Ja. Maar meer vind ik ook leuk,
1: oh,
2: hoor.
1: Dankjewel.
2: Of wat naar meer.
0: Ja, dat smaakt naar meer.
2: Ja, smaakt naar meer, ja.
0: Nou, dat is goed om te horen, Lisbeth. En die mok die wil je wel hebben.
1: Ja, en die smaakt ook naar meer.
2: Ik heb er al één. Dus.
0: Kijk, dan krijgt hij een broertje of een zusje inderdaad. Wat gaat er bij jou in?
2: Lepeltjes of vorkjes. Er staat op een plank in de keuken.
0: Gaat er geen koffie in of thee?
2: Nee, vind ik zonde.
0: Ja,
1: dan ben je er echt heel zuinig op. Wat mooi.
2: Ja,
0: dan krijg je een mok die schoon blijft.
2: Ja, zo is dat. Ja,
0: veel plezier ermee, hè?
2: Ja, en wel als je Geert spreekt, wil je hem de groetjes doen van me?
0: Ga ik doen. Ik ga het dan hem doorgeven.
2: Oké, heel lief.
0: Fijne dag.
2: Dames, fijne voorstelling.
0: Mooie voorstelling. Ja, dat was Lisbeth. En morgen gaat er natuurlijk weer gewoon een mok uit. Ja, dan gaan we naar al onze gasten in de studio. Ik moet me even oriënteren met wie er allemaal in de studio zitten. Goedemorgen, mannen.
3: Hoi. Ja, goedemorgen, dames.
0: Onze post buitenland, die hoor je misschien al, is in de house. Dat betekent dat we de grens overgaan. New York, om precies te zijn. En dat wordt ook wel de wereldhoofdstad van de muziek genoemd. Jazz, blues, gospel. Het klinkt er op elke straathoek. En in het boek De Kracht van Muziek nemen 3 Hagenaars je mee door New York. Langs bijzondere muziekplekken met persoonlijke verhalen. En die 3 Hagenaars die zijn jazz-trompetist Michael Varenkamp.
4: Hoi.
0: Hoi. Fotograaf Ton Wienbelt.
5: Goedemorgen.
0: En natuurlijk onze post buitenland, Willem Post.
5: Dankjewel.
0: Goedemorgen, heren. Ja, Willem, om toch even met jou te beginnen. Normaal gesproken dan gaat het over de ellende in de wereld als je hier bent. Of als we hier bellen. Toch ook wel fijn om een keer wat positiefs te vertellen.
5: Dat is natuurlijk het punt. Ja. Ik bedoel, dit is de verbinding. Hè? Muziek verbindt. En dat is heel veel mensen snakken daarnaar. Wij ook, maar dat merk je gewoon. Want we hebben ook al optredens gehad met de band van Michael. En dan vertel ik verhalen tussendoor over Amerika, over de wereld. En dan merk je dat. En dit is dan ook nu in een boek uitgekomen. En een weerslag daarvan, van wat we doen.
0: Ja.
5: Dus ja, dan, ik vind het geweldig om dat mee te maken in een wereld die inderdaad een beetje duister is. Hè? Met al die oorlogen en toestanden. Dat van jong tot oud. Hè?
0: Ja, doe je koptelefoon even goed op of helemaal af, want hij gramt een klein beetje.
5: Ja.
0: Ik heb jullie gezien inderdaad, Michael en jou tijdens de Amerikaanse verkiezingen vorig jaar. Waarom werkt dat nou goed, jullie twee samen?
5: Nou, omdat we elkaar heel erg mogen natuurlijk.
4: Dat zeker. Weet je,
5: het zijn 2 verschillende dimensies. Hè? Ik geef best wel veel lezingen en dan probeer je mensen ook te raken. He, want het gaat ook om het hart van de mensen. Ik bedoel, maar ik zie dus wat muziek doet. He, en dat is toch nog een diepere dimensie. En als je dat met elkaar verbindt, he, dus de muziek en de woorden, ja, dan gebeurt er iets. En ja, dan zie ik ook aan het eind van zijn show, ja, mensen zijn vaak een beetje in tranen en geëmotioneerd. Omdat je de grote thema's van het leven ook raakt. He? En armoede in Amerika, maar natuurlijk ook elders. Racisme en hoe je dat moet overwinnen. Of met z'n allen hoop bieden. Nou ja, en dat is de match die we hebben. En Ton Wienbelt is dan de man die voor het boek een onmogelijke klus had om allerlei foto's met de opmaak erin te zetten. En ja, en zo is het eigenlijk een soort van bijna collectors item geworden.
0: Nou, het is een prachtig boek. Absoluut. Het ziet er ook heel mooi uit, Ton. Dus dat heb je goed gedaan. Michael, jouw muzikale reis, daar gaat het eigenlijk over. Hè? Dat is eigenlijk de rode draad in het boek. En dat begon met een LP met deze muziek. Je begint gelijk al te lachen. Ja, je kent het gelijk natuurlijk.
4: Ja, natuurlijk. Louis Armstrong, 1947.
6: De Town Hall Concert.
0: Ja, je hoorde dit en toen dacht je, ik wil jazz-trompetist worden.
6: Ik wil dat later ook.
0: Ja, wat gebeurde er met je toen je dit voor het eerst hoorde?
6: Ja, ik herken heel erg de sfeer op de een of andere manier. Van de muziek, de vrijheid en de improvisatie. En ook wel de melancholische kant die jazz altijd een beetje heeft. En ik dacht, dit is voor mij.
0: Ja, je komt oorspronkelijk uit Bodegraven. Dan is het een hele grote stap naar New York. Maar daar ben je wel naartoe gegaan.
6: Ja, zeker. Ja, het ging natuurlijk niet in één keer.
5: Die stap is
6: moest er aardig wat water door de Maas. Ook al ligt het aan de Rijn. Ja. Maar ik was toen ongeveer een jaar of 10. En toen ik 20 was, zat ik op het conservatorium. En toen ging het eigenlijk heel snel.
0: Ja, en wat kwam je daar tegen in New York? Was het wat je ervan verwacht had?
6: Dat zou ongetwijfeld een herkenbaar beeld zijn voor iedereen die voor het eerst in zijn leven in New York is. Die heeft de eerste dagen het gevoel dat hij op een filmset is. Want je ziet allemaal plekken die je eigenlijk al je hele leven kent uit films. En je hebt een zere nek ook. Zo na 1 à 2 dagen. Omdat je steeds ook zo... Ook boven is er ook zoveel te beleven. Dus dat kwam eerst. Maar ja, dan die muziek. Ja, die jazzclubs en al die mensen die je daar tegenkomt. En dat is... dat is wel magistraal. Dat is toch wel alsof je ineens in de Champions League rondloopt eigenlijk.
0: Ja, dit boek dat vertelt jouw verhaal. Maar ook verhaal van heel veel jazzmuzikanten uit New York. Of die daar in ieder geval een lange tijd muziek hebben gemaakt. Waarom matcht dat goed ook met jouw verhaal eigenlijk, Willem?
5: Nou ja, kijk, Ton en ik hebben al een paar keer een boek over New York gemaakt. De bijzondere plekken van New York. En we hebben natuurlijk dagen, wekenlang door die stad gewandeld. Te voet, hè? Want zo ontdek je zo'n stad. Maar dan kom je, dan kom je als vanzelf. Bijvoorbeeld in de Village. Als je in New York bent geweest, ken je dat wel. De Washington Square. Eigenlijk de jaren 60 buurt van Amerika. Jimi Hendrix, Bob Dylan. En ga zo maar door. De ene muziekclub naar de andere. Ja, en dan raak je door dat virus natuurlijk besmet. Ja, kijk, en Ton weet, nou, Michel natuurlijk al helemaal, maar Ton is ook echt een jazzkenner, veel meer dan ik, en blues. En Ton, jij sleurde mij mee naar de 55 Bar.
7: Ja.
5: En dan zei je van, moet je eens even kijken wie daar nu eventjes binnenwandelt. En dan dacht ik, ja, gewoon een aardige meneer, maar dat bleek dan...
7: Mike Stern, die grote jazzgitarist. Veel New Yorkers zelfs wisten het ook niet, tot mijn verbazing. Maar die treedt dan op in een bar met 50 bezoekers.
5: Dus en terwijl in Zoetermeer in de boerderij, want het is ook een soort van muziektempel is in onze regio.
7: Ja, hè? Treedt hij ook op.
5: En dan staan er...
0: Die kom je daar dan gewoon tegen, gewoon in het wild. Ja.
5: En die man is in de scene wereld beroemd natuurlijk. Ja. Nou ja, goed, dus dat is iets wat heel erg matcht met... als je dan Michel Varenkamp tegenkomt, hè, een paar jaar geleden bij een televisieprogramma... Ja, dan als vanzelf ontstaat er iets van cohesie, van... Er is iets wat ons drieën toch heel erg bindt. Hè? En dan kijk ik een beetje meer naar de historie. Hè? De geschiedenisverhalen over Louis Armstrong en zijn leven. En de beide heren werd natuurlijk alles heel erg op de muziek gericht. En ik word daarin meegesleurd. Dus ik ben nu ook een beetje een jazz-adept.
0: Ja, en Ton, jij bent verantwoordelijk dan ook voor hoe het er fysiek uitziet. En hebt ook veel foto's volgens mij gemaakt, hè, die erin staan. Kijk je dan ook weer anders naar zo'n stad dan als je misschien juist met je oren luistert naar de stad?
7: Ja, nou ja, toch wel. Hè? Want we hebben, zoals Willem al zei, eerder natuurlijk boeken gemaakt over bijzondere plekken in New York. Dan kijk je natuurlijk anders dan wanneer je naar de muziek kijkt. We zijn nu, de laatste keer was in november 24. Hebben we eigenlijk een soort route gevolgd waar Miles Davis sporen lagen, waar hij gewoond heeft enzovoorts. Hip-hop museum zijn we geweest. Dus dan kijk je uiteraard anders.
0: Ja. Michel, in hoeverre heeft New York jou gevormd zelf als muzikant?
6: Het is eigenlijk, ik denk dat New York, als je iedereen die in New York is, die is daarom iets, omdat hij iets wil. Of het nou op financieel gebied is, of sportief, of muziekgebied. Dus dat is, je stapt eigenlijk in een soort rollercoaster per definitie. En je voelt al die energie om je heen. En het is heel makkelijk om in New York ten onder te gaan aan keuzestress. Want er is zoveel van alles.
0: Het is niet voor niks de city that never sleeps ook.
6: Ja, dat is... 's nachts is het wel degelijk heel rustig in New York. Maar dat is reden. Maar zelfs als je Als je een spijkerbroek gaat kopen en je gaat naar Macy's, dan moet je eigenlijk van tevoren gewoon bedenken wat je ongeveer wil. Want anders dan zie je gewoon een miljoen spijkerbroeken. En dan sta je na 2 uur verdwaasd winkelen, sta je buiten zonder spijkerbroek.
0: Ja.
6: Dus die stad die dwingt je eigenlijk om te focussen op wat je echt wil doen. En dat is misschien wel een van de grootste dingen die ik daar heb geleerd. Maar het is ook een enorme smeltkroes waarin allerlei culturen en mensen die leven gewoon met elkaar. En die respecteren elkaar ook.
5: Dat is
6: ook
5: mooi ook.
6: Ja.
5: Al die 5 Chinatowns en Koreatown en Germantown, ga zo maar door. Dus je voelt je heel erg vrij. Omdat niemand kan zeggen, maar mijn bevolkingsgroep is echt dominant in New York. En dat maakt die stad heel prettig. Het is eigenlijk een explosie van creativiteit. En Michael heeft gelijk. 'S nachts is het natuurlijk wat rustiger op straat. Een stuk rustiger. Maar ik heb ook al meegemaakt, trek je 's nachts om 3 uur ergens een deur open. En dan zit daar gewoon, is het gewoon stamvol. Hoe kan dit? Ja, blijkbaar goede geluidsdichte deuren dan. Hè? Maar er gebeurt dan ook nog wel heel erg veel. Dus het is er zit iets in. Dat heeft Simone de Beauvoir ooit gezegd. Een bekende schrijfster, filosoof. Er zit iets in de lucht in New York. Waardoor slapen eigenlijk zinloos is. Nou ja, je moet wel slapen. Maar het zijn vaak korte nachten natuurlijk. Zeker als je naar jullie muziekclubs allemaal gaat.
0: Ja, laten we eerst even naar die muziek ook gaan luisteren. Want het gaat ook heel erg over Louis Armstrong. We hoorden hem net al heel even. Maar dit is natuurlijk wel zijn bekendste nummer. Gaan we ook even naar luisteren. What a Wonderful World.

0: Louis Armstrong, ja, prachtig. Ja, Michael, jij bent ook naar zijn geboortehuis gegaan, toch?
1: Nee, niet zijn geboortehuis, maar wel het huis waar hij een heel groot wijzeikel. Hoe Freudiaans wil je het hebben? Wel, maar hij een heel groot gedeelte van zijn leven heeft gewoond. Ja, hij voelt echt als familie voor mij. Dus daar,
0: waarom voelt u
1: daar
0: dat?
1: Daar komt dat vandaan. Ja, omdat ik me zo aangetrokken voel door die muziek. Maar ook door zijn familiegeschiedenis. De eerste maanden van mijn leven zat ik ook in een weeshuis. En dat heeft hij later ook gedaan, bijvoorbeeld. Dus ik heb er altijd een hele warme band mee gehad. Maar dat huis in Queens... Ja, daar hebben ze dan een museum van gemaakt. En nu is het is nog wat gemoderniseerd eigenlijk. Maar toen ik er was, was dat gewoon heel erg het huis van Louis Armstrong. En ze hadden er niet zoveel aan gedaan. En het was alsof hij daar, alsof hij 's ochtends daar nog was opgestaan om op tournee te gaan.
0: Ja.
1: Ja, en dan zie je al zijn spullen. En ik heb op zijn trompet gespeeld. En,
0: ja, dat zeg je nu even snel. Maar je hebt gewoon op zijn trompet gespeeld.
2: Ja,
0: dat is toch wel super bijzonder,
2: Michael? Ja. Was jij de ene? Dat mag toch niet? Iedereen mag die trompet pakken daar?
1: Nee, alleen Michael Vaart.
2: Voorzetje.
0: Want jij bent familie.
1: Ja,
0: en hoe voelde dat?
1: Ja,
0: hoe speelde
1: je hebt
0: dat?
1: Gelijk die klank, want ik ken natuurlijk ook die muziek. Maar dus je hoort... alsof je toch even met de stem van de meester praat.
0: Ja. Ja, bijzonder.
3: Want toen wij daar naartoe gingen... toen zei ik tegen Michael, dit verhaal kende ik niet... van joh, als jij nou even die kap optilt waar die trompet onder ligt... die doet hem aan je mond, maak ik een foto. Hij zei maar, ik heb erop gespeeld.
0: Ja. Jij dacht, ik zeg iets heel bijzonders.
2: Het, maar het is dus echt waar.
1: Ja, het is echt waar, ja.
0: Ja, Den Haag is ook een stukje New York eigenlijk. Je kan op heel veel plekken, of in ieder geval Nederland... maar ook zeker Den Haag... kan je Nederlandse roots daar natuurlijk tegenkomen.
2: Ja, ja.
0: Waaronder met... de Victory Boogie Woogie. We hadden het net nog over het kunstmuseum in de uitzending.
2: Ja.
0: De roots liggen daar.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, want Piet Mondriaan heeft in de tijd van de Tweede Wereldoorlog... gewoond in New York en ging naar een muziekclub... de Café Society Club Downtown. Ook weer in de Village, hè, bij dat Washington Square Park. En jaren geleden al... we zijn vaak in New York geweest... liep ik langs wat nu een soort balletstudio is. Maar toen vertelde iemand mij... vroeger is daar iets heel bijzonders geweest in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Nou, dat bleek dus die muziekclub te zijn. En dat was een soort satirische muziekclub tegen het fascisme. Er hingen portretten waarin Hitler dan, zeg maar, beledigd werd. Hè. Maar er werd ook dus heel veel muziek gespeeld. Onder andere door Billie Holiday en de Boogie Woogie muziek. Hè. Dat is ook een soort van jazzmuziek. Kijk even schuin naar Michael. Hè. De Boogie Woogie muziek. En Mondriaan was daar helemaal idolaat van. En dat stond voor hem ook een beetje, dat ritme van die muziek... voor hoe New York er ook toen al uitzag. Met gele taxis en drukte op straat. En dat heeft hij eigenlijk proberen duidelijk te maken... in die Victory Boogie Woogie... die nu in het kunstmuseum alweer wat jaartjes hangt. Hè? Kunstmuseum, hè? Voorheen gemeentemuseum. Dus ja, Charlie Chaplin kwam daar, Eleanor Roosevelt... en Billie Holiday zong in die muziekclub ook over Strange Fruit. En dat was een buitengewoon indrukwekkende song... waarin ze eigenlijk zei van in het zuiden van Amerika... dat romantische zuiden, het gejaagd door de wind... Hè? Die film, die speelfilm met die mooie magnolia's... Hè? En die mooie plantagehoudershuizen... Maar daar zijn wel heel veel mensen, zwarte mensen, zijn daar gelyncht. En dat is dan het vreemde fruit. Mensen werden aan de bomen opgehangen. Hè? Met een picknick vaak van heel veel toeschouwers eromheen. Zo vreed was het. En zij zong dat daar. Dus jaren geleden hebben we gedacht van... ja, dat kun je nooit alleen. Hè? Met de Nederlandse club in New York. En ook met de gemeente Den Haag. Er moet eigenlijk een soort van plakkaat aan de muur komen... dat hier in die balletstudio ooit een hele beroemde club was... waar voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis... rassenscheiding in muziekclubs werd opgeheven. In New York in 1938. Hè, dus
0: bijzonder, ja. Dus ja, en ook hoe dan
2: dus
0: zeg maar nieuws en historie samengaat met die muziek. En dat komt allemaal samen in het boek. Ja, wij hebben maar korte tijd, maar morgen gaan jullie nog veel meer over vertellen, ook in Nieuwsport.
2: Ja, in Nieuwsport. Ja, volgens mij zijn er nog wel een paar laatste kaarten beschikbaar. Dan moeten mensen nog maar even bellen naar Nieuwsport. Dat kan heel makkelijk als je even op internet kijkt. Of naar nieuwsport.nl even gaan. Probeer je nog even aan te melden. Het is voor een heel laag prijsje, kan ik wel zeggen, omdat Nieuwsport ook... ja, dit een belangrijk iets vindt dat we daar muziek laten horen en het boek dan eigenlijk presenteren. En op 12 maart
1: Juni.
3: Bij Paagman.
2: Bij Paagman hebben we ook een boekpresentatie, 12 juni. En daar kun je ook vaak, moet je ook voor aanmelden, geloof ik.
1: Ja. Zeker. De kracht van muziek, 12 juni. Paagman.
0: Het boek heet ook zo, De Kracht van Muziek. Het ligt in de boekwinkel. Heren, heel erg bedankt.
1: Ja. Dank je.
2: Ja. Dank je. Leuk om even over te praten.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Installatiebureau van Ginderen.
10: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: Nou, door al die gasten zijn we iets uitgelopen. 8:45 is het. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
12: De 28-jarige man die vorige week werd aangehouden bij het ontruimde stadhuis aan het Spui in Den Haag blijft 2 weken langer in voorarrest. Hij zal voorgeleid aan de rechtercommissaris, heeft het Openbaar Ministerie laten weten. De Hagenaar staat bij de politie bekend als een man met onbegrepen gedrag. In de rugzak die de man bij zich had werden geen bijzondere dingen gevonden. Afgelopen donderdag liep de verdachte Hagenaar het stadhuis in en zei tegen beveiligers dat hij een bom bij zich had. Daarop werd besloten het stadhuis en de omliggende gebouwen en straten te ontruimen. Kunstmuseum in het Statenkwartier, het oude Haagse gemeentemuseum, wordt de komende jaren ingrijpend verbouwd. Dat gaat tussen de 180 en 220 miljoen euro kosten. Vocht en schimmel zorgen er nu voor dat het depot een gevaar voor de collectie oplevert.

0: Volgens wethouder Saskia Bruines moet het monumentale gebouw van architect Berlage weer toekomstbestendig worden. Ze houdt nog wel een slag om de arm.
1: Ja, we zitten nog echt helemaal aan het begin van het proces. Hè. Dus we weten nog niet precies wanneer het gaat gebeuren. Het geld is ook nog niet rond. Maar er moet flink gerenoveerd worden. En inderdaad, op het moment dat dat gaat gebeuren, zal waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk, het museum ook een tijdje dicht moeten. En hoe lang weten we ook nog niet precies.
0: Maar renovatie van het monumentale museumgebouw is wel degelijk nodig. De ramen zijn nog steeds van enkel glas. En er zijn verdere problemen nog.
1: Echt iets wat zich dat nu wel speelt, is dat er erg veel last is van het grondwater. Dus dat grondwater is omhoog gekomen. En je ziet ook al in de kelders, waar nu ook een deel van het depot is, dat daar ook vochtplekken ontstaan en dat soms ook dat water een beetje omhoog komt. Nou, dat is natuurlijk echt schadelijk en dat wil je niet hebben.
0: De collectie van het Kunstmuseum moet tijdens de jarenlange verbouwing op andere locaties in de stad te zien zijn. In 2035 bestaat het Kunstmuseum 100 jaar. Maagdarm- en leverspecialisten kampen met vaak grote achterstanden en patiënten moeten daarom rekening houden met lange wachttijden. In het Haga ziekenhuis en Haaglanden Medisch Centrum lopen die op tot ruim een jaar, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. De wachtlijsten zijn onder meer zo lang omdat er steeds meer patiënten met buikklachten zijn, maar ook omdat het takenpakket van ziekenhuispersoneel is toegenomen, terwijl het aantal opleidingsplekken niet is meegegroeid. Maagdarm- en leverspecialisten zijn soms wel 2 uur per dag druk met het bekijken en beoordelen van doorverwijzingen. Het is weer de tijd van de avondvierdaagse. In Moerwijk in Den Haag is vandaag de eerste editie van de Moerwijk Wandelvierdaagse, georganiseerd door een groep betrokken buurtbewoners. Iris van der Voort is een van de organisatoren.
2: Wij zijn echt de verbinding aan het leggen hier in de wijk. En met een wandelvierdaagse ga je dat natuurlijk echt aan met z'n allen. Want je bent dan ook aan het bewegen, maar ook aan het kletsen lekker met elkaar. En dingen aan het ontdekken, wat er allemaal gebeurt in de buurt.
0: Eerder vanmorgen zat ze in Westwoord wakker met dat leuke muziekje eronder.
2: Ja, dat klinkt wel heel gezellig.
0: Je gaat er meteen wat harder van lopen. Ja. Nou, de organisatie houdt rekening met 150 mensen die mee gaan lopen aan die wandelvierdaagse in Moerwijk. Elke avond wordt zo'n 2 à 3 kilometer afgelegd.
2: Ja, en dan is de vraag natuurlijk, gaan ze dat droog afleggen? Dat vragen
3: precies.
2: We aan Huub Museum. Goedemorgen.
3: Ja. Goedemorgen.
2: Ja, maar zeg het maar.
3: Ik zou toch maar een regenjas of een paraplu meenemen, hoor, voor de zekerheid.
2: Vallen.
3: Ja, zeker wel. Ja, kijk, weet je, de temperatuur is op dit moment ook nog in orde. Want we hebben een zuidenwind. 19 graden is het op veel plaatsen, maar ik had al gezegd, er komen wat buien vanuit het zuiden. Ze zijn ook al in Zeeland en het westen van Noord-Brabant. En soms wordt daar ook zelfs al zware regen bij gemeld. Het zijn flinke buien. Je moet je voorstellen, het water in de Golf van Biscayen, waar deze lucht ook zo'n beetje zo vandaan komt, die temperatuur is al enorm hoog, dus dat water verdampt makkelijk. Ja, waar krijgen we dus vandaag mee te maken? Met name later vanochtend en begin van de middag. Dan kunnen de buien met onweer, met hagel gepaard gaan, met veel regen. En voor de rest, ja, ook wel af en toe een beetje zon en een zuid-zuidoostenwind, zwak tot matig. Vanavond, nou, er zijn wel opklaringen, hoor. Dus misschien dat sommigen die avond vierdaagse wel net droog lopen. Maar goed, er is ook kans op een bui. Maar de meest zware zijn dan gelukkig wel voorbij vanavond. Minima later vannacht ongeveer 13 graden. En morgen. Morgen dan is er af en toe zon, komen er ook enkele buien voor. Misschien ook wel weer met onweer. Dan wordt het 18, 19 graden. Donderdag meer buien, meer bewolking. Mogelijk ook weer met onweer en met hagel. 18 graden. Vrijdag is dat ook nog grotendeels het geval. Maar in het weekend wordt het allemaal wat beter. Wat droger, wat meer zon. En het lijkt erop dat volgende week het sowieso alweer wat droger gaat worden. Komt er geleidelijk aan ook weer wat meer zon. Kan de temperatuur weer wat hoger worden, richting 20 graden of wat hoger. Ja, en dat water wat nu naar beneden komt deze week, dat is dus heel goed voor de bloemen en planten.
2: Ja, je weet het weer goed te verkopen.
3: Zo is het, ja.
2: Bianca Damink, je zit nog steeds bij de ANWB. Staan er nog files?
4: Ja, er staan er zeker nog wel. De files worden wel langzaam weer wat korter. Het drukste moment van de spits is geweest. De meeste vertraging is er nog op de wegen rond Leiden en ook tussen Den Haag en Rotterdam. Op de A16 van Rotterdam naar Breda sta je ook nog in de file tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Feyenoord. Daar heb je 10 minuten oponthoud door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag sta je 10 minuten vast tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk. Verder is het nog druk op de N207 van Bergambacht naar Alphen aan de Rijn. Richting de A20 ook. Voor de aansluiting met de N457 sta je 10 minuten vast. En op de N210 is de vertraging een kwartier van Schoonhoven naar Rotterdam. Voor de aansluiting met de N219.
5: Dankjewel.
0: Je hoort het uitgebreide regio-nieuws. Wil je meer weten? Blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Hebben we toch nog een cheert in de uitzending. Cheert en Treintje namens Total Touch. En het is Touch Me There.
1: West wordt wakker sport met Martin Brouwer.
0: Ja, Martin is gewoon in de studio hoor. Goedemorgen, Martin.
2: Goedemorgen. Ja, het is even wennen hier. Hè?
0: Ja. Want, ja, zonder je vriend.
2: Ik kom hier binnen en er zitten twee van die zonneprinsesjes. En ik mis die treurwillig tegenover me.
0: Ja, maar mis je hem? Of denk je nou...
2: Nou, ik denk, ja, jee, anders dan zit er altijd zo'n grijze bosuil tegenover me. Maar goed, maakt niet uit. Hij heeft lekker 3 maanden vakantie en ik gun het hem van harte. Hij zal wel weer in een trammetje zitten of
0: waarschijnlijk
2: zo.
0: Wel, ja. Ja. Dus, elke dag een andere tram.
2: Elke dag een andere tram.
0: Ja, ik ben blij dat jij er wel gewoon blijft, hoor, de komende 3 maanden.
2: Jawel, ik blijf wel gezellig, hoor.
0: En er is ook genoeg sportnieuws. Nou, zeker met het WK straks. De WK-ballen die liggen al voor je, Martin. Mooi zijn ze, hè?
2: Ja, ze zijn mooi, ja. Ja, ik zeg het, ik ga dadelijk een driftig verzoek doen. Want ik heb 2 kleinzoons en ik heb er zaterdag 1 gewonnen.
0: Maar ja, met open dag, ja.
2: Ik mis nog 1 kleinzoon die een balletje moet...
0: Ja, hij kan zich opgeven voor het WK hooghouden natuurlijk.
2: Ja, maar daar hebben we het later nog wel eens over.
0: Ja. Was je zelf eigenlijk goed in hooghouden toen je nog flink voetbalde?
2: Nou, ik wil niet opscheppen, maar ik heb op redelijk niveau gevoel. Want ik heb bijvoorbeeld met John Nieuwenburg, die bij Brugge gespeeld heeft.
0: Ja.
2: In de goede tijd van Algeplein, in het eerste gespeeld, tweede klas KNVB. Dus ik was vrij redelijk. Ja.
0: En hooghouden ook?
2: Ook dat.
0: Ja.
2: Ik was een doelpunt te maken.
0: Oh, kijk. Ja, dan moet je goed met je voeten zijn, ja.
2: Ja.
3: Maar deden jullie dan ook onderling wedstrijdjes? Wat er nu veel gebeurt met inderdaad hooghouden?
2: Ja, dat deden we ook. Dat hoorde ook bij de training. We hadden een geweldige trainer, Bertels van Sponsen. De beste trainer die ik ooit heb meegemaakt. En ik weet het, want ik ben zelf ook trainer geweest. Maar op een wat lager niveau. Maar dat was een uitstekende trainer. Daar kon je echt heel veel van leren.
0: Ja. Nou, we gaan het ook over voetbal hebben natuurlijk, ja. Over ADO Den Haag.
2: Ja.
0: Een nieuw shirt.
2: Ja, er is goed nieuws. Hè. We hebben een nieuwe hoofdsponsor, Zelestra. Die komt op het shirt te staan. En ja, dat levert weer geld op. Want ja, er zijn wat mensen die zijn wat ongeduldig. We zien maar niks bij ADO, we horen maar niks, nieuwe spelers. Maar goed, er moet eerst geld zijn. En daar hebben we sponsors voor nodig. We hebben een nieuwe mouwsponsor, Unicom. Dus wat dat betreft... Dat is financiële gedeelte is voor ADO heel goed gelukt. En nou gaan we rustig afwachten. En nou, dat kan je wel een markt wat overlaten. Die maakt de juiste keuze.
0: Vorig jaar was het ook heel laat allemaal. Dus wat dat betreft, toen is het ook goed gekomen.
2: Toen hadden we gewoon nog eens een trainer. Dus,
0: nee, inderdaad, een paar dagen van tevoren.
2: Ja.
0: Dat shirt zelf, vind je het mooi? Het is ietsjes aangepast, maar groen-geel is die nog steeds.
2: Ja, kijk, als het maar groen-geel is en hoe het er dan precies uitziet. Het
0: zal je worst wezen.
2: Het zal maar een worst wezen. Ja, als de voetbal is goed, dan waren de goede kant op staan.
0: Heel goed. Ja, dat is ook bij het basketbal zo. Nou, geen voetbalschoenen, maar basketbalschoenen. Want het WK 3x3 is bezig.
2: Ja, en je houdt het niet voor mogelijk. Maar we doen het gewoon geweldig. We hebben 2 wedstrijden gespeeld. 2 keer gewonnen. Van Nieuw-Zeeland en van China. En vandaag de 3e wedstrijd tegen de eveneens ongeslagen tegenstander Duitsland. Dus het wordt spannend.
0: Ja, ik vind het leuk om te kijken altijd 3x3. Omdat het zo ontzettend snel gaat.
2: Gaat het te snel of anders zeg ik dat ze...
0: Nee, lekker snel.
2: Oh, okay. Nee, als het te snel gaat, moet je het zeggen, hoor. Dan mel ik op dat ze wat rustiger aan doen voor jou.
0: Ja, ik heb het tijdens de Olympische Spelen, toen het zo succesvol was, heb ik het helemaal ontdekt.
2: Ja, maar het is goed.
0: Ja, Scheveningen. Ja, dat is een beetje het trieste nieuws van afgelopen weekend.
2: Ja, nou ja, in zoverre het trieste nieuws. Je weet, ik heb vaak een vooroordeel over het betalen van spelers. En het geld maakt het voetbal kapot. En daar blijf ik nog steeds achter staan. Maar als je nou John Blok neemt... Ja, ik vind dat
0: de trainer?
2: Ja, John Blok is de trainer. Die man verdient een standbeeld. 22 jaar, waar hoor je het nog? 22 jaar verbonden aan Scheveningen. Uitstekende trainer. Ja, goede coach. En ja, die man die heeft best aanbiedingen gekregen om ergens anders... meer geld te verdienen, maar ja, zijn hart is en blijft van Scheveningen. En ik vind, die man die verdient een standbeeld op Houtrust. En ik zou aan het bestuur willen vragen van Scheveningen... jongens, ga dat regelen, want deze man is zo belangrijk geweest... ondanks dat ze 2 jaar achter elkaar nu gedegradeerd staan... maar dat heeft ook weer met
0: centjes te maken.
2: Maar deze man verdient echt een standbeeld.
0: Ja, als je na zoveel jaar afscheid neemt en dan... twee keer achter elkaar degradeert. Dat is ook wel heel verdrietig, toch?
2: Dat is
0: ga je niet met een fijn gevoel weg.
2: Nee, maar hij kan zich op één ding beroepen. Hij heeft er alles aan gedaan. Ja, en meer kan je niet doen. En ja, bij sport hoort nou helemaal winnen of verliezen. En gelijkspellen, maar het was dit seizoen een paar keer meer verliezen. Maar deze man is een icoon in de amateursport voor Den Haag.
0: Ja, nou, je hoort het geld al op de achtergrond rinkelen, dus daar gaat het om.
2: Nou.
0: Maar uiteindelijk is het een mooie sport. En jammer voor de Scheveningen, misschien volgend jaar weer promoveren. Dat zou mooi zijn. Martin.
2: Dat heb jij heel mooi verwoord.
0: Dankjewel.
2: Ja,
0: zo ben ik.
2: Ik ben blij dat Teert er niet zit. Die gaf altijd van die onzinnige antwoorden.
0: Tot morgen, Mart.
2: Dag. Ja.

0: Floyd met Money hoor je in Westwoord Wakker. Ja, ik hou er wel van een spelletje doen. Monopoly of lekker oorlog voeren met Risk. Of een moord oplossen met Cluedo.
1: Altijd leuk, ja.
0: Ja.
1: Escape games heb je ook tegenwoordig.
0: Heb je
1: zoveel
0: ook...
1: leuk. Of gewoon kaarten.
0: Je hebt ook nog een ander spel, namelijk Possieboard.
1: Possieboard?
0: Ooit van gehoord?
1: Nee.
0: Ik ken het ook niet. Het is bedacht door een spelletjesfanaat, Dion Appelman. Die woont in De Lier. En zijn omgeving die is al helemaal enthousiast. En daar worden er nu 1000 bordspellen gemaakt. Dus ja, hij gaat uitbreiden. Een buitenpost, Gwenne Ouwehand. Ja, jij een beetje van de spelletjes? Oh, er wordt al een potje gespeeld.
2: Ik mag 3 stappen zetten. En dan kom ik op een kaartje terecht. En als ik dat kaartje omdraai, dan staat er een soort opdracht, hè, Dion?
3: Ja, dat klopt. Ik heb bijna 100 kaartjes bedacht. En bijna allemaal zijn ze verschillend. Dus lees maar voor, wat heb jij hier gevonden?
2: Bij mij staat er bull run. Loop net zoveel vakjes vooruit tot je bij een bocht komt. Oké, dus dan betekent dat dus dat ik nog een paar stapjes vooruit moet. En dan zou ik dus weer dat kaartje moeten omdraaien.
3: Zeker, ja, dan is het jouw beurt.
2: Oh jee. Wat spannend. Voorpiepen. Ga 1 vakje voor de speler voor je staan. Oh, maar dat betekent dat ik weer naar achter moet.
3: Nou ja, je staat nu al zelf voor, dus het heeft nu geen impact.
2: Oh ja.
3: Ja.
2: Hey, maar het is een beetje een onvoorspelbaar spel, hè, volgens mij.
3: Nou en of. Ja, dat komt omdat die kaartjes allemaal ondersteboven neergelegd worden. En omdat je ze hebt geschuffeld, weet je nooit wat waar ligt. Dus goed of slecht, je weet het niet. Je draait het kaartje om en dan ontdek je het.
2: En jij bent echt een spelletjesfanaat. Jij hebt altijd al spelletjes gespeeld en ook bedacht. En hoe is dat spel tot stand gekomen?
3: De inspiratie kwam eigenlijk van het spel Ganzenbord. Ik vond Ganzenbord altijd een beetje saai. Mm. Het was heel erg voorspelbaar en je wist precies. Het was eigenlijk alleen maar gooien met de dobbelsteen en dan kon je er niks meer aan doen. En ik dacht, dat moet anders. Er moet meer interactie komen, meer onvoorspelbaarheid. En daardoor dacht ik van, we moeten daar iets mee. En toen heb ik dus al die kaartjes bedacht.
2: Ja, wat interessant. En dit spel is dus voor het eerst een spel die dus ook echt daadwerkelijk in de winkels terechtkomt, hier in De Lier. Kun je daar iets over vertellen?
3: Ja, dat is goed. Ik was begonnen met 100 stuks. Die heb ik een beetje verkocht aan vrienden en familie. En uiteindelijk kwam het op mijn pad dat ik via de Jumbo spellen kon verkopen. Dus ik heb er nu 1000 laten maken. En die komen dan te liggen in verschillende Jumbo's in Den Haag, Zoetermeer, Delft, maar ook in het Westland, bijvoorbeeld in De Lier.
2: Ja, lijkt me toch wel heel erg gaaf dat je als spelletjesfanaat, dat jouw eigen spel dan gewoon in de winkel komt te liggen.
3: Ja, dat is natuurlijk een droom die uitkomt. Dat vind ik super gaaf. Ik heb industrieel productontwerpen gedaan. En dan is het doel natuurlijk dat je ooit je eigen product hebt die mensen kunnen kopen. Dus dat is super gaaf om te zien.
2: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En nou ja, Possieboard, het woord is een afleiding van possible. Everything is possible in dit spel. Zullen we nog eventjes doorspelen?
3: Ja, graag. Het is mijn beurt, hè. Ik ga je inhalen. Kom op.
2: 4.
3: Kijk. 4 vakjes. Een dobbelduel.
2: Oh jee, wat houdt dat in?
3: Ah, dan mag ik 1 speler uitkiezen. En wie het hoogst gooit, mag dat aantal vakjes vooruit. Nou, gooi maar dan.
2: Oké, kijk. Ah, Dion. Ja, volgens mij, het is je eigen spel. Volgens mij ben jij een beetje aan het valspelen.
3: Ah, dat zeggen ze wel vaker. Maak je geen zorgen.
0: Nou, we gaan hier ook
2: even door, Jorinda.
0: Ja, gaan we hier ook even dobbelen. Mirjam, ook even.
1: Ja.
0: Ja, even kijken, kaartje omdraaien. Somber. Ja, die draai ik.

0: summer sale bij Bureaus Cambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
2: vakantie!
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahlers hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozarts verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
8: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
9: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
10: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
11: Omroepwestadverteren.nl.
12: Ik heb kaartje liggen voor We Will Rock You in Den Haag. Met al die mooie muziek van Queen. Het nieuws met Reinoud Roemer.
13: De 28-jarige man die vorige week werd aangehouden bij het ontruimde stadhuis aan het Spui in Den Haag blijft 2 weken langer in voorarrest. Afgelopen donderdag liep de verdachte Hagenaar het stadhuis in en zei tegen beveiligers dat hij een bom bij zich had. Daarop werd besloten het stadhuis en de omliggende gebouwen en straten te ontruimen. Wie wordt doorverwezen naar een maag-darm-leverspecialist moet rekening houden met wachttijden van een jaar of meer, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Het Haga Ziekenhuis en Haaglanden Medisch Centrum spannen de kroon. Een kunstmuseum in het Haagse Statenkwartier wordt ingrijpend gerenoveerd. Het monumentale gebouw van architect Berlage is in de jaren 90 voor het laatst verbouwd. Het heeft nog geen dubbel glas en vocht en schimmel bedreigen nu de collectie in het depot. Meer regionieuws, 9:30, nu het andere nieuws.
14: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht grootschalige raket- en drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zeker 10 mensen kwamen om, ruim 100 mensen raakten gewond. Onder meer hoofdstad Kiev werd hard getroffen, vertelt correspondent Christian Pauwen.
15: De tweede grootschalige aanval op de hoofdstad in 10 dagen tijd. Het was weer een gecombineerde aanval van drones en ruim 70 raketten, schrijft de Oekraïnse luchtmacht. Nou, daar zijn er tientallen van niet onderschept.
14: In Kiev stortte een flat van 24 verdiepingen in. Het dodental van de Russische aanvallen loopt waarschijnlijk nog op. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren daarvoor werden het juist steeds minder, maar de armoede is weer toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. In totaal kwamen er vorig jaar zo'n 11.000 klanten bij. Ook ging de voedselbank vorig jaar actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. Zo'n 200 inwoners van Breskens in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanochtend geëvacueerd. Er wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De inwoners zijn er volgens de burgemeester rustig onder.
16: Ja, de meeste mensen weten dat dit kan gebeuren. Het is meer voorgekomen in Breskens. Dus voor de meeste mensen is dit iets van er is weer een bom gevonden. En we weten wat er van ons verwacht wordt.
14: De bom die vandaag onschadelijk wordt gemaakt is een Britse 500 ponder. Die werd gevonden tijdens bouwwerkzaamheden. Baby's van ouders die het niet eens worden over de achternaam van het kind krijgen voortaan allebei de achternamen. Daar stemt de Tweede Kamer vandaag voor. De oude regel dat het kind automatisch de naam van de vader krijgt is achterhaald, vinden veel partijen. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Bianca Damink zit nog steeds bij de ANWB.
2: In het westen van het land sta je nog 10 minuten vast op de A4 naar Amsterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Prins Klausplein. Ook richting Rotterdam is het nog druk op die A4. Want bij knooppunt Ketelplein heb je 10 minuten tijdverlies. De A12 naar Den Haag moet je een kwartier geduld hebben tussen Voorburg en het Malieveld. De A16 van Rotterdam naar Breda, die is na een ongeluk bij Rotterdam-Feyenoord weer vrij. Je hebt daar nog wel zo'n 10 minuten extra reistijd. Op de N210 van Schoonhoven naar Rotterdam is de vertraging nog een kwartier. Het is voor de aansluiting met de N219. En in het Westland sta je 10 minuten in de file op de N211 van Hoek van Holland naar Den Haag. Tussen Kwintsheul en de aansluiting met de A4.
11: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
17: Installatiebureau van Ginderen.
18: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
19: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
20: Juni geeft ons de langste dagen van het jaar. De zomer begint, we vieren Vaderdag en genieten van buiten. Maar voor families die knokken tegen de zeldzame ernstige ziekte, staat de tijd stil. Voor hen telt werkelijk elke dag. Het Zeldzame Ziektefonds financiert daarom onophoudelijk en gericht medisch onderzoek. We moeten nu concrete resultaten boeken voor patiënten. Die doorbraak kan niet wachten. Help ons helpen. Ga naar zzf.nl. Dank u wel.
21: Tot 10 uur. West wordt wakker.

0: Gebruiken Sunshine Reggae. Laid back. Ik voel me ook helemaal laid back als ik dit hoor.
1: Je ziet er ook wel ontspannen uit.
0: Oh, heerlijk. Yeah.

0: Ja, we gaan bijzondere kaarten weggeven. De tijdmachine die blijft even staan waar die staat. Die komt niet van zijn plekje. Maar we gaan wel iets anders weggeven. Ja, daar kun je voor gaan bellen. Kaarten voor We Will Rock You in het World Forum Theater in Den Haag. En gisteren ging het met de opgave een beetje mis. Dus ik dacht, laten we hem gewoon alvast horen.
1: Maar het was wel heel lief wat er uiteindelijk gebeurde gisteren. Want de kaarten gingen naar de mensen. Dus dat vond ik zo schattig.
0: Ja,
1: maar
0: dat was
1: goed dat we ze nu even gaan helpen.
0: Ja, want wat je moet doen is gewoon letterlijk een Queen liedje afmaken. Want er komen 20 liedjes voor in die musical. En ja, wij draaien ze natuurlijk ook met alle liefde. Dus dit is het liedje dat je moet gaan afzingen. Don't take it away from me because... Ja, en daar komt dan nog het. Weet je het antwoord? 070-390-5454. En dan zijn die tickets misschien wel voor jou.

0: Can't Fight the Moonlight. En dat was Leanne Rimes.
1: De kaarten die je kan winnen voor de musical van Queen, de We Will Rock You. We hebben kaartjes voor jou voor 15 juli. De show staat van 15 tot en met 19 juli in het World Forum. En het enige wat jij moet doen is een zinnetje afmaken. En Wil dacht, ik weet dat wel. Goedemorgen, Wil.
2: Goedemorgen.
1: Hey, fijn om je te spreken. Je belt uit Rotterdam.
2: Ik bel uit Rotterdam, ja.
1: Ja, en wat heb jij met Queen, Wil?
2: Nou, heel veel. Ik ben een van de eerste fans, kan je wel zeggen. Want ik heb ze al eerder ooit gezien. Het was een van de eerste keer in Nederland kwamen, in de Groenoordhallen.
1: Wauw, dat was dus in Leiden nog.
2: Dat was in Leiden, nou.
1: En je zag ze en je dacht, dit is geweldig of mooi aardig
2: ja,
1: bent?
2: Ja, nou, meer dan geweldig. Ik was verkocht. Ja, nee. Forever Queen.
1: Nou, helemaal goed.
0: Hoe was dat dan om daarbij te zijn en die band dan voor het eerst live te zien?
2: Ja.
1: Ja, wat voelde je? Wat dacht je? We willen je emoties natuurlijk weten, hè, Wil?
2: Nou, ik was helemaal, flabbergasted. Ze hadden een podium en er hing een hele grote, heel groot doek overheen in de vorm van een kroon. En toen begon de muziek te spelen. Er kwam al rook en licht onder vandaan. En daar stonden de Queen. Kippenvel.
1: Ja. Wat waanzinnig dat je dat echt hebt meegemaakt. Echt gaaf.
2: Ja, dat was grandioos, ja.
1: Nou, kan jij zo meteen dat liedje afmaken? Maar zullen we even je stem opmaken? Lekker warm laten worden. Doe mij na, Wil. La la la la la la la.
2: La la la la la la la.
1: Nou, dan ben je er klaar voor. We gaan je het fragment laten horen. En dan mag jij hem afzingen, Wil. Ben je er klaar voor?
2: Yeah.
3: Don't take it away from me because you don't know
2: what you mean.

0: Ja, ik vind het goed genoeg.
1: Ik reken hem goed. Fantastisch, Wil. Jij hebt kaarten gevonden voor die voorstelling van 15 juli. Blijf even hangen, doen we zo de administratie.
0: Gefeliciteerd, Wil. Veel plezier.
2: Leuk, dank je.
0: En het was natuurlijk een fragment uit Love of My Life. En daar gaan we helemaal naar luisteren. Dit is Queen. En straks bij Patrick gaan er weer twee kaarten uit.

0: West wordt wijzer.
1: Ja, we hebben al verschillende gasten in de studio gehad die je dan het hemd van het lijf kan vragen. In West wordt wijzer, dan worden we ook allemaal een stukje wijzer. Een DNA-deskundige van het NFI zat hier bijvoorbeeld in de studio. Een officier van justitie. En komende maandag zit hier een persrechter in de studio. Frans Kozijn is aan de beurt en jij mag hem alles vragen over hoe een rechtszaak wordt beoordeeld, waar hij op let, hoe zijn werkdag eruit ziet. Nou, je kan het zo gek niet bedenken en je mag de vraag stellen. Dus ik heb wel een beetje jouw hulp nodig om dat half uur dat hij hier zit tussen 8 en half 9 te vullen. Dus stel je vraag via westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070-307-8080. En dan worden we met z'n allen een stukje wijzer. Een persrechter dus, Frans Kozijn. Heb je een vraag voor hem, stuur hem in.

0: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
1: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose.
3: Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: 1 op de 4 mensen.

0: in vastgoed.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: 9:50 is het. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
4: Kunstmuseum in het Statenkwartier, het oude Haags gemeentemuseum, wordt de komende jaren ingrijpend verbouwd. Gaat tussen de 180 en 220 miljoen euro kosten. Volgens wethouder Saskia Bruines moet het monumentale gebouw van de beroemde architect Berlage weer toekomstbestendig worden. De ramen zijn nog steeds van enkel glas en er zijn meer zaken die aangepakt moeten worden.
5: Echt iets wat nu wel speelt is dat er erg veel last is van het grondwater. Dus dat grondwater is omhoog gekomen. En je ziet ook al in de kelders, waar nu ook een deel van het depot is, dat daar ook vochtplekken ontstaan en dat soms ook dat water een beetje omhoog komt. Nou, dat is natuurlijk echt schadelijk en dat wil je niet hebben.
4: De collectie van het Kunstmuseum moet tijdens de jarenlange verbouwing op andere locaties in de stad te zien zijn. In 2035 bestaat het Kunstmuseum 100 jaar. De 28-jarige man die vorige week werd aangehouden bij het ontruimde stadhuis aan het Spui in Den Haag blijft 2 weken langer in voorarrest. De Haagenaar staat bij de politie bekend als een man met onbegrepen gedrag. Afgelopen donderdag liep de verdachte het stadhuis in en zei tegen beveiligers dat hij een bom bij zich had. Daarop werd besloten het stadhuis en de omliggende gebouwen en straten te ontruimen. In de rugzak die hij bij zich had werden geen bijzondere dingen gevonden. Wie wordt doorverwezen naar een maag-darm-leverspecialist moet rekening houden met wachttijden van een jaar of meer, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Het Haga Ziekenhuis en Haaglanden Medisch Centrum spannen de kroon. De wachtlijsten zijn onder meer zo lang omdat er steeds meer patiënten met buikklachten zijn, maar ook omdat het takenpakket van ziekenhuispersoneel is toegenomen, terwijl het aantal opleidingsplekken niet is meegegroeid. En we krijgen in Zuid-Holland vanmiddag te maken met stevige onweersbuien. En daarom is waarschuwingscode geel afgegeven door het KNMI. Naast blikseminslag is er kans op veel regen en harde windstoten. Niet alleen in onze provincie geldt straks code geel, maar in vrijwel het hele land.
3: Reinhard Musee, dankjewel. En dan gaan we nu naar Huub Musee.
6: Vandaag is er vrij veel bewolking en vooral later vanmorgen en vanmiddag komen er enkele buien voor, mogelijk met hagel en onweer. De wind komt uit zuid tot zuidoost, is zwak tot matig, wordt later zuidwestelijk en het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond zijn er opklaringen, kan er ook een enkele bui voorkomen. Vannacht is dat ook het geval. En bij een zwakke tot matige westelijke, later zuidwestelijke wind wordt het vannacht 13 graden. Morgen is er af en toe zon. Ook dan komen er enkele buien voor, mogelijk met onweer. We hebben dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en morgenmiddag wordt het ongeveer 19 graden. Donderdag en vrijdag komen er ook buien voor, mogelijk met onweer, en dan wordt het ongeveer 18 graden.
3: Heb je ook nog wat toe te voegen, Bianca, aan het weer?
7: Nou, wel dat je inderdaad al rekening moet houden onderweg met slecht weer. Want door de regen kan het nog wel eens wat lastig zijn om het zicht te behouden. En genoeg afstand houden natuurlijk van je voorganger. Daardoor kan het ook zijn dat de files wat langzamer oplossen als er ineens een bui overtrekt. Ik weet niet hoe het bij jullie gaat, maar hier plenst het behoorlijk.
3: Ja, het ziet er grijs uit vooral. Ik zie niet of het regent. Moeilijk te zien.
7: Nee, precies. Dan waarschijnlijk regent het dus wel. Zo grijs is het. Ja,
4: het plenst onbehoorlijk.
3: Ja, is dat zo?
7: Onbehoorlijk. Ja. Dat is niet fijn. En ook op de weg sta je toch nog op een paar wegen in de file. Maar over het algemeen gaat het de goede kant op. Maar op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, daar heb je nog een kwartier op onthoud tussen knooppunt Ketelplein en Ypenburg. En ook op de A4 naar Rotterdam, daar staat nog file tussen Delft en Benelux. Bijna 10 minuten vertraging. En dan staat er nog een korte file op de A20 naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel. En het oponthoud is daar 5 minuten.
3: Dank je.
4: Tot zover. Later. Ja, en tot later ook.
7: En zo ver.
4: Ja.
7: Tot hier. Over.
4: En tot verder. Hier en niet verder.
7: Stop.
4: Nou, kom
7: Punt.
4: Maar.
7: Amen.
3: Dank jullie wel.
8: West wordt wakker.

0: Gloria Gaynor en Never Can Say Goodbye. Terwijl ik een enorm gat in mijn mengtafel zie verschijnen. Terwijl Maaike de nieuwe schijfjes inzet. Dus dat komt allemaal helemaal goed. Kunnen we zo gaan bellen met Jeannot van Beurden.
1: Ondertussen in...
0: Ja, in Politiek Den Haag. Want er is weer van alles aan de hand daar. Goedemorgen, Jeannot.
2: Goedemorgen.
0: Ja, allereerst gefeliciteerd. 100 dagen Jetten.
2: Ja, ik weet niet of je daar echt de kaarsjes voor moet aansteken die op de taart staan. Al is het natuurlijk voor elk kabinet lastig om in 100 dagen heel veel te realiseren. Maar inderdaad, ze hebben de 100 dagen gehaald. Dus dat is in ieder geval stap 1. Maar nu nog dingen gaan bereiken. Want echt grote doorbraken zoals ze die wilden, die zijn er natuurlijk nog niet.
0: Nee, want daar is toch even het moment voor. Hè? Na 100 dagen vooral heel erg Amerikaans om dat dan te doen. Van wat is er bereikt in die eerste 100 dagen? Maar ik heb het idee dat er tot nu toe alleen maar plannen zijn afgezegd of niet zijn gelukt.
2: Ja, kijk, dit kabinet wilde natuurlijk snel en grote doorbraken bereiken. Dat hoorde je al in de formatie. Dat moest allemaal supersnel gaan. Moest eigenlijk voor de kerst. Nou, uiteindelijk is daar iets meer tijd voor genomen. Maar dat aan de slag, dat was toch wel de term waarmee ze aan de bak wilden. En het kan wel, stond er natuurlijk op het coalitieakkoord. Maar ja, die grote doorbraken, zoals ik net zei, die zijn er dus nog niet. Wat het extra lastig maakt voor dit kabinet is dus dat het zo'n minderheidskabinet is. En ja, dat is toch nog even wennen, merk je bij de coalitie, merk je bij de oppositie. Het is toch nog zoeken naar hoe gaan wij samenwerken om tot meerderheden te komen. En zolang die er dus nu niet zijn, is het ook heel lastig om beleid in gang te zetten en om plannen in gang te zetten. Waardoor het dus extra lastig is om nu echt tot die doorbraken te komen en al dingen te bereiken. En is het dus vooral gebleven bij wat kleine stapjes, wat kleine meerderheden, om in ieder geval de eerste 100 dagen door te komen.
0: Ja, er is ook onderzoek gedaan naar het vertrouwen in dit kabinet door RTL in dit geval. Nou, dat was al niet heel hoog toen ze begonnen. 33% van alle kiezers dan. En het is inmiddels 22%. Dus betekent dat wij ook allemaal nog een beetje moeten wennen, of doen ze het echt gewoon heel slecht?
2: Ja, belangrijk om daar denk ik bij te noemen is dat de politiek vaak een slecht rapportcijfer krijgt van de kiezer. Hierbij is het natuurlijk ook nog eens zo dat ze door nog minder mensen in het land worden vertegenwoordigd, want het is een minderheidskabinet. Goed voor minder zetels, wat dus ook staat voor minder kiezers. Waardoor het ook wel logisch is dat dat vertrouwen lager ligt. Maar dat dat zoveel verder weer is gekelderd ten opzichte van toen het startte, laat wel zien dat het land toch ook wel wacht op wat van die doorbraken en dingen die ze moeten gaan bereiken. Het was ook wel lastig. Gelijk na 5 dagen toen dit kabinet aantrad, begon die crisis tussen Amerika, Israël en Iran. En daardoor is nu ook vandaag alweer te zien dat de inflatie extra hard toeneemt. Heel hard zelfs in vergelijking met normaal. Dus ze krijgen het ook wel voor de kiezer. Mensen merken dat, voelen dat, verwachten dat de politiek daar wat aan doet. Dus dat hangt in die zin wel allemaal samen. Maar dat kan uiteraard beter. 22% is niet heel hoog.
0: Nee, ik hoop dat de luisteraars meer vertrouwen in mij hebben eigenlijk. 22%.
2: Nou, ik in ieder geval wel.
0: Gelukkig.
2: 100% van mij krijgt.
0: Ja, er wordt er ook nog eens flink teruggeblikt in dat politieke Den Haag. Met de coronaverhoren. Gisteren horen we bijvoorbeeld Jack Mikkers, de burgemeester van Den Bosch. En het viel mij op dat hij nog zo erg onder de indruk was van die tijd. En wat er allemaal in zijn stad gebeurde.
2: Ja, kijk, wat natuurlijk zo is, is dat dit bij iedereen heel erg is blijven hangen. Het was zo groot, het maakt ook nu weer dus, doordat die verhoren zijn gestart afgelopen vrijdag, veel los bij mensen. Want de afgelopen 2 jaar is er al achter de schermen eigenlijk heel veel voorbereidend werk gedaan door dus de Kamerleden die in die commissie zitten en ook echt door de ambtelijke staf die daarachter zit. Maar nu voor het oog van de Kamer die verhoren. En bij die Mikkers, daarvan was natuurlijk met carnaval eigenlijk de grote extra uitbraak in Nederland. Daar heeft een hele grote groep elkaar staan besmet. Zo dicht op elkaar. En daar waren dus nu allemaal vragen over aan hem. Omdat hij toen burgemeester was, nu nog steeds inderdaad van Den Bosch. Van had dat toch niet anders gedaan moeten worden, aangepakt moeten worden? Wanneer wist u waarvan? En dat staat allemaal in het teken van het thema van deze week. Namelijk het onderzoeken van de beginfase van de pandemie. Want de coronacommissie pakt elke week een thema. En daarin komen straks ook de avondklok voorbij. De testbewijzen en nu dus de beginfase. Waar carnaval toen eind februari een grote rol in speelde, want dat was allemaal op het moment dat hier in Nederland ook de eerste besmetting kwam.
0: Ja, en wat is de bedoeling van die corona-verhoren? Wat moeten we daarmee doen uiteindelijk?
2: Ja, het doel is om lessen te trekken. Het gaat er niet om dat de mensen die nu worden gehoord nog gestraft worden, of dat dit kabinet daarover zou moeten aftreden als er conclusies worden getrokken dat het allemaal niet goed is gegaan. Er zit nu namelijk echt een hele nieuwe politiek alweer. Het is alweer even geleden, toch een aantal jaar. Dus het gaat echt vooral om die lessen. En wat ze dus onderzoeken is, ja, hoe is die besluitvorming destijds tot stand gekomen? Waarom zijn er bepaalde maatregelen genomen? En hoe was de balans tussen de gezondheid en de maatschappelijke belangen? Was dat in proportie? En ook hoe was de rol van de Tweede Kamer ten opzichte van het kabinet? Waren die kritisch genoeg? Dus echt kijken van hoe zijn die besluiten genomen? En als zoiets zich opnieuw voordoet, wat moeten we dan vooral anders doen?
0: Moeten we nog op iemand specifiek letten? Van nou, zet dan maar even de tv aan om mee te kijken.
2: Nou, extra interessant zijn natuurlijk de mensen die ook vaker worden opgeroepen, waaronder Mark Rutte, Hugo de Jonge en dus deze vrijdag Jaap van Dissel. Oh ja. Die was natuurlijk ook echt heel nauw betrokken. Ik moest afgelopen week ook weer lachen om de beelden waarin Mark Rutte moest aankondigen van we mogen even geen handen meer schudden, ja, op de eerste persconferentie. Vervolgens gelijk Jaap van Dissel daarna de hand schudt. Daar moesten zij toen ook allebei wel om lachen van ja, het is nog even wennen. Maar goed, Jaap van Dissel, toch een van de hoofdrolspelers, die komt vrijdag dan aan bod. Dus als je het interessant vindt, kan je dan gewoon het tv aanzetten, want het is allemaal te volgen, het is openbaar, iedereen kan meekijken, je kan je zelfs aanmelden om in de commissiezaal waar ze dit doen, aan het plein gebeurt dat, om daar mee te kijken. Ja, als je het interessant vindt, genoeg mogelijkheden om het te volgen.
0: Ja, en we volgen het ook via jou natuurlijk. Geno, dankjewel hè.
2: Ja, dat is het allermakkelijkst.
0: Ja, daar ga ik voor.
2: Heel goed.
0: Tot de volgende keer.
2: Tot de volgende.

0: Het WK komt eraan en West wordt wakker doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
1: Oké, okay, daar gaat-ie. 1, 2, ach. Hè? Verdorie.
0: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. westwordwakker@omroepwest.nl.

0: Speciaal voor Angélique, Les Champs-Élysées en Joe Dassin. En dan is ze er helemaal niet. Ach. Wat een hartstikke mooie uittip van haar. Alvast in de mail gekregen. Kunnen we vast helemaal inlezen. En alle intelligente vragen stellen die we normaal doen natuurlijk. En ja, er komt een onderhoudsmonteur. Ze heeft altijd van die mannetjes die dan de hele dag daar rondlopen. In dat kasteel van haar. En in die enorme tuin. En ja, die komt wat vroeger dan verwacht. Dus ja, het is aan jou meer.
1: Ik mag het doen, maar bonjour. Bonjour, tout le monde. Alle lieve mensen, guten tag. Maar ze heeft zo'n leuk onderwerp weer verzonnen. In het Boomkwekerijmuseum, dat kennen we, dat staat in Boskoop. Dat kennen we vooral van de bomen. Maar deze keer is er een tentoonstelling van aardbeziën tot zomerkoninkjes. En als je dan denkt bij aardbeziën van hé, dat woord ken ik van Tita Tovenaar. Ik zie Patrick al helemaal glimlachen. Want Tita Tovenaar die wilde altijd aardbeienoom omtoveren tot kamelen. Vraag me niet waarom. Maar in ieder geval, en de aardbeien die noemde hij dan chic aardbeziën. En wij dachten altijd, hij heeft die naam verzonnen. Maar nee, die naam die is echt oud. Want in de 18e eeuw is de Aardbeziën Compagnie opgericht. Want de aardbeienteelt in Boskoop was zo groot dat die speciaal daar een compagnie werd voor opgericht, zodat ze goed de verkoop konden doen naar gebieden als Leiden, Gouda, Rotterdam, Den Haag. Dat ging dan met de trekvaart. Kortom, die geschiedenis van die aardbei, van aardbei tot zomerkoninkje, hoe je dat precies zit en hoe de kwekers dat dan deden en waarom dat belangrijk was, waarom de vrouwen dan al die aardbeien moesten plukken, dat leer je allemaal in het Boomkwekerijmuseum in Boskoop. En ik denk dat je daarna wel heel erg veel zin hebt in een grote bak aardbeziën.

0: We gaan aan de bak. Ja. Dit komt wel in jouw archiefbak.
1: Nou, dat kan zeker in mijn archiefbak, inderdaad. Het is in ieder geval jeugdsentiment. Heerlijk. Meer uit de archiefbak straks na tienen. Met daarin onder meer uit 1985 de vraag: hoe veilig is het stadion van FC Den Haag? Er is misschien eeuwig roem. Jazeker, nu al. We hebben gisteren de draad van het spel weer opgepikt. En Bob Seger, Still the Same, staat te trappelen. Jarigen van vandaag voor 2 juni. Kaarten voor We Will Rock You te winnen. En muzikale nachten in de plaat voor 12.

0: Elke werkdag op TV West het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.
2: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live-uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
7: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Hoe veilig was het stadion van FC Den Haag in 1985? Straks meer daarover in de archiefbak. Het is 10 uur. Eerst het nieuws uit de regio, Reinhard Rommer.
10: De man die vorige week werd aangehouden bij het ontruimde stadhuis aan het Spui in Den Haag blijft 2 weken langer in voorarrest. De 28-jarige Hagenaar liep het stadhuis in en zei tegen beveiligers dat hij een bom bij zich had. Daarop werd besloten het stadhuis en de omliggende gebouwen en straten te ontruimen. Wie wordt doorverwezen naar een maag-darm-leverspecialist moet rekening houden met wachtlijsten van een jaar of meer, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Het Haga Ziekenhuis en Haaglanden Medisch Centrum spannen de kroon. En musicalster Sistine Carillon gaat de rol van de heks Cruella spelen in 101 Dalmatiërs, de musical. De Haagse Carillon doet dat per tourbeurt. De andere twee die in de huid van Cruella kruipen zijn Anouk Maas en Kim-Lian van der Meij. De musical is vanaf oktober te zien in theaters in het hele land en de kaartverkoop is al begonnen. Meer regionieuws 10:30, nu het overige nieuws.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. Ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en brak er brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vast kwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren ervoor werden het er juist steeds minder, maar de armoede is toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. Ook ZZP'ers zijn steeds vaker afhankelijk van de voedselbank. In totaal waren er vorig jaar 155.000 klanten van de voedselbank. Dat is een stijging van 11.000. De voedselbank ging vorig jaar ook actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was dat nog 2,8%. Vooral benzine en diesel werden duurder in mei door de blokkade van de Straat van Hormuz. Ook de prijzen van vakanties zijn gestegen. Meteorologen waarschuwen voor de komst van El Niño, een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereld Meteorologische Organisatie verwacht dat er komend najaar een bijzonder sterke El Niño ontstaat. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op en daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. De vorige El Niño in 2023 leidde in Nederland tot het warmste jaar ooit gemeten. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Bianca Damink heeft bij de ANWB de verkeersinformatie.
12: Er staat nog file op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk. De vertraging is een kwartier. En in het Westland is de N220 in beide richtingen dicht, tussen Schravenzande en Westerlee. Daar is een ongeluk gebeurd.
13: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
14: Van Uffelen. Das Boss, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
15: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Dijksman in Katwijk.
18: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
19: Tot 12 uur aan de bak.
20: Hey Patrick, lekker bakkie.

0: Dat is Bert Heerink op Radio West. En Julie July. Nou dan kunnen sommige mensen meteen wel... Ja, nou ja, dat vind ik een beetje vroeg hoor. Ik hou het toch even bij een bakje als je het niet heel erg vindt.
1: Goedemorgen. Is er al koffie?
0: Ja, het liedje werd destijds gebruikt in een bierreclame. Dus dat zorgt meteen voor associaties. Maar heb je, als je op dit soort tijdstippen echt zin krijgt om een groene batterij open te trekken, dan heb je wel een licht probleempje hoor, volgens mij. Hartelijk welkom. Het is de dinsdagmorgen op Radio West met Aan de Bak. De tiende jaargang, aflevering 2288 alweer. Het is ongelooflijk. Ik zit even te kijken of ik het goed zie, maar ja, het is echt waar. En tussen nu en 12 uur komen wij in de archiefbak onder meer het stadion van FC Den Haag tegen anno 1985. Er is misschien eeuwig groen voor Bob Seger en Still the Same. Dat horen we over een uur. Jarigen van vandaag, ze zijn welkom via aandebak@omroepwest.nl. Dit uur gaan er weer twee kaarten uit voor We Will Rock You, de Queen Musical in Den Haag. En muzikale nachten

0: Ed Sheeran en wat een energie in Zephyr.
1: De plaats. Voor 12.
0: Met muzikale nachten als thema vandaag. Maar ja, welke zou je willen horen?
1: Nummer 1.

0: John Travolta en Olivia Newton-John en Summer Nights. Keuzemogelijkheid 2 en keuzemogelijkheid 1. The Reggae Nights van Jimmy Cliff. Ja.
1: Wordt het 1 of 2?
0: Ik ben heel benieuwd welke ik straks mag instarten. Zo rond 10 voor 12 als de laatste in dit programma. Nummer 1 Jimmy Cliff. Nummer 2 John Travolta en Olivia Newton-John. En je kunt je stemmen kwijt via de Facebookpagina van Radio West. Of door te appen naar de studio. Nummer is 070 307 8080.

0: vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Ja, die liet niet over zich heen lopen destijds in de jaren 60. Nancy Sinatra op Radio West. And these boots are made for walking. Straks jouw kans op kaarten voor de musical met Queen hits We Will Rock You. En het regionieuws komt er natuurlijk ook aan. Rijkswaterstaat en het KNMI waarschuwen voor het slechte weer dat eraan komt.
1: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
2: De hete zomer, crayon rolluiken.
3: Geluidsoverlast.
2: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Crayon rolluiken.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Pas op hoor, deze is heet.
7: Oef, ja.
6: Wil er iemand nog wat drinken?
7: Ja, lekker.
6: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
7: En voor mij, man?
6: En een frisje voor jou.
7: Dank je.
8: Proost.
9: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
0: Goedemorgen, dit is Radio West. Het is bijna 10:30, een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Robben.
12: Patrick, goedemorgen. Stevige onweersbuien vanmiddag en daarom stelt het KNMI in vrijwel het hele land waarschuwingscode geel in. Naast blikseminslag is er kans op veel regen en harde windstoten. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers om tijdens de avondspits alert te zijn op gevaarlijke situaties en rekening te houden met langere files door slechte weersomstandigheden. Naar verwachting duurt de overlast in onze regio, het zuidwesten van het land, tot eind van de middag en voor de noordelijke provincies tot vanavond 8:00. Het is weer de tijd van de avondvierdaagse. In Moerwijk, in Den Haag, is vandaag de eerste editie van de Moerwijk Wandelvierdaagse, georganiseerd door een groep betrokken buurtbewoners. Iris van der Voort is een van die organisatoren.
13: Wij zijn echt de verbinding aan het leggen hier in de wijk. En met een wandelvierdaagse ga je dat natuurlijk echt aan met z'n allen. Want je bent dan ook aan het bewegen, maar ook aan het kletsen lekker met elkaar. En dingen aan het ontdekken wat er allemaal gebeurt in de buurt.
12: Ze kunnen op de maat van de muziek lopen. Dat was de muziek uit West wordt wakker, want daar was Iris te horen vanmorgen. De organisatie houdt rekening met 150 deelnemers. In dat Haagse Moerwijk elke avond wordt zo'n 2 à 3 kilometer afgelegd. De man die vorige week werd aangehouden bij het ontruimde stadhuis aan het Spui in Den Haag blijft 2 weken langer in voorarrest. De 28-jarige Hagenaar liep het stadhuis in en zei tegen beveiligers dat hij een bom bij zich had. Daarop werd besloten het stadhuis en de omliggende gebouwen en straten te ontruimen. Een bom is niet aangetroffen. En musicalster Sistine Carillon gaat de rol van de heks Cruella spelen in 101 Dalmatiërs, de musical. De Haagse Carillon doet dat bij Tourbeurt. De andere twee die in de huid van Cruella kruipen zijn Anouk Maas en Kim Lian van der Meij. 101 Dalmatiërs is volgens de organisator een aanstekelijke musical over familie, liefde en onvoorwaardelijke trouw met poppenspel en veel humor. Het verhaal, dankzij Disney bekend uit de bioscoop, komt nu dus ook in de theaters. Vanaf oktober is 101 Dalmatiërs, de musical, te zien in theaters in het hele land. En de kaartverkoop is begonnen.
0: Mooie rol voor Sistine, ben heel benieuwd. We kijken naar het weer. We hoorden daar al zojuist wat over. Maar meer over het weer krijg je van Huub Miezee.
14: Vandaag is er vrij veel bewolking en vooral later vanmorgen en vanmiddag komen er enkele buien voor, mogelijk met hagel en onweer. De wind komt uit zuid tot zuidoost, is zwak tot matig, wordt later zuidwestelijk en het wordt ongeveer 20 graden.
12: Tekenlijke musical over familie, liefde en onvoorwaardelijke trouw met poppenspel en veel humor. Het verhaal, dankzij Disney, bekend uit de bioscoop, komt nu dus ook in de theaters. Vanaf oktober is 101 Dalmatiërs, de musical, te zien in theaters in het hele land. En de kaartverkoop is begonnen.
0: Mooie rol voor Sistine, ben heel benieuwd. We kijken naar het weer. We hoorden daar al zojuist wat over. Maar meer over het weer krijg je van Huub Niezee.
14: Vandaag is er vrij veel bewolking en vooral later vanmorgen. En vanmiddag komen er enkele buien voor, mogelijk met hagel en onweer. De wind komt uit zuid tot zuidoost, is zwak tot matig, wordt later zuidwestelijk en het wordt ongeveer...

0: zuid tot zuidoost is zwak tot matig, wordt later zuidwestelijk en het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond zijn er opklaringen, kan er ook een enkele bui voorkomen. Vannacht is dat ook het geval. En bij een zwakke tot matige westelijke, later zuidwestelijke wind wordt het vannacht 13 graden. Morgen is er af en toe zon. Ook dan komen er enkele buien voor, mogelijk met onweer. We hebben dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En morgenmiddag wordt het ongeveer 19 graden. Donderdag en vrijdag komen er ook buien voor, mogelijk met onweer. En dan wordt het ongeveer 18 graden.
1: En verkeersinformatie krijg je van Bianca Damink bij de ANWB.
2: In het Westland is de N220 in beide richtingen dicht tussen Schravenzande en Heenweg. Dat komt door een ongeluk.
3: Je hoort het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten? Gewoon blijven luisteren. Gebruik de app en kijk op omroepwest.nl.

0: Nou, voor de Police kun je toch ook wel een lekkere verzamel-cd maken. Maar 20 hits, weet ik niet of ik die bij elkaar krijg. Voor Queen is dat geen probleem. Daarom is er een prachtige musical van gemaakt. We Will Rock You. En straks maak je kans op kaarten voor een van de voorstellingen in Den Haag.
1: De archiefbak.
0: Maar eerst naar het jaar
2: 1985.
0: Tijdens vlucht 847 van Athene naar Rome wordt op 14 juni 1985 een vliegtuig van de Amerikaanse maatschappij TWA gekaapt door aanhangers van de Libanese terreurgroep Hezbollah. Gijzeling eindigt 16 dagen later in Beirut en kost één persoon het leven. Op 14 juni 1985 vindt de ondertekening plaats van het akkoord van Schengen. Dat gebeurt door regeringsleiders van België, Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk. En de veiligheid in voetbalstadions is in het nieuws in 1985. Aanleiding is een drama dat zich voltrok in het Engelse Bradford, waarbij 54 mensen om het leven komen. Brand ontstond nadat een supporter tijdens een voetbalwedstrijd een sigaret weggooide. Op dat moment wordt er in het Haagse Zuiderpark gebouwd aan een nieuwe tribune in het stadion van FC Den Haag. Voorzitter D. Stoop van de Haagse club staat Katrien Keil te woord in een aflevering van het actualiteitenprogramma Televizier Magazine.
3: Nu even over deze nieuwe tribune. Hè. Die is nu een aanbouw. Wat voor stoelen komen daarop?
4: Daar komen onbrandbare stoelen op. Dit is namelijk ook een kwestie van ontwikkeling. Dat men het gevaar voor brand en brandstichting natuurlijk steeds meer onderkent. En deze tribune wordt uitsluitend gebouwd met brandvrij materiaal. En dat is misschien niet gedaan vanwege het gebeurde van gisteren, maar wel vanwege het gevaar wat supporters kunnen aanrichten met brandjes maken. 1985.

0: 1985, klein orkest en later is al lang begonnen. Ik wil toch nog even terugkomen op Katrien Keil. Die hoorde je net als verslaggever bij het AVO Actualiteitsprogramma Televizier Magazine. En Katrien heb ik hoog zitten. Moet ik eerlijk zeggen, vind ik een leuk mens. Is nog steeds trouwens een hartstikke professionele presentatrice. Maar ik moet toch een kleine rode kaart uitdelen voor wat zij van de week in RTL Tonight allemaal beweerde. Het ging namelijk over de Beatles. Moet je even horen wat Katrien Keil beweert over de Beatles.
1: Ja, ik was altijd een enorme Beatles. Fan, ja. Ik heb ooit het eerste concert in het Kurhaus meegemaakt. Wow. Waar ze een heleboel kort in prijs vroegen, weet je nog?
2: Dat was volgens mij gewoon jaren 70 of zo.
1: Ja. En toen moest ik nog een krantenwijk lopen om die kaarten te kunnen betalen. En toen duurde dat dus precies 3 seconden.
0: Nou, ja. Tuurlijk, Katrien. De Beatles sloegen het Kurhaus kort en klein in de jaren 70 ook, notabene. Ten eerste, het was natuurlijk de jaren 60. En ten tweede, het waren de Rolling Stones. Nou, dan weet je zeker dat ze er niet bij was. En niemand aan tafel die dat ook even corrigeert, hè? Dat vind ik nog het meest opvallende. Nou, hoe dan ook. We Will Rock You hoorde je, want dat is de titel van de musical die op dit moment toert in Nederland met sterren als Lucas Hamming en Machtel de Laat. Nou, dan weet je wel dat dat goede stemmen zijn. Het is het verhaal van een toekomst waarin de muziek verboden is. We leven in een soort dictatuur, maar natuurlijk zijn er rebellen die daartegen in opstand komen. Dat zijn de Bohemians en die zorgen voor bijzonder fijne muziek. Die spelen namelijk heel veel van die lekkere Queen-nummers. Het zijn er 20 in totaal en je kunt erbij zijn, want de voorstelling staat in juli in het World Forum Theater in Den Haag. Daar heb ik 2 kaarten voor. Nu bellen 070-390-5454. 070-390-5454. En het is handig als je weet hoe dit liedje verder gaat. Als je weet hoe je dat liedje af kunt maken. Want dan ga je er wellicht vandoor met die 2 kaarten voor We Will Rock You. Zou het dan mooi zijn, hè?

0: die groep heeft zulke lekkere muziek gemaakt. Incognito, dit was een mooi voorbeeld ervan. Samen met Jocelyn Brown en Always There. Ja, over fijne muziek gesproken natuurlijk. Jan Strikka, daarna goedemorgen.
1: Goedemorgen, Patrick.
0: Heb jij Queen wel eens live mogen zien?
1: Ja, in een koerhuis in de jaren 70.
0: Dat was een heel kort concert, hè? Ja.
1: Ja, heel goed. Dit was een paar minuten.
0: Ja, klopt. Nee, ja, natuurlijk. En je moest toch een krantenwijk nemen om die kaarten te kopen. Ja, ik begrijp dat. Nou, zeg, wat heb je met Queen?
1: Ja, best wel veel. Ik vond het destijds hele lekkere muziek. En ja, nog steeds. Het is gewoon tijdloze muziek. Dat is goed en het blijft ook goed de komende 100 jaar, denk ik.
0: Ja. De musical We Will Rock You was eerder al in Nederland. Een paar jaar geleden. Heb je hem toen al meegekregen?
1: Nee, toen niet meegekregen. Nee.
0: Dus, dat zou leuk zijn als je daarmee kennis kunt maken natuurlijk. Het is een mooi verhaal en daarin zitten al die liedjes verweven. Maar dan is het natuurlijk wel zaak dat jij een klein stukje zingt. Ik heb een liedje van Queen. En als dat stilvalt, dan mag jij hem afmaken.
1: Oké, doe best.
0: Hoe is het met je zangtalent?
1: Niet best.
0: Oh, nou, dat gaan we nu ontdekken. Daar ga je. I'm ready.

0: dat was helemaal niet verkeerd, hoor. Nou, dat viel best wel mee. Ik maakte... Okay, ja, ik had de koptelefoon al wat zachter gezet. Maar dat ging hartstikke goed, Jan. Nee, geen enkel probleem.
1: Oké.
0: Okay. Dikke Mick, dus jij bent erbij woensdag 15 juli in het World Forum Theater. Net als al die andere Radio West-luisteraars deze week. Dus dat wordt sowieso een leuke avond.
1: Ah, ik ben hartstikke blij mee. Ik vind het fantastisch.
0: Nou, van harte gefeliciteerd. Dank je wel voor het meedoen. En een mooie avond daar, hè.
1: Ja, dankjewel, Peter. Ik heb je nog.

Ja, zo komt ongemerkt het complete hitrepertoire van Queen voorbij deze week op Radio West. En dat vinden wij helemaal niet erg, dat begrijp je. Crazy Little Thing Called Love. Straks bij Menno in de middag natuurlijk weer een nieuwe ronde en een nieuwe kans op kaarten voor de musical in Den Haag. Dat doen we nog tot en met aanstaande vrijdag. En hou ook de Facebookpagina van Radio West in de gaten, want later deze week maak je ook nog kans op een setje kaart. Klein tipje mijnerzijds. Straks na Elven. Een nieuwe ronde Eeuwige Roem. En misschien wel het moment dat Bob Seger Eeuwige Roem bereikt. Met zijn Still the Same. Of het lukt, hoor je straks na 11. Het nieuws van 11 uur met Reinhard komt eraan. Maar eerst Dexys Midnight Runners.

0: buiten, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
6: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
7: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
8: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
9: We maken kennis met een nieuwe televisiezender in de archiefbak van 1980. Straks in Aan de Bak. 11 uur, eerst het regionieuws, Reinhard Robber.
10: Het KNMI stelt in vrijwel het hele land waarschuwingscode geel in vanwege slecht weer dat op komst is. Naast onweersbuien met bliksem is er kans op harde windstoten. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers om tijdens de avondspits alert te zijn. Het Haga ziekenhuis in Zoetermeer gebruikt sinds kort een nieuwe methode bij niersteenoperaties. In plaats van een algehele narcose, als er een niersteen verwijderd moet worden, wordt iemand verdoofd met een klein aantal medicijnen. De patiënt kan dan zelf blijven ademen en er blijken veel minder bijwerkingen te zijn. En de 28-jarige Hagenaar die vorige week werd aangehouden bij het ontruimde stadhuis aan het Spui in Den Haag blijft 2 weken langer in voorarrest. De man had tegen beveiligers gezegd dat hij een bom bij zich had en daarop werd het gebouw ontruimd. Een bom werd niet aangetroffen. Meer regionieuws om 11:30, nu het andere nieuws.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. En ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en er brak brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vastkwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, de Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. De brand in Weidenes ontstond even na 3 uur vannacht en rond 7 uur was hij onder controle. Het restaurant moet als verloren worden beschouwd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de brand en de aangetroffen leuzen. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño vanaf komend najaar. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op. Daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. In Breskens wordt een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Zo'n 200 inwoners moeten daarvoor hun huis uit. De meeste mensen gaan gewoon naar hun werk of naar familie. Voor anderen is opvang geregeld. Waarschijnlijk mogen ze vanmiddag weer terug. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de Slag om de Schelde. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, dan ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Leiden in Alfa aan de Rijn.
15: Tot 12 uur aan de bak.

0: Groeien nog een beetje na van de Eeuwige Roemlijst afgelopen week met Gavin James en Glow.
1: Eeuwige Roem.
0: En natuurlijk betekent dat dat je vanaf nu weer lekkere eigen liedjes kunt nomineren. Platen waarvan jij vindt dat ze eeuwige roem verdienen. En waarvan je misschien wel verbaasd bent dat ze nog lang niet op de lijst staan. Er zijn er nog genoeg. Laat het me weten. Patrick@omroepwest.nl. Patrick@omroepwest.nl. En iemand die ook gestemd heeft op de lijst is Rob Stepels. Die woont in Den Haag, is 68 jaar. Getrouwd en 2 kinderen. Hij is hartstikke dol op muziek. Hij heeft daarom graag Radio West aanstaan. Of zet zelf wat leuks op, want hij is dol op vinyl en muziek die hij zelf heeft. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Patrick.
0: Heb je een beetje vermaakt vorige week?
2: Ik vond het hartstikke leuk. Ik heb niet alles gehoord, maar ik heb wel genoeg gehoord.
0: Genoeg.
2: En ook de commentaren op mijn inzendingen vond ik ook wel leuk, ja.
0: Ja, want daarom weet ik ook zo uit mijn hoofd dat jij gestemd hebt. Want je had zo hier en daar wat mooie commentaar erbij gezet. En dat vinden we altijd leuk, want dat kunnen we dan delen met de luisteraar.
2: Dat heb je ook gedaan, ja, hartstikke leuk.
0: Nou ja, precies. Mooi dat je daar de tijd voor genomen hebt. En ja, dat zegt ook wel iets inderdaad over hoe je met muziek bezig bent. Want hoe groot is je collectie?
2: Nou, niet zo groot hoor. Misschien een paar 100 platen. Dus veel oud en ook wel weer nieuw. Want tegenwoordig kun je zoveel nieuw vinyl kopen.
0: Ja.
2: En dat is ook wel weer leuk. Voorheen gingen we de kringloopwinkels af, maar nu kan je gewoon weer de platenzaken af.
0: Ja, zeker ja. En heb je dan ook nog een grote digitale collectie?
2: Ik heb geen digitale collectie. Okay. Nee. Het zijn allemaal echte LP's.
0: Alleen maar tastbaar vinyl.
2: Juist, ja. Dat je het kan voelen, weet je.
0: Ja, precies. Ben je nou ook zo van de old school die zegt het geluid van vinyl is ook echt beter dan digitaal?
2: Nou, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik vind die kraakjes altijd wel leuk in zo'n LP.
0: Oh ja.
2: Want het is natuurlijk nooit zo heel erg zuiver. En het ligt natuurlijk ook aan wat van apparatuur je hebt.
0: Ja.
2: Dus dat kan verschillen. Maar nee, ik durf dat niet te zeggen.
0: Nee, zo,
2: maar het gaat er meer om het gevoel dat je een plaatje vast hebt en dat je een mooie hoes hebt. Dus dat vind ik wel leuk.
0: Zo'n purist ben ik inderdaad ook niet. Ik kan me wel herinneren, dat was de grootste teleurstelling. Ik had vroeger, kocht ik wel eens wat singeltjes in de aanbieding, die dan net niet zo'n grote hit waren geweest. En dan kon je er dus een paar voor, weet ik veel, 3 voor 5 gulden of zo. En dan kwam je thuis en dan had je er één te pakken en er zat het gaatje niet in het midden. Ken je dat?
2: Ja, dan moest je zo'n plastic driehoekje moest je dan erin doen.
0: Verschrikkelijk, wat een gedoe was dat, ja.
2: Ja. Dan draaide die niet echt helemaal rond, het was meer een eitje.
0: Ja, nou precies, en dan was het dus gewoon, dan ging het een beetje jengelen. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Hoe dan ook. Mooi om het daarover te hebben met een medemuziekliefhebber Rob. We gaan eens kijken wat jij vindt van de roemzoekers van vandaag, want zo klinken ze op dinsdag.
3: Eeuwige roem.

0: Gaia van Valencia, inmiddels 3 dagen in het spel. Tom Jones, I'm Coming Home, doet ook al goede zaken, hoor. 5 dagen met die plaat en 6 dagen voor Bob Seger. Still the Same heeft er namelijk eerder in gestaan. En kreeg gisteren een extra zetje van de kandidaat van gisteren. Maar ja, Rob, het is aan jou.
1: Ja, Bob Seger, ja, die kan even roem halen. Dus dat gun, dat gun ik iedereen. Als ik Tom Jones eruit gooi, dan krijg ik ruzie met mijn vrouw. En dat is het laatste wat ik wil. Dus ja, helaas, ga je.
0: Oh, dan gaat hij. Oh, nou, hij is eruit. En je hebt een keuze die je graag wil nomineren, die ik echt bijna vergeten was. En daar zit een mooi verhaal aan vast. Waarom deze?
1: Nou, ik was 11. Toen had je het Woodstock-concert in Amerika. Zo'n festival. En in 1970, toen was ik dus 12, was er een filmversie en die werd uitgezonden in het Seinpels-Duincomplex op Scheveningen.
0: Oh.
1: Het was een restaurant en een theater. En een heel oud theater, maar daar werd die film vertoond. En toen zag ik 10 years after, ja, toen was ik gelijk helemaal zoiets van, Jezus, wat gebeurt hier nou? Dus vandaar dat ik deze wil nomineren. En het verbaast me inderdaad dat hij nog niet eerder genomineerd is. Als dat zo is, hoor. Dat
0: ja,
1: weet ik niet.
0: Nee, dat klopt. Hij is inderdaad echt nog nooit aan bod gekomen. Ik denk dat hij een beetje vergeten is in... er is natuurlijk best heel veel uit Woodstock ongelooflijk populair geworden. En legendarisch. Ja, ja. En dat geldt hier ook wel voor. Maar hij is in onze gemeenschappelijke herinnering misschien een beetje verloren geraakt. Dus ja, mooi dat jij hem tevoorschijn tovert. Zeg maar, welke is het?
1: Nou, het is 10 Years After met I'm Going Home.
0: De live-uitvoering zoals op Woodstock gezongen dus. En zoals die op... Zoals die op single is verschenen. Dus het is wel een iets kortere uitvoering dan we hem daadwerkelijk op Woodstock gehoord hebben. Maar nou ja, dank je voor de suggestie. We gaan kijken wat ermee gebeurt. Dankjewel, Rob.
1: Ja, hartstikke leuk. Hey, goede uitzending.

0: tekst met je kopstem? Volgende week zet Radio West de legendarische broertjes Gibb in het zonnetje. Je hoort veel muziek van de Bee Gees en we geven kaarten weg voor Main Course. Die wonnen de Tribute Battle of the Bands bij SBS6. En voor de laatste twee concerten van hun tournee komen ze naar het Circus Theater op Scheveningen. Smeer je stembanden, want dat wordt meezingen. Volgende week de Bee Gees op Radio West.
1: Je luistert naar Aan de Bak,

0: In het kader van de contrasten, Guys and Dolls, There's a Whole Lot of Lovin'. En daarvoor 10 Years After, nieuw in Eeuwige Roem.
1: Eeuwige Roem.
0: In november 2015 nomineerde Kees Rintjema uit Rijswijk Bob Seger voor dit spel met Still the Same. Daarna kreeg de plaat nog steun van Claudia Stalekker uit Zoetermeer. En gisteren kwam het laatste zetje van Adrie van der Weijden uit Noordwijk. En nu keer ik terug naar Kees. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Patrick.
0: Had je verwacht dat het nog zou lukken?
2: Nee, het heeft wel heel lang geduurd.
0: Nou, dat kun je zeggen, ja. Ik ben blij dat je nog hetzelfde telefoonnummer hebt.
2: Ja.
0: Ja, maar uiteindelijk, wat een beetje tijd nodig heeft, dat bereikt uiteindelijk toch de eeuwige roemstatus. Zo blijkt vaker in dit programma. Dus daar gaat hij.
3: Eeuwige roem.
0: En daarmee is het officieel plaatnummer 861 op de roemlijst van dit programma. En kunnen we er volgend jaar op stemmen, maar dat is nog heel ver weg. Eerst maar eens even een nieuwe plaat in het spel, Kees. Welke vind jij dat eeuwige roem verdient?
2: Ik dacht aan de Tramps met Shout.
0: Oh, ja, dat is lekker. Sterker nog, de Tramps zijn nog nooit genomineerd, met wat voor plaat dan ook. Dus dat wordt ook wel een keer tijd. Wat heb je met deze?
2: Nou ja, het is een beetje uit de begintijd van mijn stapperiode.
0: Ja, nou, en hier kun je wel lekker op dansen, of niet?
2: Ja, zeker. Ja, en dat is zeg maar de jaren, midden jaren 70, toen ben je 16 en dan mocht je op het Gevers Duinerspleit alle discotheken en dancings in.
0: Kijk, noem eens wat. Wat lag daar in die tijd waar je veel voetstappen hebt liggen?
2: Palladium, de Bluebell, de God.
0: Ja. Hysterisch. Nou, hartstikke goed. Kondig hem maar aan, want hij staat voor je klaar.
2: Nou, goeiedag. Dames en heren, de Tramps met Shout.
0: Daar is hij, dankjewel.

0: Nieuwe en eeuwige roem, de Tramps en Shout. En morgen horen we hoe het verder gaat met deze en de andere twee roemzoekers in het spel. Het regionieuws is onderweg met daarin onder meer Haags musical talent kruipt in de rol van Cruella de Vil in 101 Dalmatiërs.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Goedemorgen, dit is Radio West aan de bak met zo dadelijk REM, maar nu het regionieuws. Het is 11:30 en Reinhard Roemer is hier.
6: Het Haga ziekenhuis in Zoetermeer gebruikt sinds kort een nieuwe methode bij niersteenoperaties. In plaats van een algehele narcose, als er een niersteen verwijderd moet worden, wordt iemand verdoofd met een aantal kleine medicijnen. De patiënt kan dan zelf blijven ademen en er blijken veel minder bijwerkingen te zijn. De behandeling is overigens niet geschikt voor elke patiënt. Het ging om een pilot bovendien. In het Zoetermeerse Haga ziekenhuis zijn tot nu toe 3 patiënten... volgens die nieuwe methode van hun nierstenen afgeholpen. De proef wordt nu verder uitgebouwd. Stevige onweersbuien vanmiddag. En daarom stelt het KNMI in vrijwel het hele land waarschuwingscode geel in. Naast blikseminslag is er kans op veel regen en harde windstoten. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers om tijdens de avondspits alert te zijn op gevaarlijke situaties en ook rekening te houden met langere files door de slechte weersomstandigheden. Naar verwachting duurt de overlast in onze regio, zeg maar het zuidwesten van het land, tot eind van de middag en voor de noordelijke provincies tot vanavond 8:00. Musicalster Sistine Carillon gaat de rol van de heks Cruella spelen in 101 Dalmatiërs, de musical. Er is buien vanmiddag en daarom stelt het KNMI in vrijwel het hele land waarschuwingscode geel in. Naast blikseminslag is er kans op veel regen en harde windstoten. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers om tijdens de avondspits alert te zijn op gevaarlijke situaties en ook rekening te houden met langere files door de slechte weersomstandigheden. Naar verwachting duurt de overlast in onze regio, zeg maar het zuidwesten van het land, tot eind van de middag en voor de noordelijke provincies tot vanavond 8:00. Musicalster Sistine Carillon gaat de rol van de heks Cruella spelen in 101 Dalmatiërs.

0: in Dalmatiërs The Musical. De Haagse Carillon doet dat bij Tourbeurts. De andere twee die in de huid van Cruella kruipen zijn Anouk Maas en Kim Lian van der Meij. De Haagse Carlien Brouwer gaat de musical regisseren. 101 Dalmatiërs is volgens de organisator een aanstekelijke musical over familie, liefde en onvoorwaardelijke trouw, met poppenspel en veel humor. Het verhaal, dankzij Disney bekend uit de bioscoop, komt nu ook in het theater dus. Vanaf oktober is 101 Dalmatiërs de musical te zien in theaters in het hele land en de kaartverkoop is begonnen.
1: En dan naar het weer van dit moment, Huub Mizee.
2: Vandaag is er vrij veel bewolking en vooral later vanmorgen en vanmiddag komen er enkele buien voor, mogelijk met hagel en onweer. De wind komt uit zuid tot zuidoost, is zwak tot matig, wordt later zuidwestelijk en het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond zijn er opklaringen, kan er ook een enkele bui voorkomen. Vannacht is dat ook het geval. En bij een zwakke tot matige westelijke, later zuidwestelijke wind wordt het vannacht 13 graden. Morgen is er af en toe zon. Ook dan komen er enkele buien voor, mogelijk met onweer. We hebben dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en morgenmiddag wordt het ongeveer 19 graden. Donderdag en vrijdag komen er ook buien voor, mogelijk met onweer, en dan wordt het ongeveer 18 graden.
0: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app. Kijk Omroep West, Teletext en omroepwest.nl.

0: Paul Simon, still crazy after all these years. En R.E.M. hoorde je ook nog met Shiny Happy People. Verjaardagskalender van 2 juni is onderweg. Dus mocht u nog iemand willen opgeven voor vandaag, dan moet je echt wel razendsnel zijn. Aan de bak, apenstaartje, omroepwest.nl.
1: De archiefbak.
0: En nu?
2: 1980.
0: In juni 1980 opent prinses Margriet in Arnhem de Paralympics. De Olympische Spelen voor sporters met een beperking. Het evenement wordt gehouden op het Nationaal Sportcentrum Papendal. De Sovjet-Unie had voor de organisatie bedankt. Nederland organiseert het daarom. En ons land eindigt op de 6e plaats in de medaillespiegel met 100 plakken, waaronder 33 gouden medailles. Het is onrustig in Soweto in Zuid-Afrika. Op 16 juni 1980 breken stakingen uit naar aanleiding van de herdenking van de 4e verjaardag van de onlusten in het township van Johannesburg. Er zijn felle gevechten tussen zwarte demonstranten en blanke politieagenten. Tenminste 42 mensen komen om het leven. En Amerika heeft er een nieuwe tv-zender bij. Op 1 juni 1980 is CNN voor het eerst te zien. De naam is een afkorting van Cable News Network. Oprichter heet Ted Turner en hij wil het monopolie van de 3 grote zenders in Amerika doorbreken. ABC, NBC en CBS. De zender gaat 24 uur per dag nieuws brengen en dat is een primeur in 1980. Ted Turner zegt er zelf het volgende over.
3: This news service will be called the Cable News Network and will program continually updated half-hour segments of national news, business news, sports and features 24 hours a day. I know that we will succeed and I pledge to you that we will not let the American public down.
2: 1980.

CNN begon met uitzendingen. 1980 BZN en Pearly Dam op Radio West. Nou, de verjaardagskalender van 2 juni, daar kunnen we heel kort over zijn. Ik heb helemaal niks staan. Nou, dat kan ook wel eens leuk zijn. Prima, geen enkel probleem. Als je wel een verjaardag wil aandragen voor later deze week bijvoorbeeld, doe dat dan via aandebak@omroepwest.nl. aandebak@omroepwest.nl. En als je nu vandaag toch jarig bent, dan is deze voor jou.

0: Afgelopen zaterdag nog op 2 in de eeuwige roemlijst met Multicolor Dark Before the Dawn is dit van Sommieu op Radio West. En straks na 12, Menno Tamming, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je had gisteren een geweldige tuintip voor me in het kader van de aardbeien die bij mij in de tuin altijd gejat
1: wordt. Floor Kort had
0: hij. Precies. Ja. Er is een extra die daar enorm blij van wordt als ze rood zijn, die aardbeien. De tip was inderdaad zo'n klein zakje wat je bij de groenteafdeling van de supermarkt vindt om dat er overheen te hebben. Heb ik meteen gedaan. Het ziet er prachtig uit. Twee uur later was het een slagveld in dat zakje, kan ik je zeggen.
1: Wat dan?
0: Hij heeft hem toch gevonden.
1: Nee!
0: Dus door dat zakje heeft hij zitten pikken.
1: Ja,
0: ik zal je straks de foto laten zien. Het is echt een slagveld. Dus hij kwam er niet echt doorheen. Maar ja, het was scherp genoeg om toch die aardbeien te beschadigen.
1: Dit gaan we even terugkoppelen naar Floor van Floor's Moestuin. Ja. Daar moeten ze dan toch nog even iets op vinden. Kom ik op terug, Patrick. Kom ik zeker op terug.
0: Maar dat was gisteren. Wat heb je van?
1: Ja, vandaag hebben we hele andere zaken. We gaan vandaag natuurlijk Gwen weer horen. Die gaat erop uit voor Op de Kaart. Benieuwd waar ze beland. We hebben natuurlijk weer de Queen kaarten. Hartstikke leuk. En ja, hij werd vorige week donderdag 80 jaar. Hij zingt nog steeds. Wat zeg ik? Hij staat zelfs op het zomerspektakel. Het grote festival in Alphen aan de Rijn komend weekend. Heeft een nieuw album uit. En we gaan hem straks bellen. Want hij is ook nog eens een keer 30 jaar bij zijn lieve Dini. Dus dat zijn ze aan het vieren op Fuerteventura. Jacques Herp zometeen. In de middag.
0: Nou.
1: Ja. En we vragen ons af waar de huismus is gebleven. Die zien we bijna niet meer. Hè? In de stad of in dorpen. Ja. En in Alphen is een actie opgestart om de huismus weer terug te krijgen. Gaan we straks ook over bellen.
0: Na 12 uur op de radio.

0: Stevie Wonder for Once in My Life.
1: De plaat. Voor 12.
0: Met een overweldigende meerderheid hoor. Voor John en Olijfje 64%. De plaat voor 12.

0: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is

0: rond onze huizen hier in Nederland. Maar waar is die gebleven? In Alphen maken ze zich er ook druk om. Daar is een heuse organisatie nu bezig om te kijken of de huismus weer terug kan komen in onze straten. Zometeen in het volgende uur bellen we daarover met die organisatie in Alphen om te kijken hoe ze dat precies willen gaan doen. Verder natuurlijk weer die kaarten voor de voorstelling van Queen. Gaan we over een half uurtje weggeven. En ja, leuk thema blijkbaar. Jouw plaat. Het thema is cijfers en getallen in de naam van de artiest of in de titel van de plaat. En er komen zoveel leuke binnen. Blijf ze mailen naar menno@omroepwest.nl.
1: Op de kaart.
0: En Gwen is er. Gwen Ouwehand, de verslaggever van Op de Kaart deze week. Hallo Gwen.
2: Hallo Menno.
0: Nou, een beetje bijgekomen van gisteren. Want ja, jij uiteindelijk kwam je op de ziplijn terecht. Ging je keihard vanaf de pier in Scheveningen af naar het strand. Ik heb het filmpje nog van je mogen zien. Ik zou het je niet nadoen, Gwen.
2: Nee, het ging ook echt heel erg hard. 50 kilometer per uur en dat gewoon hangend aan een kabel. Dat was echt best wel spannend. Dus het heeft wel eventjes geduurd voordat de adrenaline weer uit mijn lijf was.
0: Ja.
2: Dus hopelijk brengt de pijl ons vandaag naar een iets rustiger plekje. Ja. Dat zou wel fijn zijn.
0: En wat zeiden ze thuis, je vriend en zo? Wat ze nooit meer doen? Of...
2: Die zei wel, nu gaan we met z'n tweeën. Dus ik ben bang dat ik nog een keertje moet.
0: Oh jee, nou goed, we gaan kijken wat vandaag de uitdaging gaat worden, Gwen. Eens even kijken wat de bestemming wordt. De pijl gaat op de kaart van onze mooie regio. En dan zien we dat je ook weer niet zo ver van de kust af bent. Maar een stukje noordelijker dan gisteren. Je gaat naar, dit is wel gezellig altijd, naar Rijnsburg.
2: Oh, oké.
0: Ja.
2: Nou, leuk.
0: Ja, dat is leuk.
2: Ik heb er zin in.
0: Dat dacht ik ook. Nou, horen we je over een half uurtje.
2: Tot zo.

0: Menno in de middag met Menno Tamming.
1: Maar leg uit, wat vind je er leuk aan?
2: Het is een fenomenaal goed gemaakt programma.
3: Misschien markeert er wat aan je oren. Menno!

0: Ja, de Beatles, We Can Work It Out. En Madonna, La Isla Bonita, lekker zomers. Het is 11:15 geweest, Radio West. Ik zei het net al, we gaan bellen met de man die vorige week zijn 80ste verjaardag vierde. Hij is nu lekker op reis met zijn darling Dini, met wie hij al 30 jaar gelukkig getrouwd is. En hij heeft een nieuw album uit. Ik heb het natuurlijk over Jacques Erp, bekend van deze hit.
1: Dit is het momento.
0: En van deze ook.
1: Maar een man mag niet huilen.
0: Ja, geweldige plaat, hè, deze. Tuurlijk.

0: Sjaak, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Menno. Wat een prachtige inleiding.
0: Ja, goedemiddag. Hey, hoe is het, Sjaak? Allereerst moet ik natuurlijk zeggen, van harte gefeliciteerd nog.
1: Ja, dat is hartstikke fijn. Bedankt, joh.
0: Ja, 80 jaar. Hoe voelt dat?
1: Nou, niet. voor mij geen 80. Ik denk eerder dat ik heel voorzichtig zijn. Nog 70.
0: Ik vond net in het archief, want daar kan je mooi zien wanneer we. Want we bellen je natuurlijk veel vaker hier in Menno in de middag. We belden je ook toen je 77 werd. En toen zei je wel iets opmerkelijks. Ik heb net nog even teruggeluisterd. Toen zei je van ik ben eigenlijk nog het meest bang dat ik mijn stem misschien kwijtraak. Want ik wil gewoon altijd blijven zingen. En ja, volgens mij, nu 3 jaar later, is die stem er nog steeds, hè?
1: Ja, daar ben ik wel blij om natuurlijk. Maar ik doe er ook alles voor. Ik doe mijn zangoefeningen, ademhalingsoefeningen. Ik sport nog steeds 2 keer in de week. Dus je moet wel alles doen om het goed te houden. Ja. Maar het gaat.
0: Nou ja, dat is toch hartstikke leuk. Hey, je bent momenteel op Fuerteventura, een van de Canarische eilanden. Daar ben je lekker samen met Dini, of je darling Dini, zoals je dat noemt. Want jullie zijn ook nog eens een keer 30 jaar getrouwd.
1: Ja, goed hè. Dezelfde dag dat ik jarig was, denk ik. Nou, het mooie kan ik het nooit vergeten.
0: Nee, ja, geweldig. Ja. Hey, hoe heb je het gevierd verder vorige week?
1: Gewoon samen. Ik bedoel, die mensen die hier zijn in het hotel, die ken ik natuurlijk allemaal niet, hè?
0: Nee.
1: Dus, en als er Nederlanders tussen zijn, dan hoor je dat wel. Ze praten, er zijn ook Nederlanders.
0: Ja.
1: Maar voor de rest, gewoon samen. En gewoon de hele dag wel thuis gebleven of in het hotel gebleven. Want ik krijg wat telefoontjes en appjes. En dat was gewoon fantastisch. Zoveel felicitaties gehad.
0: Ja.
1: Dat is heerlijk.
0: Nou, leuk. Hey, en wat veel mensen misschien ook niet weten, is dat jij ook nog hier in de regio, in Den Haag, nog een hele geschiedenis hebt liggen.
1: Man, dat wil je niet weten. Ik doe mijn grootste deel van mijn leven eigenlijk, tot mijn, als kijkje, tot 1970, heb ik, 71 heb ik in Den Haag gewoond.
0: Dus eigenlijk, toen jouw grootste Manuela werd geboren, was je in Den Haag dus?
1: Ja, en toen had ik al geld verdiend met Manuela, dus denk ik, weet je wat, ik ga in Den Bosch een huis kopen. Dus toen ben ik verhuisd.
0: Ah, zo is dat gegaan. Ja.
1: Liever in Den Haag gebleven, maar oké.
0: Ja, wat is je mooiste herinnering aan Den Haag?
1: Mooiste eigenlijk. Er zijn weinig mooie herinneringen. Omdat ik toch een beetje. Ik heb in een kinderthuis gezeten.
0: Ja.
1: In de Pletterijstraat. Ik heb in een huis gezeten op Schijnkostuin, Scheveningen. En tussendoor was ik dan thuis.
0: Ja.
1: Maar mijn stiefvader was niet zo'n aardige man. Dus eigenlijk waren niet zulke leuke momenten. Maar oké, jongens. Ik heb in Den Haag natuurlijk overal heen gekund. En in de tijd dat je heel van die dans. Hoe noem je dat? Geen discotheken.
0: Ja.
1: Maar dancing.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, dat heb ik gedaan. En mijn eerste talent die had ik in Scheveningen, in de koorzaal.
0: Ja.
1: Daar begon het ook van mij. Dus.
0: Mooi.
1: Ik heb een hele mooie herinnering.
0: Ja, nou fijn. Want inderdaad, je noemde je jeugd al even. Dat is allemaal niet zo rooskleurig geweest. Inderdaad, met een stiefvader die niet zo goed voor je zorgde. Daardoor kwam je ook in kinderthuizen terecht. Is het dan nu, als je daarna jouw hele carrière en je hele leven ziet, dat 30 jaar gelukkig zijn met Dini. Ja, dat maakt dan ook veel goed, denk ik. Hè? Dan geniet je dan ook wel weer extra van dat je je leven zo hebt kunnen leven uiteindelijk.
1: Ja, het klinkt wat ingewikkeld. het is wel zo dat ik natuurlijk. Kijk, Dini is een heel goede vrouw. Die let goed op de centen en zo.
0: Mm-hmm.
1: En als ik haar niet gehad had, ik misschien een soort Ramsey-Shaffy geworden.
0: Oh ja.
1: Ook niet erg natuurlijk. Maar ik bedoel, dit is wel wat beter natuurlijk.
0: Ja.
1: Misschien dat ik daardoor wat langer kan leven ook.
0: Ja, nou dat is zo. Hey, en trouwens over Dini gesproken. Je hebt een album uit. Dat is een album met 18 gloednieuwe nummers. En die ook allemaal weer hun eigen verhaal vertellen. Er staat een duet op met je ontdekker Pierre Cartner. Dat is mooi om te horen. Ja. Tommy. Overigens gaat dat over een hond. En er gaan wel meer liedjes over een hond, hè, op je nieuwe album. Dat vind je belangrijk.
1: Ja, er staan er 3 op. En wij zijn echt hondenliefhebbers. We hebben er ook een aantal gehad, die ook overleden zijn.
0: Ja.
1: En dat uit je dan natuurlijk in een bepaald nummer. En dat nummer met Pierre Cartner is echt het enige duet wat ik ooit met hem gedaan heb. En daar ben ik best trots op natuurlijk.
0: Ja.
1: Overigens staan al die nummers die erop staan, zijn of al eerder opgenomen, of die had ik op de computer staan enzovoort. Dus een beetje een verzameling van de nummers die eigenlijk nooit aandacht
0: kregen. Ja. Nou ja, en ook een aangrijpend nummer, hè, Te Laat. Dat schreef je voor je eerste twee zonen, die je al meer dan 50 jaar niet hebt gezien. Dat is een heel persoonlijk liedje. Ik zou zeggen, ga het beluisteren. Ik kan het niet allemaal draaien nu. Ga het vooral beluisteren op Spotify en op YouTube staat het hele album. Eén nummer, even een kort stukje daaruit, want dat is voor Dini. En dat is een ode aan je vrouw. Jij bent de rots waarop ik bouw. Ja, sorry, en dat klinkt zo.

0: Roy, live vanaf Fuerteventura.
1: Zonder jouw steun ja. ben ik verloren. Jij bent de rots waarop ik wou.
0: Ach, mooi. Zit Dini nu naast je?
1: Dini zit even verder in de zon, ook net zoals ik.
0: Maar ze is niet verderop gaan zitten omdat je nu aan het zingen bent, of...
1: Nou, dat
0: heeft
1: ze liever niet.
0: Nee, het is een mooi. Het is toch prachtig, zo'n ode aan je vrouw. Dat is toch mooi dat je dat kan doen. Ja, mooi.
1: Ja, heerlijk. Ja. Echt fijn.
0: Hey, Jacques, ja, ik wens je ongelooflijk veel succes nog met alles. Je bent gisteren lekker wezen varen. Ik neem aan dat je nog lekkere dagen hebt daar op Fuerteventura samen.
1: En je houdt het allemaal goed bij, jij?
0: Ja, nee, tuurlijk. We volgen jou op de voet, Jacques. Want het leuke is, ik kan nog iets melden. Jij staat komende zondag, sta jij gewoon op een heel groot festival in onze regio. Namelijk het zomerspektakel in Alphen aan de Rijn.
1: Ja, dat klopt. En ik vind het zo dat ik stap uit het vliegtuig. Dan heb ik even tijd om naar huis te rijden, om te kleden en door.
0: Ja, nou, het leven van een artiest. Mooi. Ja, leuk. Ik kan je zeggen, ik ben er vaker geweest. Het is een heel leuk festival, het zomerspektakel. Er komen echt duizenden mensen op af. En komende zondag sta je daar onder andere met Xander de Buissonnier. Wat ga je daar doen? Je gaat toch wel Manuela de feestversie even doen, hè?
1: Nou, dat is juist... Xander die vroeg mij juist om dat te gaan doen.
0: Ja.
1: En ik heb zelfs gehoord dat we het door samen gaan doen. Dus dat wordt prachtig.
0: Ja, die heb ik ook ooit live van jou gezien. Met de bordjes olé die je dan bij je hebt en zo. En dat is ook goed. Ja. De Toreador. Hé, Jacques, geniet ervan daar. Ik ga gewoon die Manuela 2.0 ook even draaien. Die komende zondag dus ook in Alphen aan de Rijn gaat doen. Groet aan Dini en veel plezier nog daar, hè?
1: Toppie. Ja, hartstikke bedankt voor je aandacht. En veel succes met het programma.
0: Graag gedaan. Dankjewel, Jacques. Ga je goed. Doeg.
1: Dag allemaal.
0: Hoi.
1: Doeg.
0: Jacques Herp, komende zondag dus ook live in Alphen aan de Rijn. En je hoorde hem nu live vanaf Fuerteventura. Dit is Manuela 2.0.

0: Manuela.
1: Ja, Jacques Herp en Manuela 2.0. Ik maakte wel een foutje trouwens. Niet zondag treedt hij op, maar komende vrijdag natuurlijk. Hè, in Alphen aan de Rijn tijdens het muziekfeest. Het muziekspektakel daar, moet ik zeggen, daar aan de Zegerplas. Dus Jacques Herp, 80 jaar. Maar hij treedt nog gewoon op en dat is mooi. Leuk om hem weer te spreken hier. We gaan zo meteen het nieuws horen van André Kool uit de regio. En het weer, en daar is natuurlijk wel wat over te doen. Hè. Er komen wat buien aan. We gaan zo meteen horen van onze weerman Huub Misee. En we gaan weer kaarten weggeven voor die voorstelling van Queen. En ook heel benieuwd waar Gwen is beland.
2: Deze week eren we een legendarische band op Radio West. Je hoort muziek van Queen en je maakt kans op kaarten voor de musical We Will Rock You in het World Forum in Den Haag met 20 hits van Queen erin. Lekker veel Queen deze week, natuurlijk op Radio West.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
8: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
10: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
11: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
12: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
13: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
1: 1 minuut over 12:30, dit is Radio West en het nieuws uit je regio. André Kolen.
14: Manuela.
1: Ja, vind je een mooi liedje?
14: Oh, het moet dat ook eindigen. Hè? Het indicateert toch weer een beetje geëmotioneerd door. De politie heeft 7 verdachten aangehouden op verdenking van handel in harddrugs en wapenbezit. De aanhoudingen gingen gepaard met doorzoekingen in woningen door het hele land, waaronder Alphen aan de Rijn. Verdachten werden opgepakt op woensdag 17 mei in Alphen, Beneden Leeuwen, Hendrik Ido Ambacht, Landgraaf, Uithoorn en Tiel. De verdachten die blijven voorlopig in hechtenis en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Daarom deelt de politie geen verdere informatie over hem. De aanleiding van de aanhoudingen en doorzoekingen heeft de politie afgelopen weekend een groot drugstransport in het buitenland onderschept, waarbij nog eens 6 mensen zijn opgepakt. Het leven in Nederland is afgelopen maand weer duurder geworden. De inflatie steeg in mei naar 3,5%. Een maand eerder was dat nog 2,8%. Vooral de energieprijzen gingen omhoog en in mei zijn vakanties vaak wat duurder, doordat veel mensen vrij zijn, zegt deze econoom van het CBS.
15: Dat stuurt die prijs omhoog is natuurlijk wel een beetje een incidenteel effect. Maar ja, de onderliggende

0: van die inflatie. Ja, dat zit hem toch vooral bij die de crisis in het Midden-Oosten. Wat ja, energieprijzen doet stijgen. En daar stijgen de energieprijzen, zie je uiteindelijk in de prijzen van alles weer terug.
1: Ja, de prijzen van voedsel en tabak die stegen de afgelopen maand minder hard dan verwacht. De Japanse keizer Naruhito brengt over 2 weken een bezoek aan onder meer Delft, Leiden en Den Haag. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft vandaag het programma bekendgemaakt. Het staatsbezoek van keizer Naruhito en zijn vrouw Masako begint op woensdag 17 juni met een ceremonie op de Dam in Amsterdam. Daarna gaat de keizer met koning Willem-Alexander naar Kennisinstituut Deltares in Delft. Donderdag 18 juni dan staat het Mauritshuis en het Vredespaleis in Den Haag op het programma, gevolgd door een bezoek aan de Universiteit Leiden en de Japanse tuin van de Hortus Botanicus. Dus dan loopt hij daar rond en zegt hij, oh, die hebben wij ook, die hebben wij ook.
2: Ja.
1: Maar ja, dat komt het allemaal uit Japan komt natuurlijk.
3: Wat wordt het weer vandaag? Is de druk hoog?
2: Nou, ben benieuwd. Ja, eens even kijken hoor. Wat staat er bij ons op de site? Ja, dan moeten we ook kijken. En in de gratis Omroep Westen app. Even kijken. Dinsdagmiddag krijgt Zuid-Holland te maken met stevige onweersbuien. Code geel door het KNMI. Naast blikseminslag is er kans op veel regen en harde windstoten. Huub Mizee, goedemiddag.
4: Oh. Goedemiddag, Menno.
2: Ja, want ik zag een beetje op de buienradar. Zou ik ook een beetje te kijken. Volgens mij krijgt vooral het binnenland. Hè, en het Groene Hart krijgt er wel van langs, zag ik zo'n beetje. Maar aan de kust gaat het meevallen of ben ik je nu voor?
4: Nou, dat moet je altijd nog een beetje afwachten natuurlijk waar ze precies vallen. En er is natuurlijk al wat regen gevallen vanochtend. 4 mm bij Kerkduin bijvoorbeeld. Mijn eigen weerstation Den Haag, Hoek van Holland. Voorschoten 1, andere plaatsen 2. Maar er komen nog meer buien aan. Ze zijn nu alweer boven Zeeland. Dus nee hoor, ze kunnen hier ook langskomen. En dan ze kunnen zwaar zijn met onweer, hagel, windstoten. Is allemaal mogelijk. En voor de rest zullen we zien dat de zuidoostenwind die we nu hebben zuidwestelijk zal worden in de loop van de middag pas. En dan aan zee windkracht 5 tot 6. Voor die tijd wordt het nog 21 graden. Het is nu een graadje of 18, 19. Het voelt nog steeds lekker warm, een beetje zacht aan. Maar dat gaat allemaal veranderen. Want na die buien is het later vanmiddag nog maar 17 graden. Vanavond zijn er opklaringen. Dan zal in de loop van de nacht komen er opnieuw enkele buien. Misschien wel weer opnieuw met hagel of onweer. De wind is dan westelijk, matig. En vannacht wordt het een graad of 13. En morgen, ja, dan gaan we die 20 graden waarschijnlijk niet meer halen. Met af en toe zon. De bewolking zal weer toenemen. Later in de middag en morgenavond opnieuw regen. Ook morgen is er vrij veel wind uit het zuidwesten. Windkracht 5 tot 6. Dus ja, een heel ander weerbeeld dan we gewend waren. Het wordt maar 19 graden, 18 vlak aan zee. Donderdag opnieuw flink veel buien. Misschien opnieuw weer met hagel en onweer. 18 graden. Vrijdag wordt het weer wat beter. Dan komen er geleidelijk aan weer wat meer opklaringen. De wind neemt wat af, maar 17, 18 graden. Dat is natuurlijk niet wat we gewend waren. Maar ja, ik heb het al eerder gezegd. Die regen is goed voorlopig voor de natuur. Voor de moestuinen, zal ik ook maar zeggen. En zaterdag en zondag lijkt het wel iets beter te worden. Wat minder buien. Temperaturen 1 graadje hoger voorlopig. Dus het is een beetje wennen, dat zal het zijn.
2: Ja, maar voorlopig. Goed. En misschien heb je straks wel goed nieuws.
4: Ja, wie weet.
2: Hè? Hoe het verder gaat volgende week. En we hebben jouw plaat zometeen. Over een uurtje, dus ik ben heel benieuwd, Huub. Tot straks.
4: Ja hoor.
1: Jo. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
2: Wat zie ik je nou teleurgesteld te kijken? Dat je geen plaat uit mag kiezen voor jouw plaat?
1: Ja, nou ja, ik was er niet.
2: Nee.
1: Ja. Sorry.
2: Ik zal zo ook eentje van jou doen. Moet je even verzinnen. Iets met een getal of met een cijfer in de titel of in de naam van de artiest.
1: Oh, dan weet ik er wel een.
2: Ja, je mag ook mailen naar menno@omroepwest.nl. Dat mogen jullie allemaal doen. Jouw plaat draaien om 5:05. Zometeen ook die van jou.
1: Oh,
2: ja, natuurlijk.
1: Oh.
2: Ja, ja,
5: Menno in de middag.
2: Maar eerst even wat anders. Wat heb je op de draaitafel gelegd?
1: Ja, The Pretenders. Clubje uit Engeland met Chrissy Hynde. En ik vroeg aan haar van, ja, hoe zit dat dan? Leg dat dan uit, weet je wel. Ik snapte er geen hout van. Ik zei, maar hoe kan dat dan? En ze zegt, don't get me wrong. Ik leg het nog één keer uit.

0: De Pretenders dus.
1: Op de kaart.
0: En we gaan naar Gwen. Die is vandaag in Rijnsburg. Dat is de bestemming van Op de Kaart. Ja, plaats je daar in de buurt van de Bollenstreek natuurlijk. Wat is dat te doen op deze wat sombere dinsdag? Dat mogen we toch wel zeggen.
2: Nou, dat kun je wel zeggen, want ik maakte me ook wel een beetje zorgen vandaag. Want nou ja, het heeft net keihard geregend. Dus ik dacht, nou, als ik op de kaart moet doen vanmiddag bij Menno, dan wordt het nog een druilerige middag.
0: Ja.
2: Maar de hemel is hier in Rijnsburg aardig opengebroken.
0: Dat is geen toeval.
2: En nee, zeker niet. En ook op de er is een markt op dinsdagmiddag op het Hoftuinplein. En een hele kleine markt is het. En ik zag daar ook borden hangen dat volgende week er geen markt is. Omdat er dan paardenmarkt is in Rijnsburg.
0: Oh. Ja.
2: En er is één iemand die mij wel wat meer kan vertellen over die paardenmarkt. Loopt eventjes de lokale supermarkt naar binnen.
0: Dan zijn we eigenlijk een weekje te vroeg dus ook, Gwen. Dan moeten we eigenlijk volgende week daar naartoe.
2: Ja, zeg dat wel. Maar goed, Gerben van de slagerij, de lokale slagerij in Rijnsburg, die kan er wel wat meer over vertellen. Hoe gaat het met je?
3: Gaat heel goed met mij.
2: Ja? Hey, volgende week barst het feest los, hè, hier?
3: Volgende week, woensdag, is het echt feest, ja. En het begint eigenlijk dinsdagavond al bij het Grand Café. En dan gaan ze daarna, de dag daarna, hier op woensdag, heb je dan een braderie. Wij staan voor de winkel met warme broodjes beenam, potjes thee, broodjes hamburger en nog veel meer andere lekkere dingen. En dat is meestal vanaf een uur of 10 tot een uur of 2. En daarvoor heb je ook al braderie. Over de hele Vliet heen van Rijnsburg heb je allemaal kraampjes met allemaal mensen met kleding of eten, noem maar op. Dus ja, het is echt wat te vertoeven. Voor de kinderen is er een grote kermis hier achter op het Koopmansplein. Op het plein, Hoftuinplein. En bij de Koopmansplein heb je 's middags vanaf een uur of 3 of half 4 volgens mij tot 's avonds heb je daar gewoon feest met DJ's, een wijnplein. Dan kan je lekker vertoeven.
2: Is het dan voor jullie als slagerij ook wel een beetje feest? Of moet het echt flink aanpoten qua werk?
3: Ja, het is aanpoten. De winkel zelf is gesloten die dag. Dus we doen eigenlijk alleen maar voor de winkel, alleen de braderie draaien. En dat is met elkaar gewoon supergezellig. En voor de mensen ook. Dus hoop dat het mooi weer wordt. En dan wordt het een fantastische dag.
2: En dan vliegen alle producten hier als warme broodjes over de toonbank heen.
3: Letterlijk als warme broodjes over de toonbank. Absoluut. Ja.
2: Heerlijk.
3: Ja.
2: Nou, heel veel plezier zou ik zeggen.
3: Gaat zeker lukken, dankjewel.
2: En jij bent ook een echte Rijnsburger, hè? Heb ik laten vertellen.
3: Ik ben een echte Rijnsburger.
2: Ik ben eigenlijk echt op zoek naar het paradepaardje van Rijnsburg eigenlijk. Heb je tips voor mij?
3: Heb ik tips? Ja, ik denk dat je naar het paardenmarktcomité, dat zijn ook echte Rijnsburgers, die hebben dat eigenlijk allemaal opgezet in al die jaren. En elk jaar verbeteren ze ook. Dus ik denk dat je daar even aan moet haken en dan moet het goed komen.
2: Nou, dan ga ik op zoek naar ze, Menno.
0: Ja, je krijgt er helemaal zin in als je deze slager hoort praten, hè, over het evenement van volgende week. Leuk, in Rijnsburg. Nou, we zijn dus een weekje te vroeg, maar goed, dan gaan we lekker de boel alvast een beetje opwarmen. We horen je over, een minuutje of 20 horen je weer. Daar vandaan, vanuit Rijnsburg. Tot zo, hè.
2: Tot zo.
0: Ho. Ja, dit is het alarm. En als je gisteren hebt geluisterd, dan weet je waar het over gaat. We Will Rock You. Het is een voorstelling met alle hits van Queen daarin. En daar kun je naartoe. Daar kun je bij zijn. Dat is woensdag 15 juli moet ik zeggen. Sorry, in het World Forum Theater. Daar kun je bij zijn met z'n tweeën. Het is heel makkelijk voor alle Queen-fans. Want ik heb een opgave hier, namelijk een liedje van Queen. Die stopt op een gegeven moment. En als jij denkt van nou, daar kan ik straks wel meezingen. Ik weet precies hoe dat liedje verder gaat. Dan moet je bellen naar 070-390-5454. Het gaat hierom. Nou, als je weet hoe dit liedje verder gaat, dan moet je even bellen. 070-390-5454. En wie weet zit jij dan straks vooraan bij We Will Rock You. Een geweldige voorstelling in het World Forum Theater in Den Haag op woensdag 15 juli. Wow.

0: 55 years down the road. 2 jaar geleden had Alex Warren hier een succes mee. Carry You Home. We geven de hele week in alle programma's hier op Radio West kaarten weg voor de musical We Will Rock You. 15 juli in het World Forum met Lucas Hamming en Machtel de Laat daar onder andere in. En ja, daar zitten 20 hits sowieso in van Queen. Dus voor alle liefhebbers, daar moet je bij zijn. En ik denk dat we een liefhebber hebben gevonden in Lisse. Ineke van der Veek, hallo.
1: Hallo,
0: want,
1: Menno.
0: Een Queen-liefhebber?
1: Ja, absoluut. Ja? Absoluut.
0: En,
1: ja.
0: en hoe komt dat zo?
1: Nou, ik denk dat het ook een beetje in mijn generatie zit, denk ik.
0: Ja.
1: Maar ja, ik vond ook dat toen in dat Wembley-stadion. Oh, ja. Dat vond ik ook zo.
0: Ja.
1: Oh, dat was zo indrukwekkend. Ja.
0: Ja. En, Live Aid bedoel je?
1: Ja.
0: In de jaren 80.
1: Oh,
0: ja,
1: dat heb ik ook.
0: Ja. Dus, indrukwekkend, ja, inderdaad. Nee, ja, en die muziek is nog altijd tijdloos en onverwoestbaar. Je ziet het ook altijd in alle hitlijsten terugkomen. Hè? Ook nog weer in Eeuwige Roem was Queen ook goed vertegenwoordigd vorige week. Dus
1: klopt.
0: Blijft goede muziek. Maar ja, ken je de muziek goed genoeg? Dat is natuurlijk de grote vraag. Ik ga je nog een keer de opgave laten horen. En jij moet het liedje eventjes afmaken. Ik hoop dat je het een beetje mee kan zingen zelfs. Dat zou helemaal mooi zijn. En ja, dan zit je straks bij die voorstelling met z'n tweeën. Nou, daar komt hij, hè. Let op, Ineke. Okay. Heb je alle ramen gesloten daar in Lisse trouwens? Wel even handig, hè?
1: Ik sta net voor de deur. Ik ben net terug van het hondenwandelen.
0: Buren van Ineke van de Veek uit Lisse, u bent gewaarschuwd. Ze gaat zo zingen. Let op.
1: Oké. Okay.

0: natuurlijk. Ja, Ineke. Goed gedaan. Gefeliciteerd. Nou, als ze ooit nog een voor de musical een stand-in zoeken, dan moeten ze bij jou zijn. Goed bij stem, Ineke. Moet je wat mee doen?
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Oké, ik heb mijn best gedaan.
0: Hey, ik feliciteer je, Ineke, met 2 kaarten voor die geweldige musical. 15 juli, We Will Rock You in het World Forum Theater. Ja, wie neem je mee eigenlijk?
1: Ik denk mijn buurvrouw, denk ik, of een ander, anders mijn een vriendin.
0: Nou, heel veel plezier, Ineke, en fijne dag, hè?
1: Ja, hartstikke bedankt.
0: Doeg.
1: Oké, doei.
2: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
4: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De nazi-gevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
5: Zometeen twee uur Menno in de middag met dan onder andere contact met Mussen voor Alphen. En we gaan weer naar Gwen in Rijnsburg. Het is 1 uur en het nieuws uit de regio, dat krijg je van André Kolen.
6: De politie heeft 7 verdachten aangehouden op verdenking van handel in harddrugs en wapenbezit. De aanhoudingen gingen gepaard met doorzoekingen in woningen door het hele land, waaronder Alphen aan de Rijn. De verdachten zitten in voorlopige hechtenis en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De Japanse keizer Naruhito brengt over 2 weken een bezoek aan onder meer Delft, Leiden en Den Haag. De RVD heeft dat vandaag bekendgemaakt. Het staatsbezoek van keizer Naruhito en zijn vrouw Masako begint woensdag 17 juni. Het Haga ziekenhuis in Zoetermeer gebruikt sinds kort een nieuwe methode bij niersteenoperaties. In plaats van een algehele narcose wordt iemand verdoofd met een aantal kleine medicijntjes. En de patiënt kan dan zelf blijven ademen en er blijken veel minder bijwerkingen te zijn. Meer nieuws straks om 2:30. Nu het overige nieuws.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Staalbedrijf Tata Steel heeft het contract met de nieuwe directeur Donald Pols al na 1 dag beëindigd. Aanleiding is onderzoek van NRC, waaruit blijkt dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Die streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC. Tata Steel zegt dat dat niet bij het bedrijf bekend was en gaat daarom niet verder met Pols. Rond zijn overgang naar Tata Steel was veel te doen, omdat hij jarenlang het boegbeeld van milieudefensie was. In die functie was hij een van de grootste bestrijders van de milieuvervuiling van grote bedrijven. De Oekraïense president Zelensky heeft de VS opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed die oproep na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht. Daarbij vielen zeker 16 doden en meer dan 100 mensen raakten gewond. Zelensky zegt dat hij rekent op de steun van de partners na deze aanval. In Breskens is een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De bom wordt in een vrachtwagen afgevoerd en op een andere plek tot ontploffing gebracht. Vanwege de bom moesten zo'n 200 inwoners hun huis uit. Zij mogen pas terug als het weer veilig is. De vliegtuigbom werd in maart gevonden bij werkzaamheden in een straat. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de slag om de Schelde. Shorttrekker Itzhak De Laat heeft een punt achter zijn carrière gezet. De Laat haalde dit jaar goud met het aflossingsteam tijdens de Olympische Spelen. Dat was het grootste succes uit zijn loopbaan, al kwam hij zelf in de finale niet in actie. De 31-jarige De Laat won ook 3 keer aflossingsgoud op WK's. Individueel is zilver op de 1500 meter bij de WK van 2021 in Dordrecht zijn beste resultaat. Het weer, ook vanmiddag vallen in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden, elders is het koeler. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Leiderdorp, Wateringen of Zoetermeer.
9: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
10: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
11: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
12: Tot 2 uur.

0: nooit vergeten kan.
1: Ja, ze vulden onlangs 10 keer het Gelredome. In totaal 400.000 mensen gingen naar de concerten van Suzanne en Freek. En ik heb eigenlijk alleen maar goede reacties gehoord van die concerten. Tambourine daarvoor, High Under the Moon aan het begin van de tweede uur. Menno in de middag met jouw plaat, hè, straks aan het einde. En jouw plaat is wel bijzonder deze week. Het gaat over getallen en cijfers. Dus heb je een plaatje waar een getal in zit of een cijfer in voorkomt? Mag ook in de naam van de artiest zitten. Mail gewoon even naar menno@omroepwest.nl. We hebben al heel veel leuke binnen, maar misschien wordt het wel die van jou straks om 2:05. Dus gewoon even mailen. Zometeen gaan we het hebben over de huismus. Die is namelijk bijna helemaal verdwenen, hè, uit Nederland. Die zie je nergens meer. Terwijl, ja, tientallen jaren geleden barst het van de mussen. Waar zijn ze gebleven? Nou ja, een organisatie in Alphen aan de Rijn, Mussen voor Alphen, die zet zich in om de huismus weer terug te krijgen in onze straten. En zometeen bellen we eens eventjes met ze. En onze Gwen is er nog altijd. Gwen Ouwehand, verslaggever deze week voor Op de Kaart. En die is in Rijnsburg. Het wordt hier steeds donkerder in Den Haag. Er komen fikse buien aan. Hoe zit dat bij jou daar in Rijnsburg, Gwen?
2: Nou, op dit moment heb ik helemaal geen last van de weersomstandigheden. Gelukkig. Want ik ben namelijk in een indoors volkstuin.
1: Oh.
2: En dat is een volkstuin, maar dan speciaal bedoeld voor mensen die geen last willen hebben van het klimaat.
1: Ja.
2: Dus nou ja, nu sta ik dus in een kas. En ik heb een zak met brood in mijn handen.
1: Ja.
2: En hier voor mij staan geen mussen, maar andere gevogelten die heel erg blij zijn om mij te zien met die broden in mijn hand.
1: Ja. Wat? Ik hoor kippen. Ja, ja, ja.
2: Ja, nou ja, het ziet er... Als je dit kon zien, dan had je echt een stuk of 20 kippen voor je gezien. Die allemaal eigenlijk echt met hun stavel richting dat brood gericht zitten.
1: Ja.
2: Dus ik ga ze eventjes een stukje,
1: ja,
2: stukje geven.
1: Wat is het precies waar je bent dan? Kun je daar zo naar binnen? Of is dat een attractie? Of?
2: Ja, je kan daar eigenlijk zo... Nemen ze een hapje. Oh, dat gaat niet helemaal goed. Ze zijn erom aan het vechten. Nou ja, je kan hier dus zo naar binnen lopen. En er zit ook een terrasje bij deze volkstuin.
1: Ja.
2: Om, nou ja, om mensen gewoon te verwelkomen.
1: Nou.
2: En andere mensen hebben hier dan weer een stukje gereserveerd. Om nou ja, hun eigen gewassen op te verbouwen. Mensen met bijvoorbeeld een iets andere achtergrond. Die uit het buitenland komen. En nou ja, dus gewoon hun eigen gewassen. Die ze normaal gesproken in hun eigen thuisland zouden kunnen verbouwen.
1: Ja.
2: Die kunnen ze dus hier ook gewoon verbouwen.
1: Ja, wat leuk.
2: Maar goed... daar gaan we het verder niet over hebben, want ik was rond aan het wandelen in Rijnsburg. En nou ja, van het wandelen raak je toch wel een beetje één met jezelf. Je hebt ruimte om na te denken over de zin van het leven bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Ben jij een beetje filosofisch ingesteld, Menno?
1: Nou, nu wel, nu ik dit hoor. Ja, van jou.
2: Nou ja, ik heb dus gehoord van mensen hier dat er dus een hele bekende filosoof uit Rijnsburg komt.
1: Oh.
2: En we gaan eventjes een kijkje nemen in zijn huis waar hij altijd heeft gewoond.
1: Is dat onze voormalig collega Willem van Zuilen of...
2: Nee. Ik ben op zoek naar iemand anders. Goede gok.
1: Hey, nou, we gaan het zo meteen van je horen. Spannend, ik ben heel benieuwd. Een filosoof uit Rijnsburg. Over een half uur horen we wie dat is. Tot zo, hè?
2: Tot zo.
1: Leuk. Gwen in Rijnsburg vandaag in Op de Kaart. Zometeen gaan we dus bellen over de huismus. Maar eerst de Rolling Stones, The Last Time.

0: Rolling Stones en The Last Time. Ja, ik zei het net al, het zal jou er ook opgevallen zijn dat er al jaren eigenlijk heel weinig mussen meer door de straten vliegen, in de bomen zitten, in je heg of zo gezellig 's morgens kwetterend in je dakgoot zitten. Dat was toch tientallen jaren geleden heel gewoon. Waar is die grijze huismus, die gezellige grijs-bruine huismus gebleven? Nou, meestal als je zo richting het zuiden gaat, richting Spanje en Italië, dan zie je ze nog wel, maar hier in Nederland eigenlijk niet meer. En ja, sommige mensen maken zich daar ernstig zorgen over en proberen die mus weer terug te krijgen in Nederland. Het hier zo ideaal mogelijk te maken voor het vogeltje. En dat is onder andere een organisatie van Alverse liefhebbers van de huismus. En die heet Mussen voor Alphen. En Peter van de Akker is een van de mensen achter die organisatie. Peter, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, laten we voor de en want jullie hebben allerlei oplossingen bedacht om die mus weer, weer naar ons land te krijgen. Maar eerst maar eens eventjes, hoe komt het eigenlijk dat we de mus helemaal niet meer zien?
1: Nou ja, het is eigenlijk het gevolg van ook goede dingen. Namelijk dat we duurzamer leven. Dus we isoleren onze huizen veel beter. En mussen broeden in kieren en gaten onder dakpannen. En ja, dan, als die gelegenheid er niet meer is, dan hebben ze een probleem. En dat is dus eigenlijk, je kan niet tegen duurzaamheid zijn natuurlijk. Hè?
0: Mm-hmm.
1: En tegelijkertijd is er ook een soort trend dat we, en wij gruwelen er natuurlijk van, dat die tuinen versteend raken. Er zijn mensen die maken er een tegelvloer van, waar niet eens een druppel water meer doorheen kan. En bijvoorbeeld hagen, vroeger had je heel veel hagen.
0: Ja.
1: Die worden vervangen door schuttingen. En daar hebben die mussen helemaal niks aan. Trouwens, andere vogels ook niet, maar mussen zijn daar super afhankelijk van.
0: Ja, dus we hebben ze eigenlijk door verschillende redenen, en ook helemaal niet zulke gekke redenen natuurlijk, hè, je noemt verduurzamen, hebben wij ze een beetje weggejaagd dus.
1: Ja, daar spelen natuurlijk vele andere oorzaken, maar ja, je kunt ze niet interviewen. Hè. Je moet waarnemingen doen en dan kijken.
0: Ja.
1: Ja, wat is er aan de hand? En er zijn natuurlijk veel vogels die in hun stand zijn teruggegaan. Neem de weidevogels, daar hebben we het vaker over dan de mussen.
0: Ja, ja.
1: Daarom zijn we eigenlijk ook over die mussen begonnen.
0: Omdat Nee, ondertussen wordt er ook gemaild, hè, door luisteraars. Nico de Groot, die noemt inderdaad precies hetzelfde als wat jij zegt, Peter. Namelijk die renovatie en dakpannen die er inmiddels dicht zitten. Maar ook roofvogels. De sperwer en de torenvalk schijnen grote vijanden te zijn van de mus, zegt hij. Is dat ook zo?
1: Nee, de torenvalk zeker niet, want die jaagt niet in de stad. De sperwer is echt een stadsjager.
0: Mm-hmm.
1: En er zitten natuurlijk ook mussen op het platteland. Hè, dus, maar dan is het altijd in een gebouwde omgeving. En daar zie je geen torenvalken jagen. Maar wel sperwers.
0: Ja.
1: Die zijn, het is het favoriete vogel. Maar in alle eerlijkheid, die waren er vroeger ook.
0: Ja, dat is waar. Ja.
1: Ik denk dat je dat niet echt als oorzaak. Predatie, dan kun je, kijk, en de sperwer is makkelijk te noemen, hè, want die heeft geen advocaten. Maar de mens die met hun katten, kijk, ik ben zelf ook een kattenliefhebber hoor, maar katten, ja, die prederen alles. Ja. En ook mussen.
0: Ja, nou ja, goed, dus ik zei het al net. Als je vroeger als kind, ja, die herinnering heb ik, keek ik uit het raam van mijn slaapkamer en er zaten er altijd heel veel mussen in de bomen en in de dakgoten. En waar zijn ze naartoe getrokken?
1: Nou, ze zijn gewoon verdwenen. Dus de kolonies, die vroeger had je in je straat kolonies van, ja, pak een beetje 100 mussen. En nu heb je nog wel kolonies, maar die zijn veel kleiner.
0: Hm.
1: En je ziet dus ook heel duidelijk in Alphen, want wij hebben heel wat van die kolonies in kaart gebracht. Ja, die zijn klein. En als je dus naar het buitengebied gaat, daar, ik wandel heel veel. En als je dan buiten de stad, ja, daar kom je dus bij een veehouderij. Ja, daar staan koeien, er is mest.
0: Ja.
1: En als daar mussen zitten, zijn die kolonies veel groter. Dus dat is ook uit onderzoek van René Oosterhuis in het noorden van het land. Die doet al decennia lang onderzoek op twee locaties. En één is bij hem, ja, in zijn eigen tuin en eentje in het buitengebied. En daar is het broedsucces beter en alle condities zijn beter. Maar dat is ook maar een gegeven. Wij zijn bezorgd om de stad.
0: Ja.
1: En wat de mus ook heel kwetsbaar maakt,
0: mm-hmm,
1: vergeleken met alle andere vogels, is hij gaat nergens naartoe.
0: Oh ja.
1: Hij leeft in een gebied van pak een beetje 200 tot 300 meter. En hij gaat 365 dagen per jaar nergens heen.
0: Oh, ja.
1: Alleen daar blijft
0: ja,
1: hij.
0: Ja, ja.
1: En dat maakt hem ook kwetsbaar. Weet je wel? Dus als het extreem weer wordt, zowel heet of koud, daar kunnen ze goed tegen, maar dan worden je, zoals alles, worden ze ook daarmee kwetsbaarder.
0: Ja. Ja.
1: Ja, sorry.
0: Ja, nou, jullie maken je daar druk om, hè? Jullie willen heel graag die mus helpen. Daar is Mussen voor Alfa uit voortgekomen. Nogmaals, een groep van liefhebbers uit Alfa aan de Rijn. Die gek zijn op de huismus. Inmiddels telt die organisatie al honderden vrijwilligers. Wat doen jullie precies om die mus hier weer terug te krijgen of te behouden?
1: Nou, ik moet het een beetje nuanceren. We hebben een heel klein groepje van vaste vrijwilligers. En we hebben mensen in buurten die ons ondersteunen. Dus mm-hmm. die geven wel bijvoorbeeld voedsel. Dus dat, dat zo formeel zou ik het dus niet willen stellen. Nee. We hebben dus een hele grote groep mussenvrienden.
0: Ja.
1: En een kerngroep van vrijwilligers die daar hard aan werken.
0: Maar hoe krijgen we de mus weer terug? Wat gaan jullie doen of wat doen jullie concreet om die mus terug te krijgen?
1: Nou, eigenlijk hetzelfde wat je ook voor mensen moet doen, is kijken van, kunnen we die leefomgeving van die huismus verbeteren? En daar liggen hele interessante parallellen. Want kijk, als jij je tuin verbetert en je maakt een tuin optimaal voor mussen, ja, dan is die tuin gewoon mooier. Ja, tenzij je alleen steen mooi vindt, maar een tuin met mooie hagen en mooie heesters, dat is hartstikke fraai.
0: Maar dat moeten de mensen zelf doen. Sorry dat ik je onderbreek, Peter. Maar jullie hebben ook iets ontwikkeld, hè? Want daar wil ik nog even naartoe tot slot van dit gesprek.
1: Ja,
0: mussentoren.
1: Ja, en de mussentoren is een hele simpele stalen constructie. Die heb ik gezien bij jaren geleden bij een goede vriend, een leermeester op het gebied van vogels en onder andere de mus. En wij noemen dat ding een naam gegeven, noemen dat de mussentoren. Het is een hele simpele driehoeksconstructie van betonvlechtstaal aan palen. En dat laten we helemaal volgroeien met bruidsluier en klimplanten. En dan krijg je een dichte kolom. En die plaatsen wij in samenwerking met de gemeente in straten, in buurten waar mussen zitten. Dus we ondersteunen dan de bestaande kolonie. En we hangen daar dan een voersilo aan en een waterschaal.
0: Ja.
1: En dan kom je in de buurt van de meest belangrijke dingen die ze nodig hebben. Dus ze hebben primair beschutting nodig en voedsel.
0: Ja.
1: En dan natuurlijk ook een nestelgelegenheid. Maar dat regelen ze meestal wel zelf.
0: Mooi.
1: Lukt nog wel.
0: En dat kan dus in zo'n mussentoren, die plaatsen jullie overal. Laatste vraag. Heeft het al resultaat gehad? Zien jullie dat die mus terugkomt in Alfa in dit geval?
1: Ja, we hebben een paar locaties, dus waar een kolonie zit en waar ook die mussentoren gekomen is, hebben wij duidelijk de indruk. Maar we proberen dat nu nog te gaan formaliseren met onderzoek, weet je, samen met studenten of iets dergelijks.
0: Ja.
1: Dat we kunnen tellen dat het er meer zijn.
0: Ja.
1: Maar dat tellen is vrij lastig, want het zijn van die
0: kleine handige beestjes.
1: Die gaan in groepen.
0: Ja.
1: Nou, succes ermee om dat te tellen, weet je wel.
0: Nou, het is interessant om te horen. En laten we hopen dat de mus Idor terugkomt. Afgelopen zaterdag hebben jullie nog weer eens een keer zo'n toren onthuld in Alfa aan de Rijn. Het is mooi werk dat jullie doen. En ik wens jullie ontzettend veel succes ermee. En hopelijk heeft de huismus hiermee een steuntje in de rug. Want het zou toch wel leuk zijn als hij terug is in het straatbeeld, Peter.
1: Ja, het is hartstikke gezellig. Ja. Al die kwetterende beestjes.
0: Daarom.
1: Ja, het is super gezellig.
0: Veel succes met mussen voor Alfa.
1: Ja. En dankjewel voor de aandacht. Hè.
0: Graag gedaan.
1: Ook namens de mussen.
0: Ja, dankjewel Peter, dankjewel. Peter van der Akker was dat, van Mussen voor Alfa. Mooi initiatief. Dit is Charles en Eddie.

0: Mike Petersen, onze Haagse vriend, zanger, heeft een mooie Nederlandse versie hierop gemaakt. Dit draai ik van de week ook nog wel weer eens een keertje. Dat ben jij, heet hij, maar dit is het origineel. Hè? Charles en Eddie, Would I Lie to You? De laatste half uurtje komt eraan van Menno in de Middag. Met zometeen Gwen in Rijnsburg. En we hebben zometeen Huub Mizee met het weer en zijn platen.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
0: Het is 2:02. Radio West, daar luister je naar op deze wat donkere dinsdag.
6: Het regent pijpenstelen.
0: Zo is het, hier in Den Haag. Straks horen we van Huub of dat ook in de rest van de regio zo is. Het nieuws uit de regio, dat krijg je van André Kolen.
7: Goedemiddag. Kunstmuseum in het Statenkwartier, het voormalige Haagse gemeentemuseum, wordt de komende jaren ingrijpend verbouwd. En dat gaat tussen de 180 en 220 miljoen euro kosten. Vocht en schimmel zorgen er nu voor dat het depot een gevaar voor de collectie oplevert. Volgens wethouder Saskia Bruines moet het monumentale gebouw van architect Berlage weer toekomstbestendig worden. Maar ze houdt nog wel een slag om de arm.
8: Ja, we zitten nog echt helemaal aan het begin van het proces. Hè? Dus we weten nog niet precies wanneer het gaat gebeuren. Het geld is ook nog niet rond, maar er moet flink gerenoveerd worden. En inderdaad, op het moment dat dat gaat gebeuren, zal hoogstwaarschijnlijk het museum ook een tijdje dicht moeten. En hoe lang weten we ook nog niet precies.
7: Maar renovatie van het monumentale museumgebouw is wel degelijk nodig. De ramen zijn nog steeds van enkel glas en er zijn nog andere grote problemen.
8: Echt iets wat zich nu wel speelt is dat er erg veel last is van het grondwater. Dus dat grondwater is omhoog gekomen en je ziet ook al in de kelders. Maar nu ook.
7: Maar ze houdt nog wel een slag om de arm.
8: Ja, we zitten nog echt helemaal aan het begin van het proces. Hè? Dus we weten nog niet precies wanneer het gaat gebeuren. Het geld is ook nog niet rond, maar er moet flink gerenoveerd worden. En inderdaad, op het moment dat gaat gebeuren, zal hoogstwaarschijnlijk het museum ook een tijdje dicht moeten. En hoe lang weten we ook nog niet precies.
7: Maar renovatie van het monumentale museumgebouw is wel degelijk nodig. De ramen zijn nog steeds van enkel glas en er zijn nog andere grote problemen.
8: Echt iets wat zich nu wel speelt is dat er erg veel last is van het grondwater. Dus dat grondwater is omhoog gekomen en je ziet ook al in de

0: ook al in de kelders, waar nu ook een deel van het depot is, dat daar ook vochtplekken ontstaan en dat soms ook dat water een beetje omhoog komt. Nou, dat is natuurlijk echt schadelijk en dat wil je niet hebben.
1: De collectie van het Kunstmuseum moet tijdens de jarenlange verbouwing op andere locaties in de stad te zien zijn. Ja, en in 2035 dan bestaat het Kunstmuseum 100 jaar. De Japanse keizer Naruhito die brengt over 2 weken een bezoek aan onder meer Delft, Leiden en Den Haag. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft vandaag het programma bekendgemaakt. Het staatsbezoek van keizer Naruhito en zijn vrouw Masako begint op woensdag 17 juni met een ceremonie op de Dam in Amsterdam. En daarna gaat de keizer met koning Willem-Alexander naar Kennisinstituut Deltaris in Delft. En donderdag 18 juni dan staat het Mauritshuis en het Vredespaleis in Den Haag op het programma. Gevolgd door een bezoek aan de Universiteit Leiden, waar ze een hele mooie Japanse afdeling hebben. En de Japanse tuin van de Hortus Botanicus.
2: We gaan naar Huub Museum. Als je goed luistert nu, dan hoor je de regen op het dak van dat weerhuisje vallen. Van
1: ja.
2: Of niet, Huub?
3: Ja, zo is het.
2: Ja.
3: Dat klopt.
2: Ja. Zeker. We horen het echt. Ja.
3: Ja, dat hoort bij een weerkamer natuurlijk. Hè. Zien en horen, dat is het. Ja, ja nee, het hoost. En dat gebeurt ook met name langs de kust, langs de stranden van het Westland. Daar is gewoon een wolkbreuk op dit moment. Er komt veel water naar beneden. Dat was ook een beetje voorzien. En die buien die blijven nog wel even. Er wordt ook hier en daar wat onweer gemeld. Dat kan ook boven Zuid-Holland gebeuren. Dus ja, dat is wat er gebeurt. De lucht die stroomt hier zo een beetje naar elkaar toe. Dat is wat er. En dan moet die lucht opstijgen. Dat vormt dan in de vochtige lucht waarin we ons bevonden en bevinden. Die enorme stapelwolken met regenbuien. Geleidelijk aan wordt de zuidoostenwind wordt zuidwestelijk en kan aan de kust later vrij krachtig of krachtig worden. Het is nog eventjes 20, 21 graden geweest, maar het zal uiteindelijk teruglopen naar een graad of 18 of 17. En zo glijden we een beetje af deze week. Vanavond zijn er echter wel weer opklaringen, maar in de loop van de nacht komen er opnieuw enkele buien. Misschien weer met onweer. Komende nacht hebben we een westenwind, matig. En vannacht wordt het een graad of 13. Morgen is er af en toe zon in de loop van de dag. 'Smiddag zal de bewolking weer toenemen. Later op de dag volgt er weer regen bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. En morgen wordt het 19 graden. Donderdag af en toe zon, maar ook dan weer behoorlijk veel buien. Misschien wel met onweer en ook vrij veel wind. Dan wordt het nog maar 18 graden overdag. En vrijdag is dat ook het geval, 17, 18. Maar dan wordt het alweer een beetje droger. En in het weekend is dat ook het geval. Dan hebben we ook wat droger weer, gelukkig. Met op zaterdag misschien alweer temperaturen richting de 20, 21 graden. En ja, volgende week zal het voorlopig nog wel een klein beetje licht wisselvallig zijn. Dan zal de temperatuur toch wel weer ietsje hoger kunnen worden. Vooral in de loop van volgende week weer boven de 20. En heel misschien dat de temperatuur nog wat verder gaat oplopen, maar dat is nog zo ver weg. Misschien weet ik daar morgen weer meer over.
2: Zo is het. Blijf nog even hier, Huub.
3: Ja.
1: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
2: Ja, want het is tijd voor
4: jouw plaats.
2: Die van Huub Musée. Maar Huub, ik heb een beetje teleurgestelde André Kool hier zitten, want die wil ook.
3: Oh.
2: En volgens mij, André, ik ga hem alvast verklappen. Wil jij graag deze, hè?
1: Ja.
2: Ja, hè?
3: Ja, la, la, la, la. Ja, die is leuk.
2: Ja. Frans. Een deux trois. Ja.
1: Verder kom ik niet. Nee.
2: Ja. Nee. Ik beloof je, André, ik doe hem zo. Want nu is eigenlijk Huub aan de beurt.
1: Ja,
2: want,
1: maar ik ga Huub niet in de wielen rijden. Zo ben ik niet.
2: Dus Huub Musée. Vertel.
3: Nou, ik ga naar 45, want ik heb another 45 miles.
1: Oh, maar dat telt lekker door. En de trois.
3: Ja, natuurlijk.
1: 45.
2: Ja. Nou,
3: zo is het.
2: Wat een team, hè?
4: Menno,
3: ja,
4: in de middag.
2: Jouw plaat, die van Huub Musée, is van de Golden Earring. Another 45 miles, schitterende plaat. Heb je er ook eentje met een getal erin of een cijfer? Gewoon even mailen naar menno@omroepwest.nl. De hele week draaien we jouw plaat om 2:05. Dankjewel, Huub.
3: Yep.

0: Mooi. De Golden Earring. Another 45 miles. De keuze van onze eigen Huub Museum. Nogmaals heb je er ook eentje. Eentje met getallen en cijfers. Laat het even weten. Menno@omroepwest.nl. Ja, ja, Dre. Ik zie je echt ongeduldig kijken. Ook die van jou komt even.
1: Mesdames, messieurs, ici Catherine Ferry. En 1, 2, 3.

0: Catherine Ferry, 1, 2, 3. En het is de keuze van onze eigen André Kolen. En die zei ook van ja, in 76 stond ze met dit nummer. Dus met het Songfestival in het congrescentrum hier in Den Haag. Goed, en Tess Merlo, onze grote vriendin, die morgen weer hier te horen is. Die appt ook gelijk allemaal enthousiaste appjes over dit nummer. En ik denk morgen om 12:15, want dan is Tess hier altijd. En dan zal ze misschien hier nog wat leuks over te vertellen hebben. Over Catherine Ferry.
1: Op de kaart.
0: Ja. We gaan naar Gwen voor de laatste keer. En ja, met een beetje spanning in het lijf. Want jij kondigde net aan dat jij op bezoek ging bij een filosoof in Rijnsburg. Nou, daar ben ik heel benieuwd naar.
2: Ja, en ik moet zeggen dat het hier eigenlijk wel een beetje heel erg nat aan het worden is.
0: Ik hoor het ook.
2: Op de achtergrond. Ja. Het regent, ja. Dus het komt goed uit. Hallo, is daar iemand thuis? Ja, want ik heb me laten vertellen dat hier dus Baruch Spinoza heeft gewoond, mm-hmm, in Rijnsburg. Hij is hier niet geboren, maar is wel later in zijn leven dus deze kant op gekomen. Ja. Omdat het hier in Rijnsburg vroeger heel erg vrij gevochten was. Mensen met een hele open geest, die zijn hier eigenlijk samengekomen. En nu is van zijn huis een museum gemaakt. Hans, jij bent vrijwilligers van het museum. Ja. Ja. Misschien kunnen we eventjes naar het plekje lopen waar hij al zijn ideeën bedacht. Okay. Dan lopen we door een... Nu nog een nieuw gedeelte heen van het museum, maar dan gaan we nu door een ouderwetse deur. En komen we dus terecht in het oude huis van Spinoza, een filosoof. En wat voor denkbeelden had hij allemaal, Hans?
3: Spinoza had hele radicale ideeën over God, de mens en de staat. En dat heeft hij helemaal uitgewerkt in een paar hele beroemde boeken, onder andere de Ethica en het Theologisch-Politiek Traktaat. Hij had ook radicale ideeën over de Bijbel, bijvoorbeeld.
2: Wat helemaal niet gewoon was, want het was de 17e eeuw.
3: Ja, nee, hij was ook voorzichtig. Hè. Een van zijn lijfspreken stond op zijn zegelring, stond koten. Dat betekent voorzichtig, behoedzaam. Want hij wist dat als hij te ruig zijn ideeën zou uiten, dat dat echt gevaarlijk was, ook in die tijd. Ondanks dat er veel tolerantie was in de Republiek, moest je toch oppassen. Een goede vriend van hem, Korbach, die schreef het allemaal heel expliciet op, die ideeën, ook van Spinoza. En die belandde binnen de kortste keren in de gevangenis en stierf daar binnen een half jaar.
2: Dus hij nam ook wel een beetje een risico door dat soort denkbeelden tot stand te laten komen. Hier heb je bijvoorbeeld een eettafel en een hele grote boekenkast met allemaal boeken erin. Zijn dat ook echte boeken van Spinoza?
3: Echt tussen aanhalingstekens. Dit zijn de boeken die in bezit waren van Spinoza toen hij stierf. En die zijn verkocht in die tijd. Maar in de 19e eeuw hebben ze de lijst die de notaris had gemaakt van al die boeken, toen ze verkocht werden, gevonden. En toen hebben ze besloten al die boeken in zoveel mogelijk exact dezelfde staat, dezelfde editie, terug te gaan kopen. Dus ze hebben over heel Nederland en Europa naar die boeken gezocht. En wat je hier nu ziet, is ongeveer, enkele naar, de boekenkast die Spinoza in zijn huis had staan toen hij stierf. Dus dat is...
2: Ja, dat ziet er wel heel bijzonder uit. Ik denk als je nu één boek ertussenuit zou pakken en openslaat, dat dan alle bladzijden eruit scheuren.
3: Nou, dat valt mee. Alleen we gaan er natuurlijk heel voorzichtig mee om. Je mag die boeken niet zomaar meenemen. En in de nieuwe tentoonstelling hebben we een prachtige digitale ontsluiting gemaakt, waarin je toch die boeken
2: in de boeken kan kijken.
3: Hè? Nou. Kan bijvoorbeeld kies uit de top 10.
2: Ik denk als je hier ook rondloopt, Hans, dat je dan eigenlijk een beetje beïnvloed wordt door zijn ideeën en haast ook een beetje filosofisch gaat denken. Is dat ook een beetje het effect van Rijnsburg?
3: Nou, dat hopen we natuurlijk. Dat het mensen helpt om geïnteresseerd te raken en te blijven in Spinoza's gedachtegoed. Spinoza is hier naartoe gekomen omdat er in die tijd, in de 17e eeuw, hier een heel vrijzinnig klimaat heerste. Dat is later ingrijpend veranderd. Toen werd het toch een wat conservatief protestants dorp. Maar in die tijd waren er heel veel vrijzinnige denkers hier. Die noemden ze de collegianten. Die had hij al in Amsterdam ontmoet. Daar zaten er hier veel van. De huisbaas hier, waar hij van huurde, meneer Homan, woonde eigenlijk in Leiden, heeft dit huis laten bouwen, was ook zo'n collegiant.
1: Nou ja. Nou.
3: En dat waren mensen waar hij openlijk over zijn ideeën kon praten en kon discussiëren. Dat hielp hem ook zijn ideeën verder vorm te geven.
2: Ja, precies.
1: Nou,
2: en eigenlijk een van de bekendste ideeën van Spinoza was eigenlijk dat God niet dat die ene kracht is ergens hoog in de lucht, maar dat het de kracht is van de natuur.
1: Ja.
2: En dat merken we natuurlijk vandaag ook wel. Hè? Die kracht van de natuur is nogal een beetje wisselvallig. Ja. Dus ik weet niet welke kant op gaat.
0: Ja, nou ja, inderdaad. Ja, wie weet spelen die krachten ook wel mee vandaag daar. Ik ben nu je daar bent. Hey, even tot slot nog even kort. Als mensen daar naartoe willen, naar dat huis van Spinoza in Rijnsburg, kan dat? Of is dat...
2: Jazeker. Ja? Welke dagen zijn jullie allemaal geopend, Hans?
3: Wij zijn van dinsdag tot en met zondag geopend. Alleen maandag zijn we dicht. En dan van 1 tot 5.
1: Nou, kijk eens aan.
3: Ja.
1: Goed. Een inspirerende plek is het, Gwen. Dat horen we in ieder geval. En volgens mij heeft deze meneer nog heel veel meer te vertellen. Maar ja, dan moet je er gewoon naartoe gaan denken, in Rijnsburg.
2: Absoluut, echt een aanrader.
1: Nou, goed zo. Hey, Gwen, morgen dan ben je er weer voor op de kaart. Gaan we gewoon weer een pijl gooien, kijken waar je terechtkomt. Bedankt voor vandaag weer, hè.
2: Joejoe.
1: Dag. Gwen was dat, Gwen Ouwehand vanuit Rijnsburg. Er komen ondertussen ongelooflijk veel oranje platen uit. Niet zo gek, over 9 dagen begint het WK voetbal. En niet komend weekend, met weekend daarna komt Nederland voor het eerst in actie. En ook Gerard Joling heeft er eentje. Ja hoor, rood, wit, blauw.

0: Voetbal, Gerard Joling en rood, wit, blauw. En de komende week zullen we stilstaan bij heel veel van die oranje plaatjes. Gaan we elke dag eventjes een oranje plaatje eruit pikken, want er zijn er heel veel uit. En dan kunnen jullie bepalen welke de leukste is. En heb je zelf een Oranjestraat? Woon je in Oranjestraat? Of weet je een grote Oranje-fan? Of vind je het gewoon leuk om iets te vertellen over jouw liefde voor het Nederlands elftal hier in Menno in de Middag? Laat het weten. Je mag altijd mailen naar menno@omroepwest.nl. Daar komen we de komende week, of weken, eens eventjes langs bij jou in de straat tijdens het WK-voetbal. Dit was Menno in de Middag. Straks veel plezier met muziek aan zee.
1: Jouw plaat.
0: Daar eindigen we mee. En die is van Carla Slootweg. Die zegt: hoi Menno, ik kies voor mijn favoriete band The Cats. Met, daar komt die, One Way Wind. Ja, ja, zeker. Die doet mee. De meest verkochte plaat uit 1971, zegt Carla. Nou, met plezier gedraaid. Blijf lekker bij West vandaag. En maak

0: Dames en heren, u heeft vast weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Je kan het niet gebruiken dat er iets misgaat. Want je kan het niet overdoen. Kijk, trouwen kan je 2-3 keer als je wil. Hè? Ja. Maar doodgaan doe je maar 1 keer.
2: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
3: In het kersthuis van Rob en Herman staan 3 kerstbomen, 3 kerstdorpen, 400 huisjes, 2000 lampjes en 800 kerstballen.
4: Bijvoorbeeld Stichting Sint voor Iedereen. Ja, zo'n kind was ik ook. Weet je? En dat je dan dat kunt doen en ook anderen kunt helpen. Ja, dat vind ik wel heel fijn.
2: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
9: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert! Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
10: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
11: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
10: Hoe dan?
11: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
12: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
13: Juni. De natuur bereikt haar hoogtepunt en jonge vogels vliegen uit. Een moment om na te denken over de toekomst. Wat laat u straks achter? Met het zeldzame ziektefonds in uw testament maakt u ook na uw leven een cruciaal verschil. U garandeert daarmee de structurele financiering van levensreddend wetenschappelijk onderzoek naar zeldzame ziekten. Bouw mee aan de blijvende oplossing en boek met ons resultaat. Kijk op zzf.nl. Dank u wel.
14: Zo meteen muziek aan zee met onder andere Phil Collins. Maar het is 2 uur, hier is het nieuws met André Kolen.
15: Justitie in België wil 3 verdachten vervolgen voor het plannen van een ontvoering van de toenmalige Belgische minister van Justitie Vincent van Quickenborne. Hij moest in september 2022 onderduiken en werd dagenlang zwaar bewaakt. Daarna werden verdachten opgepakt in Rijswijk, Den Haag en Leidschendam. 6 verdachten verschenen voor de raadkamer in Brussel vandaag tijdens een besloten zitting. De politie heeft 7 verdachten aangehouden op verdenking van handel in harddrugs en wapenbezit. Aanhoudingen gingen gepaard met doorzoekingen in woningen door het hele land, waaronder Alphen aan de Rijn. De verdachten blijven in voorlopige hechtenis en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Professor Dr. Peter Desvillers heeft een koninklijke onderscheiding ontvangen voor zijn jarenlange inzet voor de wetenschap en de gezondheidszorg. In het academiegebouw in Leiden werd hij benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Meer nieuws straks om 2:30, nu het overige nieuws.
16: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in deze zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Na één dag moet de nieuwe directeur van Tata Steel alweer weg. Het staalbedrijf beëindigt het contract van Donald Pols omdat hij leider is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging. Dat blijkt uit onderzoek van NRC, maar het was niet bekend bij Tata Steel. Deze studentenbeweging streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC in Zuid-Afrika. De Oekraïense president Zelensky heeft Amerika opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed dat na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht, waarbij zeker 18 doden vielen. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Vliegveld Brussels Airport heeft dat gezegd tegen Belgische media. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Door een spontane staking vannacht lag het vliegverkeer op de Belgische luchthavens al urenlang stil. Nu hebben de verkeersleiders aangekondigd dat ze rond deze tijd opnieuw het werk neerleggen tot 9 uur vanavond. Het weer. Ook vanmiddag vallen er in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden. Elders is het koeler. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen een mix van wolken en wat zon, met soms een bui. En dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
19: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
18: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Polderman in Lissen.
20: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
21: Tot 4 uur, muziek aan zee. Dit is Radio
22: West. One ticket, please. Love and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's

Alweer 2 uur geweest hier bij Radio West. Dus tijd voor Muziek aan Zee. En zoals je weet nog steeds zonder Marjolein. Want die is met sabbatical voor maar liefst 2 maanden. Oh, wat zal ze genieten, zeg. En daarom zit ik hier voor haar in de plaats. Paal van de Lucht. Tot 4 uur vanmiddag. En nog de hele maand juni. Je luistert eerst naar in dit programma naar Let the Music Play van Barry White. Daarna I'm Not So Tough, Ilse de Lange. En hier is tijd voor Phil Collins, Studio.

0: next to you. He may be a beautiful people too. And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do.
1: God, wat heeft die vrouw toch prachtige muziek gemaakt. Melanie.
2: Tijd voor goed nieuws.
1: We zijn ook op deze dinsdag weer. Ja, we kennen natuurlijk China allemaal als leverancier van goedkope troep. Via Temu bijvoorbeeld. Maar ze kunnen wel wat meer in China. Biologen zijn er nu in geslaagd om de wilde yak te klonen. Er zijn er nog maar 300 van. Maar nu ze het dier gekloond hebben, denken de Chinezen dat er al snel weer duizenden in het land zullen rondlopen. En ja, ik vind dat persoonlijk goed nieuws. Ik vind zo'n yak een prachtig dier. Dat zou verschrikkelijk zijn als die uitgestorven raakt.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
5: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
6: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
8: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow!
9: Kost je maar 3 minuten.
10: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
12: Je luistert naar Muziek aan Zee en het regionale nieuws komt van André Kolen. André, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Paul. De politie heeft 7 verdachten aangehouden op verdenking van handel in harddrugs en wapenbezit. De aanhoudingen gingen gepaard met doorzoekingen in woningen door het hele land, waaronder Alphen aan de Rijn. Verdachten werden opgepakt op woensdag 17 mei in Alphen, Beneden Leeuwen, Hendrik Ido Ambacht, Landgraaf, Uithoren en Tiel. Daar werden ook woningen doorzocht. De verdachten blijven in voorlopige hechtenis en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. En daarom deelt de politie geen verdere informatie over hem. De aanleiding van de aanhoudingen en doorzoekingen heeft de politie afgelopen weekend een groot drugstransport in het buitenland onderschept, waarbij nog eens 6 mensen zijn opgepakt. Acties zijn allemaal onderdeel van een langlopend onderzoek. Het leven in Nederland is afgelopen maand weer duurder geworden. De inflatie steeg in mei naar 3,5%. De maand eerder was dat nog 2,8%. Vooral de energieprijzen gingen omhoog. En in mei zijn vakanties vaak wat duurder, doordat veel mensen ook vrij zijn, zegt hoofdeconoom Peter-Hein van Mulligen van het CBS.
13: Dat stuurt die prijs omhoog is natuurlijk wel een beetje een incidenteel effect. Maar ja, de onderliggende, ja, drijvende krachten van die inflatie, ja, dat zit hem toch vooral bij die crisis in het Midden-Oosten, wat ja, energieprijzen doet stijgen. En daar stijgen de energieprijzen zie je uiteindelijk in de prijzen van alles weer terug.
2: Peter-Hein van Mulligen was dat. De prijzen van voedsel en tabak die stegen de afgelopen maand minder hard dan verwacht. De gemeente Hillegom, Lisse en Teilingen die starten vanaf juni met het snoeien van hagen, zichthoeken en overhangende takken langs wegen, fietspaden en wandelpaden. De werkzaamheden moeten zorgen voor beter zicht en meer verkeersveiligheid, bericht Mediapart de Bollenstreek Omroep. Er wordt wijk voor wijk en straat voor straat gewerkt. Snoeiafval kan tijdelijk blijven liggen, maar wordt aan het einde van de werkdag opgeruimd. Gemeenten die proberen de overlast zo beperkt mogelijk te houden. Inwoners met een haag of struik langs de openbare weg wordt gevraagd zelf te controleren of deze het zicht belemmert en zo nodig zelf de snoeischaar ter hand te nemen.
12: En voor het weer in Muziek aan Zee gaan we natuurlijk naar Huub Mizee.
14: Vanmiddag is er vrij veel bewolking en er komen enkele buien voor, mogelijk met onweer en hagel. In de loop van de middag gaat het wel weer een beetje opklaren. De wind is zuidwestelijk, matig, wordt aan zee later vrij krachtig of krachtig en het wordt maximaal 20 graden. Vanavond zijn er opklaringen. In de loop van de nacht komen er opnieuw enkele buien, ook dan weer mogelijk met onweer. De wind is vannacht westelijk, matig en het wordt vannacht ongeveer 13 graden. Morgen is er eerst af en toe zon. In de loop van de dag, 's middags met name, komt er meer bewolking en later volgt er weer regen. En bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het dan ongeveer 19 graden. Ook op donderdag komen er nogal wat regen- en onweersbuien voor. Er is ook wel wat zon en dan wordt het 18 graden. Vrijdag is er een wisselende bewolking. Later komen er meer opklaringen en dan wordt het ook 18 graden.
2: Dan is er verkeersinformatie bij de ANWB. Erik Evengroen.
15: Vertraging in het westen van het land op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade 5 minuten oponthoud. En op de N211 Hoefnons richting Den Haag-Zuid. Daar is bij Wateringseveld de file ontstaan van 3 kilometer met een kwartier oponthoud.
2: Erik, bedankt. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
1: Muziek aan zee.
2: Dan is er verkeersinformatie bij de ANWB. Erik Evengroen.
15: Vertraging in het westen van het land op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade 5 minuten oponthoud. En op de N211 Hoefnons richting Den Haag-Zuid. Daar is bij Wateringseveld de file ontstaan van 3 kilometer met een kwartier oponthoud.
2: Erik, bedankt. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
1: Muziek aan zee.

Maar liefst 20 keer stond Queen in de lijst die we vorige week hebben uitgezonden. De eeuwige roemlijst. En dit Heaven for Everyone stond daar ook in. Queen is zo populair. En daarom hebben we deze week ook een Queen Week hier bij Radio Best. Je kunt kaartjes winnen voor de musical. Dat weet je. Maar we beperken ons niet alleen tot Queen. Want ja, we kunnen wel aan de gang blijven met het draaien van Queen liedjes. Mag ook graag wat anders draaien. The Guess Who, Clap for the Wolfman.

0: to let you know.
1: In Excess, Need You Tonight. Pak mijn hand en ik neem je mee naar de jaren 60. Naar de Casuals, Jessamine.

0: Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.
1: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift, de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
6: Blijf luisteren naar Muziek aan Zee, want zometeen Pieter Gabriel. Maar André Kolen leest eerst het nieuws van 3 uur.
7: De politie heeft 7 verdachten aangehouden op verdenking van handel in harddrugs en wapenbezit. De aanhoudingen gingen gepaard met doorzoekingen in woningen door het hele land, waaronder Alfa aan de Rijn. De verdachten mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De Japanse keizer Naruhito brengt over 2 weken een bezoek aan onder meer Delft, Leiden en Den Haag. De RVD heeft vandaag het programma bekendgemaakt. Het staatsbezoek van keizer Naruhito en zijn vrouw Masako begint op woensdag 17 juni. De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen starten deze maand met het snoeien van hagen, zichthoeken en overhangende takken langs wegen, fietspaden en wandelpaden. Werkzaamheden moeten zorgen voor beter zicht en meer verkeersveiligheid, bericht mediapartner Bollestreek Omroep. Meer nieuws straks om 3:30, nu het overige nieuws.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen die honderden jeugdvoetballers filmde in kleedkamers moet 5 jaar de cel in. De man die ook docent was is daarnaast veroordeeld voor het seksueel misbruiken van een oud-leerling. Volgens de rechtbank heeft de man zijn functie ernstig misbruikt. Hij maakte 15 jaar lang stiekem foto's en video's van ruim 500 jongens van 10 tot 14 jaar. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. De man uit Vlissingen heeft alles bekend en zegt dat hij de beelden nooit heeft verspreid. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Het vliegverkeer van en naar België ligt waarschijnlijk stil tot 9 uur vanavond. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in de zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Nederlandse voetbalfans die voor het WK voetbal naar de VS reizen moeten rekening houden met extra reistijd. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Den Haag. Op Amerikaanse vliegvelden wordt grote drukte verwacht, vooral bij de douane. De ambassade adviseert reizigers om alle papieren op orde te hebben. Internationale hulporganisaties waarschuwen dat fans mogelijk ook tegengehouden kunnen worden vanwege uitspraken op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Het WK in de VS, Canada en Mexico begint volgende week donderdag. Het weer, er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Morgen begint opnieuw regenachtig, later droog en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dan is er verkeersinformatie bij de ANWB, Erik Evengroen.
9: Vertraging in het westen van het land op de N211, Hoek van Holland richting Den Haag. Bij Den Haag-Wateringseveld staat 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de werkzaamheden daar.
10: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Dijksman in Katwijk.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Tot 4 uur, muziek aan zee.
14: Don't you care nothing?

Fairground Attraction, Perfect. En daarvoor Ease On Down The Road uit The Wiz van Michael Jackson en Diana Ross. In 1985 maakte ik voor het eerst kennis met de cabaretière Brigitte Kaandorp. Zij trad toen op tijdens de Nacht van de Poëzie in Utrecht in Vredenburg. En ik was er meteen gek op. Later maakten ze dit mooie liedje samen met Herman Finkers, duet. Luisteraar.

Dank je, Begit. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: Ik ben de pier, jij bent het glas, ik ben het bier. Jij bent de koe, ik ben de stier.
1: Oh, Herman.

0: een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het vak

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

Peter Gabriel, natuurlijk eerst leadzanger van Genesis. En toen ging hij solo en toen maakte hij dit soort meesterwerken. Salisbury Hill. Lekker om te draaien hier op deze dinsdagmiddag bij Radio West. Nou, om een klein beetje in de zomerse sferen te komen, pak ik Jackie Wilson ook nog even bij. Higher and Higher.

Eigenlijk een hard rock bandje. Marillion. Totdat ze dit liedje maakten. En toen was het ineens een beetje, nou ja, een beetje mainstream, zal ik maar zeggen. Maar het is ook een prachtig liedje. Kaylee, luister je weer naar. Clocks

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
0: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
5: En hier is het regionale nieuws, vandaag met André Kolen.
6: Goedemiddag. Bijna 35.000 mensen hebben minister Van Essen via een petitie opgeroepen om voor een landelijke aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft te zorgen. Natuurorganisatie Zuid-Hollands Landschap overhandigde de petitie aan leden van de Tweede Kamer, die donderdag met de minister in gesprek gaan over onder meer deze invasieve exoot. In de hal van de Tweede Kamer in Den Haag konden politici zelf met een magneethengel plusje kreeften vangen. Al jaren is er discussie over wie verantwoordelijk is voor de aanpak van de rivierkreeften, die gaten graven in oevers, de waterkwaliteit aantasten en waterplanten wegknippen. Vooral in het westen van het land zitten grote aantallen kreeften in de sloten. Het aantal mensen dat bij de voedselbank komt is vorig jaar gestegen. Afgelopen jaren waren juist minder mensen afhankelijk van de hulp, maar nu dus weer meer. Volgens de voedselbank zijn dat ook steeds meer armen die wel werk hebben.
7: Als je ziet dat je rond moet komen van een beperkt salaris, ja, dan is dat een probleem. We zien ook in onze klantenbestand dat er mensen zijn die twee banen hebben en dan nog niet kunnen rondkomen. Ook zien we ZZP'ers toenemen. Mensen die in het verleden één opdrachtgever hadden, die nu op zoek moeten naar meerdere opdrachtgevers, waar ze dan toch weer tussen wal en schip raken.
6: De stijging is mogelijk ook te danken aan de voedselbanken zelf. De organisatie ging vorig jaar extra hard op zoek naar mensen die tot nu toe onder de radar bleven, maar wel in aanmerking komen voor hulp. De Japanse keizer Naruhito brengt over 2 weken een bezoek aan onder meer Delft, Leiden en Den Haag. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft vandaag het programma bekendgemaakt. Het staatsbezoek van keizer Naruhito en zijn vrouw Masako begint woensdag 17 juni met een ceremonie op de Dam in Amsterdam. En daarna gaat de keizer met koning Willem-Alexander naar Kennisinstituut Deltares in Delft. Donderdag 18 juni staat het Mauritshuis en het Vredespaleis in Den Haag op het programma, gevolgd door een bezoek aan de Universiteit Leiden en de Japanse tuin van de Hortus Botanicus.
5: Het weerbericht in Muziek aan Zee komt van Huub Mizee.
8: Vanmiddag is er vrij veel bewolking en er komen enkele buien voor, mogelijk met onweer en hagel. In de loop van de middag gaat het wel weer een beetje opklaren. De wind is zuidwestelijk, matig, wordt aan zee later vrij krachtig of krachtig en het wordt maximaal 20 graden. Vanavond zijn er opklaringen. In de loop van de nacht komen er opnieuw enkele buien, ook dan weer mogelijk met onweer. De wind is vannacht westelijk, matig en het wordt vannacht ongeveer 13 graden. Morgen is er eerst af en toe zon. In de loop van de dag, 's middags met name, komt er meer bewolking en later volgt er weer regen. En bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het dan ongeveer 19 graden. Ook op donderdag komen er nogal wat regen- en onweersbuien voor. Er is ook wel wat zon en dan wordt het 18 graden. Vrijdag is er een wisselende bewolking. Later komen er meer opklaringen en dan wordt het ook 18 graden.
6: Dan de verkeersinformatie bij de ANWB, Erik Evengroen.
9: Vertraging in het westen van het land op de A4, Den Haag richting Rotterdam, voor het Ketelplein 10 minuten oponthoud. En wat opvalt is de N211, Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid. Voor Den Haag-Wateringseveld staat 3 kilometer file met 25 minuten oponthoud.
6: Dankjewel Erik. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren.
8: Tot krachtige zuidwestenwind wordt het dan ongeveer 19 graden. Ook op donderdag komen er nogal wat regen- en onweersbuien voor. Er is ook wel wat zon en dan wordt het 18 graden. Vrijdag is er een wisselende bewolking. Later komen er meer opklaringen en dan wordt het ook 18 graden.
6: Dan de verkeersinformatie bij de ANWB, Erik Evengroen.
9: Vertraging in het westen van het land op de A4, Den Haag richting Rotterdam, voor het Ketelplein 10 minuten oponthoud. En wat opvalt is de N211, Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid. Voor Den Haag-Wateringseveld staat 3 kilometer file met 25 minuten oponthoud.
6: Dankjewel Erik, en tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weer...

0: minuten op onthouden.
1: Dankjewel, Erik. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
2: Muziek aan zee.

Dank je hoor. Hard. En alone. Het is dinsdag vandaag, maar zoals elke dag doen we ook op deze dinsdag weer de meedansplaat van de dag. En dit keer kun je een beetje meedansen op de reggae van Bob Marley. Stir it up.

ABBA, Head Over Heels. Een onbekend liedje. Je zou denken dat het afkomstig is van de tweede leg van het bandje. Maar dat is niet zo. Het is uit 1981. Onbekende plaatjes die hebben ook zo hun plek hier bij Radio West. Geldt niet voor Douwe Pop. Dat is best bekend. Funny.

Hoe is het met je kopstem? Volgende week zet Radio West de legendarische broertjes Gibb in het zonnetje. Je hoort veel muziek van de Bee Gees en we geven kaarten weg voor Main Course. Die wonnen de Tribute Battle of the Bands bij SBS6. En voor de laatste twee concerten van hun tournee komen ze naar het Circus Theater op Scheveningen. Smeer je stembanden, want dat wordt meezingen. Volgende week de Bee Gees op Radio West. Hey, hey.

Ah, dat kun je je zo goed voorstellen. Zit je in de auto, ben je op weg naar Frankrijk, misschien wel het zuiden van Frankrijk. Nice, Marseille, Saint-Tropez. Ah, heerlijk, naar de Rosé en naar de Aperol Spritz. En dan dit liedje op Michel Delpech, Poeren Flirt. Muziek aan Zee zit erop voor vandaag. Morgen ben ik er weer om woensdag 2:00 precies. Veel plezier straks met Bas en maak er een fijne avond van. Dag.

0: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Zometeen in Westcom Tuins, in ons blikje op toen, werpen we de schijnwerper op de blauwe tram. Het is 4:00, het nieuws krijg je van André Kolen.
7: Wie wordt doorverwezen naar een maag-darm-leverspecialist moet rekening houden met wachtlijsten van een jaar of meer, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Het Haga Ziekenhuis en Haaglanden Medisch Centrum spannen de kroon. De gemeente Hillegom, Lisse en Teilingen starten deze maand met het snoeien van hagen, zichthoeken en overhangende takken langs wegen, fietspaden en wandelpaden. Werkzaamheden moeten zorgen voor beter zicht en meer verkeersveiligheid, bericht mediapartner Bollenstreek Omroep. Musicalster Sistine Carrion gaat de rol van de heks Cruella spelen in 101 Dalmatiërs, de musical. De Haagse Carrion doet dat bij Tourbeurt. De andere twee die in de huid van Cruella kruipen zijn Anouk Maas en Kim Lian van der Meij. Musical is vanaf oktober te zien in theaters in het hele land. De kaartverkoop is begonnen. Meer nieuws straks om 16:30, nu het overige nieuws.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na één dag ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen de ANC van Nelson Mandela. Pols zegt erover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. In Oeganda zijn 6 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Gezondheid bevestigd. Daarmee komt het aantal op 15 besmettingen. In buurland Congo is het aantal bevestigde ebola-besmettingen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie opgelopen tot 321. Ruim 100 mensen worden nog onderzocht op het virus. Oeganda sloot de grens met Congo afgelopen week vanwege de opgelopen besmettingen daar. De WHO is tegen het sluiten van de grenzen, omdat mensen dan naar andere landen proberen te gaan via bijvoorbeeld rivieren, zonder dat ze getest zijn. Een voetbaltrainer uit Vlissingen moet 5 jaar de cel in omdat hij jarenlang honderden voetballertjes filmde in kleedkamers. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. Hij kon zo'n 15 jaar zijn gang gaan. De man, die ook docent is, is daarnaast veroordeeld voor het misbruiken van een oud-leerling. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velzen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het weer, felle buien trekken over het land met hagel en onweer. Het is 19 tot 23 graden. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio West files en vertragingen krijg je van Erik Evengroen bij de ANWB.
9: Vertraging in het westen van het land op de A4, Den Haag richting Rotterdam, voor het Ketelplein 10 minuten oponthoud. En wat opvalt is de N211, Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid. Voor Den Haag-Wateringseveld staat 3 kilometer file met 25 minuten oponthoud.
10: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
11: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
12: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
13: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
16: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Wat een succesvol geluid was dat toch, hè, voor Cairo Emerald. Het liedje Stak, alweer uit 2010. Op Radio West, een heel goede middag. Het is 4:09. Dit is West komt thuis tot 7:00 vanavond. Mijn naam is Bas Martinius. Zometeen in onze rubriek Blik op Toen gaan we het hebben over de blauwe tram. Ja, dat is die tramverbinding, hè, van vroeger. Hij rijdt al heel lang niet meer. En met die verbinding werden diverse grote steden in Noord- en Zuid-Holland met elkaar verbonden. Rogier van der Zanden komt er zometeen nog heel veel meer over vertellen. Natuurlijk speel ik dadelijk ook het Queen-spel weer. De bedoeling is dat je een stukje Queen meezingt. Eigenlijk de tekst afmaakt. En als je dat een beetje fatsoenlijk doet, ja, dan win je 2 kaarten voor We Will Rock You op woensdag 15 juli in het World Forum Theater hier in Den Haag. En dat is natuurlijk een hartstikke mooi muzikaal feest. Voor de rest gaan we het nog hebben vandaag over een zeer groot paardenconcours in Delft. Volop paardensport daar op het terrein van Manege de Prinsenstad. 3 weken lang komen bijna dagelijks tientallen spring- en dressuurruiters naar Delft. Nou, mijn collega Lot van Bree, ze is zelf een beetje paardengek, mag je rustig zeggen, die ging daar natuurlijk kijken en maakte daar een reportage over. En voor de rest de gebruikelijke ingrediënten zoals je die van ons gewend bent, met natuurlijk ook heel veel fijne muziek. Zoals deze uit 1979.
1: 70s at 6.
0: Ja, doet me dan gelijk aan denken dat je dadelijk tussen 6 en 7 zelf natuurlijk een vinger in de pap kunt hebben voor wat betreft de keuze van de muziek. Bas, apenstaart, omroepwest.nl voor jouw verzoek voor een jaren 70 plaat.

Deze week eren we een legendarische band op Radio West. Je hoort muziek van Queen en je maakt kans op kaarten voor de musical We Will Rock You in het World Forum in Den Haag met 20 hits van Queen erin. Lekker veel Queen deze week. Natuurlijk op Radio West.

0: eind jaren 80, maar ook eind jaren... Wat zeg ik? Nee, ik heb de bril niet op, maar dit is inderdaad eind jaren 80. Wet, wet, wet natuurlijk. Sweet Surrender. Ach ja, knappe jongens waren het. En die hadden een hoop succes, dat kan ik je wel vertellen. Oeh, de meisjes. Jarenlang, moet je opletten, goed luisteren, was dit een vertrouwd en bekend geluid in Leiden, de Duin- en Bollenstreek en een gedeelte van Den Haag. Ja, dat is de bel van de blauwe tram. Dat waren verschillende tramlijnen in Noord- en Zuid-Holland. En daarmee kon je bijvoorbeeld van Den Haag naar Leiden reizen. Maar ook naar Noordwijk, Katwijk of Voorschoten. Ze zijn allemaal helemaal verdwenen. Maar gelukkig zijn de beelden er nog wel.
1: Rogier, en de geluiden.
0: Ja. En de geluiden, ja, ja, dat horen we hier. Rogier, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, was dat nou een tram van de HTM, die blauwe tram?
2: Nee, dit was een tram van de ZWN. Dat stond oorspronkelijk voor Noord-Zuid-Hollandse Tramwegmaatschappij. Die merknaam is trouwens heel lang blijven bestaan. Want veel mensen kennen die gele bussen van de ZWN nog wel. Hè. Tot in de jaren 90 denk ik dat die gewoon gereden hebben.
0: Ja, ik herinner mij die ook als kind. Ja, absoluut.
2: Ja, later opgegaan in Connection. Maar oorspronkelijk was het dus een trammaatschappij. Eerst stoomtrams. En vanaf 1909 geleidelijk aan zijn al die stoomtrams vervangen door elektrische. En het was toen natuurlijk echt het nieuwste van het nieuwste. Het was hypermodern. En het was heel goed en degelijk openbaar vervoer. Je zei het al, je komt met de tram naar het strand van Noordwijk bijvoorbeeld. Nou, ja, dat lukt niet meer nu. En ook een dorp als Voorschoten, dat lag altijd een beetje geïsoleerd, totdat daar die tramlijn aankwam. Want ineens werd dat dorp heel goed bereikbaar. En dat zorgde ervoor dat Voorschoten een forense dorp werd. Mensen uit Den Haag die konden daar ineens makkelijk gaan wonen. En dan elke dag met de tram op en neer naar het werk. Dus die tram heeft echt veel gedaan voor onze regio.
0: Ja, en die blend, die tram die werd de blauwe tram genoemd. Hè? Ja, dat is natuurlijk vanwege de kleur. Hoe zit dat?
2: Ja, hij was inderdaad blauw. In de jaren 20 van de vorige eeuw werden ze dus elektrisch. En toen werden de nieuwe moderne voertuigen besteld uit een fabriek in Boedapest. Meerdere modellen, maar wel allemaal blauw. Mm-hmm. Dus vandaar de naam de blauwe tram. Ja. Maar het was voor reizigers in Leiden ook wel een hele handige naam. Want daar waren in de tijd twee vervoerders actief met trams. Dus de NZH met de blauwe tram. Die ging van Leiden naar Den Haag. Maar daarnaast was er ook de HTM. Die had ook een tram vanaf Leiden Centraal naar Den Haag en dan via Wassenaar. En dat was een gele tram. Dus door te zeggen, ik pak de gele of ik pak de blauwe tram... Gaf je ook aan welke richting je op moest.
0: Okay.
2: En moet je voorstellen, twee trammaatschappijen in Leiden die actief zijn. Ja, dat lijkt echt ontzaglijk lang geleden ook. Hè?
0: Ja, dat klinkt natuurlijk allemaal heel voortvarend ook eigenlijk. Hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja, waarom is dan die blauwe tram eigenlijk verdwenen?
2: Ja, omdat men op een gegeven moment dacht dat bussen makkelijker waren, handiger, goedkoper. En ja, dat was dan misschien ook wel zo. Want stel je voor de Breestraat in Leiden, dat is al een hele smalle straat.
0: Ja.
2: Het autoverkeer kwam natuurlijk enorm op in de jaren 50. Dus steeds meer auto's. En dan moest daar ook nog een tram doorheen. Nou ja, dat ging bijna niet meer. En geleidelijk aan zijn al die tramlijnen vervangen. In 1961 reed hij voor de laatste keer in Leiden. En Sian Detar, we hebben daar vorige week met de hele regie bij de tv echt met open mond naar zitten kijken. Die trams zijn vernietigd. Die zijn gewoon na hun laatste ritje in brand gestoken.
0: Ach, joh.
2: Ja, dat doe je. En nu worden ze allemaal één voor één ontmanteld. En alle onderdelen die nog te gebruiken zijn, die worden gerecycled. Of nou, in ieder geval duurzaam uit elkaar gesloopt. Maakte toen allemaal niet uit. Gewoon de fik erin en weg ermee. Ja. En ja, daar was het Polygoonjournaal bij. Luister maar.
3: De bekende blauwe tram heeft zijn laatste rit gemaakt. Nog eenmaal reed hij van het station het oude, vertrouwde traject dwars door de nauwe straten van de binnenstad. De trams kunnen in het reorganisatieplan van de Noord-Zuid-Hollandse vervoermaatschappij geen dienst meer doen. Nadat alles wat nog enige waarde had eruit was gehaald, kwam de man met het benzineblik. De blauwe tram vond een roemloos einde in de vlammen. Men had tijd en plaats van deze executie zorgvuldig geheim gehouden voor het publiek om de jacht op souvenirs te vermijden. Vele vrienden van de tram zullen dit heen gaan betreuren. Maar wanneer zo'n vervoermiddel werkelijk een onding wordt, moeten alle sentimenten wijken.
0: Ja, Rogier, als ik dat zo hoor, was toen al niet iedereen het ermee eens. Dat zo huppakee het benzineblik erin ging en die dingen de fik in gingen.
2: Ja, dat maak ik ook op uit het fragment. Dat er toch heel veel vrienden van de tram waren die het echt wel heel erg jammer vonden. Of heel erg teleurgesteld waren dat die trams zo vernietigd werden. Dus er zal ongetwijfeld toen kritiek zijn geweest op dat besluit. Maar later ook nog. Ik heb een aantal jaar geleden nog wel eens een historicus gesproken. En die zei, de ware plekken in deze regio, die qua bereikbaarheid echt minder goed werden. De tram tram was makkelijk en comfortabel, was betrouwbaar ook. Ja. En ja, nu tegenwoordig ben je aangewezen op bussen. En daar kun je natuurlijk makkelijk op bezuinigen als maatschappij. Hè, door te zeggen, nou, die laten we nog maar één keer in het half uur rijden. Dus ja, de regio is gewoon minder goed bereikbaar geworden sinds die tram er niet meer is, volgens sommige mensen. En dan heb je natuurlijk ook nog de tramfans, de cheered sporen van deze wereld.
0: Ja, ja, ja.
2: Die echt heel veel pijn in het hart hadden omdat ze zomaar in brand werden gestoken. En het grappige is wel, ik dacht dus dat ze allemaal vernietigd waren. Maar ik was met het item bezig vorige week. En ik reed op de fiets naar ons pand toe. En ik hoor tingelingeling. En ineens, er rijdt gewoon een originele blauwe tram voor het pand van Omroep West.
0: Het moest zo zijn.
2: Nou ja, het was een beetje omdat ik dacht dat ze er niet meer waren. Alsof ik de Titanic de haven zag binnenvaren. Maar inmiddels ben ik helemaal op de hoogte. Het schijnt dat er van de 350 voertuigen die er waren nog 7 bestaan. En ook 7 nog rijdend zijn.
0: Ja.
2: Eentje is in het bezit van het Haagse Openbaar Vervoermuseum. En die heb ik dus zien rijden.
0: Oh ja, top.
2: Vorige week.
0: Ja.
2: Het klopt allemaal. Maar het worden er in de toekomst misschien wel meer. Want in Katwijk is een groep enthousiaste fanaten bezig om een zo'n authentieke blauwe tram helemaal na te maken. Dus ze willen echt een rijdende reconstructie maken. En dat valt nog niet mee, luister maar.
1: Kijk, we hebben de tekeningen, maar ongeveer alle onderdelen moeten we nieuw maken. Het is soms ook een uitdaging waar we de onderdelen vandaan halen. Het is tot nu toe allemaal gelukt. Alleen we halen soms de onderdelen tot Californië aan toe.
0: Ja, maar we kennen die fanaten. Dat gaat ze lukken. En uiteindelijk staat er weer een prachtig mooi opgekalevaterde echte blauwe trim.
2: Ja, want die fabriek uit Budapest zal ongetwijfeld ook aan andere delen van de wereld geleverd hebben. Dus ja, wellicht dat daar inderdaad dan nog onderdelen van zijn. Maar het is een meerjarenproject. Het gaat echt jaren duren. Maar uiteindelijk willen ze dan vanaf 2029, geloof ik, dat die gaat rijden als een soort toeristentram. Volgens mij in Katwijk, als ik me niet vergis. Dus ja, dat zou wel hartstikke leuk zijn natuurlijk. Daar zijn we dan bij, denk ik.
0: Ja, ik heb mijn ouders wel eens horen vertellen over de blauwe tram. En ook mijn oma, die had het er wel eens over. Nou, daar heb je het echt al over een paar dagen geleden natuurlijk.
2: Ja.
0: Maar de blauwe tram, dat was een begrip in de regio. Maar niet alleen in de regio, ook in die regio's hier ten noorden van ons.
2: Ja, precies, want hij reed ook in Haarlem. En volgens mij zelfs tot aan Volendam aan toe. Dus het was een heel uitgebreid netwerk eigenlijk.
0: Rogier, dankjewel. Een nieuwe blik op toen, straks op tv. Want vorige week heb je dit onderwerp behandeld op tv. Maar toen waren wij bezig met de eeuwige roem op de radio.
2: Ja.
0: En vanavond gaat jouw blik op toen over de Reewijkse plassen. Nou, een heel klein tipje van de sluier.
2: Ik ben erachter gekomen dat Reewijk de allereerste milieurechercheur van Nederland had in 1973. Dankzij de Reewijkse plassen, waar het een zootje was toen.
0: Dankjewel, Rogier.

0: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
3: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
6: Ah, chips.
5: Maak er een potje van. Want met

0: We starten goed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
2: Het is nu op een paar seconden na 16:30. Je luistert naar Radio West. Voor het nieuws is hier binnen André Kolen. Dree, bijzonder goedemiddag.
3: Goedemiddag, Bas. Politie heeft 7 verdachten aangehouden op verdenking van handel in harddrugs en wapenbezit. De aanhoudingen gingen gepaard met doorzoekingen in woningen door het hele land, waaronder in Alphen aan de Rijn. De verdachten werden opgepakt op woensdag 17 mei. Ze blijven in voorlopige hechtenis en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Daarom deelt de politie geen verdere informatie over hem. Naar aanleiding van de aanhoudingen en doorzoekingen heeft de politie afgelopen weekend een groot drugstransport in het buitenland onderschept, waarbij nog eens 6 mensen zijn opgepakt. De acties zijn onderdeel van een langlopend onderzoek. Het leven in Nederland is afgelopen maand weer duurder geworden. De inflatie steeg in mei naar 3,5%. Een maand eerder was dat nog 2,8%. Vooral de energieprijzen gingen omhoog en in mei zijn vakanties vaak wat duurder, doordat veel mensen vrij zijn. Hoofdeconoom van het CBS, Peter Hein van Mulligen.
4: Dat stuurt die prijs omhoog is natuurlijk wel een beetje een incidenteel effect. Maar ja, de onderliggende, ja, drijvende krachten van die inflatie, ja, dat zit hem toch vooral bij die crisis in het Midden-Oosten, wat, ja, energieprijzen doet stijgen. En daar stijgen de energieprijzen, zie je uiteindelijk in de prijzen van alles weer terug.
3: Ja, de prijzen van voedsel en tabak stegen de afgelopen maand minder hard dan verwacht. Dus boodschappen doen, dat ging nog net.
2: Precies, maar roken is
3: roken duur. Doen, maar dat even sowieso niet.
2: Waarom?
3: De gemeente Hillegom, Lisse en Teilingen die starten deze maand met het snoeien van hagen, zichthoeken en overhangende takken langs wegen, fietspaden en wandelpaden. De werkzaamheden moeten zorgen voor beter zicht en meer verkeersveiligheid. Daarover bericht onze mediapartner Bollestreek Omroep. Er wordt wijk voor wijk en straat voor straat gewerkt. Het snoeiafval kan tijdelijk blijven liggen, maar wordt aan het einde van een werkdag altijd weer opgeruimd. Ja, de gemeenten die proberen zo de overlast te beperken. En inwoners met een haag of struik langs de openbare weg wordt ook gevraagd om zelf even te checken van, ja, belemmer je nou het zicht? En zo ja, pak even de snoeischaar.
2: Oké. Okay.
3: Knip, knip.
2: Ja, doe jij een beetje knip, knip met je heg?
3: Ik heb geen heg, dus...
2: Lekker makkelijk. Dankjewel, Dree.
3: Alsjeblieft.
2: Huub Mizee, bijzonder goedemiddag.
5: Goedemiddag, Bas.
2: Nou ja, die heg die André niet heeft, die zou wel heerlijk van het water kunnen profiteren. Van, ja, wat er net is gevallen.
3: Nou, als die er nog staat.
2: Zo, man. Ging goed een keer. En ook een klap onweer hoorde ik in de verte.
5: Ja, zeker. Dat is allemaal langsgekomen. En de heg bij mij, die vaart er wel bij deze regen. Absoluut. Anders had ik het zelf heel moeten geven. Maar goed, ja, het is heel ander weer geworden eigenlijk deze dagen. Deze hele week kan ik meteen in één keer zeggen. Er trok wat storingen langs. Nu nog een front. En dat betekent dus bijvoorbeeld dat er in Kijkduin 12 mm is gevallen. In Voorschoten 13. Mijn eigen weerstation geeft 17 mm aan. Zo. Dus het zijn aardige hoeveelheden.
2: Voor één buitje is dat gewoon hartstikke veel natuurlijk.
5: Ja, het is die bui van vanochtend. Hè.
2: Oh,
5: we hadden het ook al. Dus,
2: cumulatief. Moeilijk woord. Ja. Zit het woord cumulus in. Hè?
5: En dat, ja, op eenstapeling is dat. Hè. Dus dat klopt. Ja, en er kan nog wat bij komen. Maar dan zullen we zien dat toch vanavond langzamerhand wel weer wat droger wordt. Met opklaringen zelfs die nog binnenkomen. En dat alles was toch vandaag nog wel met temperaturen van 20, 21 graden. Maar na die buien is het nu nog maar 17 graden.
2: Okay.
5: Er komt echt koelere lucht binnen. En dat is ook een beetje dus die oorzaak van die neerslag die valt. De wind is inmiddels zuidwest tot west geworden. Windkracht 3 tot 4. En voor de rest zullen we later vannacht weer opnieuw een aantal buien kunnen krijgen. Met ook dan weer mogelijk onweer. Vannacht wordt het een graad of 13 en morgen dan is er af en toe zon. Dan zal de bewolking in de middag wel weer toenemen en later in de middag of tegen de avond volgt er opnieuw regen. Met een matige, aan de kust zelfs vrij krachtige of krachtige zuidwestenwind wordt het dan maar maximaal 19 graden. Donderdag opnieuw heel wat buien. Ook dan weer kans met onweer of hagel. Ook vrij veel wind op donderdag. 18 graden is niet echt een dag voor de camping of het strand bijvoorbeeld. Maar vrijdag, nou, dan kunnen er ook nog een paar buien voorkomen. Komt er ook weer af en toe zon. De wind neemt dan af. 18 graden. Zaterdag en zondag kan de temperatuur weer wat hoger worden. Het aantal buien zal een beetje afnemen, maar het is nog een beetje onzeker. Kortom, deze week dus echt wat wisselvalligheid. Volgende week zeker in de loop van volgende week, lijkt het toch weer wat droger te worden. En kan de temperatuur weer een klein beetje omhoog gaan.
2: Oké, nou, maar we hebben niks te klagen, Huub. We hebben een fantastisch mooi weer gehad. En het is veel te droog geweest natuurlijk.
5: Ja, zo is dat.
2: Hartstikke goed, dankjewel.
5: Jo.
2: Erik Evengroen bij de ANWB. Het is dinsdag, dat is altijd een drukke dag. Hoe staan we er nu voor?
6: Nou ja, inderdaad, druk. En dan helpt het slechte weer natuurlijk ook niet mee. En het enige voorlist, er zijn niet zo heel veel bijzonderheden. Alleen alle dagelijkse files staan er wel. En die zijn ook eens wat langer dan gebruikelijk. Zoals de A4 om te beginnen. Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid. 15 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. Een kwartier oponthoud op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein met zo'n 5 kilometer file. Dan staat er een vrachtwagen met pech op de A12 bij de Meren. Dat is richting Gouda. Of richting Utrecht. Sorry, dit is richting Utrecht, moet ik het wel goed zeggen, Bas.
5: Hoe is dat?
2: Hartstikke goed, dankjewel.
5: Jo.
2: Erik Evengroen bij de ANWB. Het is dinsdag, dat is altijd een drukke dag. Hoe staan we er nu voor?
6: Nou ja, inderdaad, druk. En dan helpt het slechte weer natuurlijk ook niet mee. En het enige voorlist, er zijn niet zo heel veel bijzonderheden. Alleen alle dagelijkse files staan er wel. En die zijn ook eens wat langer dan gebruikelijk. Zoals de A4 om te beginnen. Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid. 15 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. Een kwartier oponthoud op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein met zo'n 5 kilometer file. Dan staat er een vrachtwagen met pech op de A12 bij de Meren. Dat is richting Gouda. Of richting Utrecht. Sorry, dit is richting Utrecht, moet ik het wel goed

0: Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en de Meer. Maar hij staat bij de Meer, dat wel. Maar er staat wel zo'n 15 kilometer file achter met 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Dan is het ook druk op de N207, Alphen aan de Rijn richting Bergambacht. Tussen Gouda en Haastrecht bijna 20 minuten vertraging. En datzelfde geldt tenslotte voor de N211, Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid. Bij Wateringseveld 3 kilometer file met, zoals gezegd, 20 minuten vertraging.
1: Erik, dankjewel en tot straks weer. Hè.
0: Tot straks.
1: Jojo.
2: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
1: Dankjewel, Dre.

Er is geen woord Spaans bij, hè? The Kinks, All Day and All of the Night. 8:05. Ja, maar we gaan dat spelletje weer spelen. Winnaars krijgen 2 kaarten voor We Will Rock You. Woensdag 15 juli, World Forum Theater, 20:00 PM. Zorg dus in je agenda dat je daar tijd voor hebt. En wat moet je daarvoor doen? Nou, gewoon even bellen. 070-390-5454. En dan moet je een liedje afzingen van Queen. En als je dat goed doet, dan zijn die kaarten helemaal voor jou. Hoe moeilijk kan het zijn? 070-390-5454. Dit is Robbie Williams. Het liedje heet You Know Me.

0: Robbie Williams op Radio West. You Know Me. 5:12. Ja, zo heet de voorstelling op woensdag 15 juli in het World Forum. We Will Rock You. 2 kaarten te winnen als je dat spel goed weet af te zingen. Nou, ik heb hier iemand aan de telefoon. Die kon niet wachten om mee te doen aan het spel. En dat is Joyce Gordijn uit Den Haag. Dag Joyce, goedemiddag.
1: Dag Pas Martinius, goedemiddag.
0: Ja, hartstikke goedemiddag. Zeg, jij bent volgens mij echt een diehard Queen-liefhebber. Kan dat kloppen?
1: Ja, ik ben. Jorinda heeft me ook wel genoemd op de radio met die.
0: Eeuwige roem,
1: zeg maar.
0: Ja,
1: ja, ik ben nog in bij de Queen Fanclub geweest in Rotterdam. Ik ben nog bij Okura Hotel geweest. Ik heb een heleboel concerten bijgewoond. En ja, ik heb gewoon alle platen en cd's van ze en zo. Ik vind ze nog steeds wel. Het is mijn beste groep, zeg maar. Nog steeds. Hoewel ik veel muziek leuk vind.
0: Ja.
1: Maar ja, Queen is gewoon Queen.
0: Ja.
1: En ik heb gisteren nog een stukje gelezen over Freddie Mercury. Toen hij echt al zo vreselijk ziek was.
0: Ja.
1: Dat hij toen dat nummer The Show Must Go On heeft gezongen. En hoe dat gegaan is. Dat is echt zo triest om te lezen. Maar dat hij het zo geweldig gedaan heeft. Dat was zo'n prestatie. Nou, tranen liepen weer over mijn wangen.
0: Ja, ik kan me voorstellen. In dat verhaal komt het erop neer dat het echt heel veel moeite kostte om die vocalen erop te krijgen.
1: Ja. Klopt, ja,
0: ja. Ja, dat hij natuurlijk al zo verzwakt was. En dat hij dat natuurlijk wel gewoon op de van hem bekende manier wilde doen. Met veel power, de noten goed raken en zo. Het was natuurlijk een vakman tot en met. En, maar goed, uiteindelijk hebben we daar toch een mooie opname aan overgehouden. Maar ze hebben er wel aan moeten knutselen. Dat kan niet anders, ja.
1: Ja, misschien wel, ja. Ja, Brian May had wel tranen in zijn ogen, las ik, en dergelijke dingen.
0: Ja.
1: Maar Love of My Life is wel een van mijn favorieten ook.
0: Prachtig liedje, ja.
1: Maar ook zo'n nummer als Theotoriate, dat vind ik ook zo'n mooi nummer.
0: Die ken ik niet, maar dat is waarschijnlijk iets voor de liefhebbers. Die kennen de albums natuurlijk nog veel beter dan ik. Want ik ken eigenlijk ook alleen maar wat het grote publiek van ze kent. En dat is natuurlijk...
1: Ja, dat is voor Japan.
0: Ja, oké. Okay. Maar dat vind je ook mooi dus. Maar zo'n voorstelling dan in het World Forum Theater. Ja, daar staat natuurlijk niet de echte band, hè? Ik neem wel aan dat het heel goed
1: dat
0: is.
1: Weet dat ik wel, maar het is toch leuk om de liedjes mee te kunnen zingen, zeg maar.
0: Ja,
1: ik ben ook naar ABBA, een ABBA-groep geweest en een Golden Earring-groep geweest. Ook niet de echte, natuurlijk.
0: Ja.
1: Ooit wel bij Golden Earring, maar niet ABBA. Ja, dus het is wel leuk om ze mee te zingen, die liedjes.
0: Ja, precies. En ze hebben natuurlijk zo verschrikkelijk veel bekende muziek gemaakt. En dat geldt voor die andere groepen die jij noemt natuurlijk ook. Dus het feest der herkenning is daar altijd. Nou, Joyce, zullen we eens een poging gaan wagen?
1: Ja, ik hoop dat ik het weet.
0: Nou, ik denk dat het wel gaat lukken, hoor. Ik laat je wat horen en zodra de muziek stopt met spelen, ja, dan word jij geacht het af te maken. En dan moet het ook wel goed zijn, hè? Ja?
1: Ja.
0: Succes.
1: Ik doe mijn best. Dank je.

0: the world. Het moet Wee zijn, maar ik zing altijd Queen.
1: Jij zingt altijd Queen, oké. Okay.
0: Ja.
1: Nou, eens kijken of dat klopt.
2: Ik denk het wel.
1: Ja, natuurlijk. Groot applaus valt jou ten deel. Helemaal goed hoor, Joyce. Die twee kaarten die zijn lekker voor jou.
0: En, hartstikke leuk.
1: Dan wens ik jou daar heel veel plezier bij. En ik ga natuurlijk die plaat lekker draaien.
0: Fijn, hartstikke bedankt.
1: Dag Joyce.
0: Dag Martini. Succes.
1: Hoi.

0: Ja, dan heb je het hier natuurlijk gelijk met de collega's over Queen, over Freddie Mercury en de muziek. Kirsten van Dissel is aangeschoven om even te babbelen over Team West. Kirsten, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jij ging gelijk uit je bol ook hiervan, hè?
1: Ja, ik hou er zo van. We hadden het er net over. Het is echt een beetje onze tijd, hè? Toen,
0: wij waren jong.
1: En we zaten wel een beetje als twee oude mensen van...
0: Niet doorvertellen, joh. Nee, maar is wel zo. En wij snappen ook wel waar die enthousiasme vandaan komt voor de kaartjes. Want het loopt hartstikke goed, het spelletje. Ja. En jij zei van, ja. Nou, ik zou het nooit doen, maar ik zou bijna wel willen meedoen stiekem met dat spelletje om ook kaarten te winnen.
1: Ja. Onder een valse naam. Maar toen zei jij, nou, ze herkennen je stem. Nou,
0: ja,
1: weet je,
0: absoluut.
1: Laat ik het maar niet doen.
0: Dus laten we dat maar niet doen, inderdaad. Kirsten, heel goedemiddag.
1: Ja.
0: 5:10. En over 10 minuutjes, dan is het weer zover. Dinsdagmiddag. Ja. Om 5:00 natuurlijk altijd Team West op TV West.
1: Ja.
0: Zullen we beginnen met, is er wat goed nieuws te melden?
1: Is er goed nieuws te melden? Over de uitzending, daar kan ik... Nee, op dit moment in die zin niet.
0: Okay.
1: Eventjes nog.
0: Nee,
1: dus, er zijn vast weer goede dingen te melden. Maar sommige dingen zijn even nog niet om te melden. Wat het programma betreft niet.
0: Oké, nou, dat geeft niet.
1: Laten we het toch goede nieuws houden weer eventjes op het weer. Iedereen denkt, het verregen. Maar ik denk, wat fantastisch.
0: Heerlijk.
1: Al die bloemen die letterlijk voor je neus omhoog komen.
0: Absoluut.
1: Goed om je heen kijken. Ja. Het is geweldig.
0: De natuur heeft het nodig.
1: Ja.
0: Dus, nou goed, Team West, wat heb je vandaag op de buis?
1: Ja, dat is wel. Dan gaat het meteen een beetje, natuurlijk mijn stem weer een beetje anders. Want het is gewoon eigenlijk weer verschrikkelijk. Ik heb vandaag twee wat oudere dames die hun verhaal doen. Eentje is opgelicht, weer op een verschrikkelijke manier. En mevrouw van 80 uit Noordwijk werd gebeld weer door zogenaamd de politie en mensen van de bank. Ze hebben haar bang gemaakt. Ze zou gehackt zijn. Nou, lang verhaal kort, er is iemand aan de deur geweest bij haar en die heeft haar bankpassen meegenomen en een paar duizend euro van haar rekening gehaald. En weet je, ik ben er gisteren geweest bij deze mevrouw.
0: Mm-hmm.
1: En ik kan echt zeggen dat het is meer dan... Kijk, het gaat om 2400 euro.
0: Mm-hmm.
1: Dat geld, oké. Nou ja, weet je, ik bagatelliseer niet... het is heel veel geld. Laten we dat even voorop stellen.
0: Ja.
1: Maar wat het mentaal en zeker met oudere mensen... de zwakkere mensen in deze maatschappij doet... dat is niet in geld uit te drukken.
0: Nee, dat geloof ik zomaar.
1: Dat is groter dan groots.
0: Ja.
1: Deze mevrouw heeft het echt gewoon moeilijk... zwaar, die ze echt van in de war.
0: Ja,
1: ja.
0: Heftig, hè? Jongen.
1: Ja, ik kan niet anders zeggen.
0: Nee.
1: Dus daarom alleen al, kijk heel goed naar de jongen die voor de deur staat. Want daar staat hij heel goed op. We hebben ook beelden van dat hij aan het pinnen is. Daar zie je hem minder, maar je ziet wel goed zijn kleding. En we zien dat hij het doet. Dus het is de ophaler, is in dit geval ook de pinner.
0: Dus vrij veel beeldmateriaal en dat helpt, hè?
1: Zeker, ja, zeker. En deze mevrouw is zo moedig geweest om voor camera dat te vertellen. Weliswaar onherkenbaar, maar wel met haar eigen stem. Want ze vond het allemaal erg spannend.
0: Ja.
1: En ik vind dat supermoedig. En ook nog omdat zij wilde meewerken aan anderen waarschuwen.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja.
0: Geweldig, heel goed. Ja, heel goed.
1: Nou, een andere mevrouw... die beroofd is van zo'n straatroof, hè, van de ketting beroofd. Evengoed, supermoedig, die heeft wel herkenbaar voor camera haar verhaal verteld. En wil ook mensen waarschuwen, zeker in de zomer. Hè, mensen dragen sieraden over hun kleding heen, dat wordt gezien. En bij haar is ze gewoon een hele dierbare ketting echt van haar afgenomen. Op een harde manier ook nog eens natuurlijk.
0: Ja.
1: En voor haar was het ook, kijk, ze zei, die ketting die zal omgesmolten zijn. Want daar gaat het vaak om, hè, helaas.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
1: Ze zei, hij was me heel dierbaar. Ik zou hem natuurlijk supergraag terug willen, maar dat gaat niet meer gebeuren. Maar ze zei, ik wil wel ook weer mensen waarschuwen. Ja, draag dan maar helaas buiten je ketting een beetje naar binnen... dat het niet zo goed te zien is. Helaas, maar waar. Ja, dus,
0: ellende.
1: Ja, nou ja, en ook hier, de verdachte is goed in beeld. Dus wie hem herkent, echt laat van je horen. Want dat gaat zoveel schelen. Weet je wat ook is? Niet alleen deze mensen zijn slachtoffer, maar ook hun families.
0: Ja, tuurlijk.
1: Want dit is bijvoorbeeld, over die laatste mevrouw waar ik het nu over heb... die is een hele lieve oma en die is een hele lieve moeder. Dat heeft zoveel pijn gedaan bij al die kleinkinderen en bij haar eigen kinderen.
0: Ja.
1: Dat, weet je, het is een domino-effect, hè?
0: Ja,
1: het is
0: absoluut.
1: Niet alleen het slachtoffer, er zijn veel meer slachtoffers.
0: Ja.
1: Ja.
0: Het is misselijkmakend allemaal, Kirsten. Goed,
1: ja.
0: Team West, straks over 6 minuutjes alweer op tv... Als je het niet kan zien om 5 uur, niet getreurd. Om 6 uur doen we het ook. Ja. Om 7 uur 's avonds doen we het ook. Om 8 uur is het even NOS-journaal. Maar om 9 uur dan is het, gaat het gewoon weer door.
1: En online.
0: En online natuurlijk. Dan kun je het helemaal terugkijken tot in de eeuwigheid. Dus ja. Team West. Hey Kirsten, dankjewel.
1: Ja, heel
0: dan draai ik een mooi liedje voor jou van Rob de Nijs. Okay?
1: Oh, wat heerlijk.
0: Dit is Bo.
1: Oeh.

0: Ook op zaterdagmorgen zet je natuurlijk Radio West aan. Van 7 tot 9 maakt Mirjam wakker in Morgen Weekend. Vrolijkheid gegarandeerd. Met jouw keuze op de radio in Lichtuit Spot aan. Smikkelen en smullen in Meers Eethoek. En het spannende spelletje Moet je luisteren. Daarna tot 12 uur Rogier van der Zanden met Uit. Het uitgaansprogramma van de regio. Uittips in jouw buurt, het weekendweerbericht, het vaste cabarethoekje. En ook Rogier speelt Moet je luisteren, waarin je mooie prijzen kunt winnen. Vanaf 7 uur, Morgen Weekend en Uit. Elke zaterdagmorgen op 89.3 Radio West.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Van Leeuwen Keukens en Badkamers in Hillegom.
9: 3 weken lang komen bijna dagelijks tientallen spring- en dressuurruiters naar Delft. Zometeen in West komt thuis meer daarover. Het is 1:05. Het nieuws krijg je van André Kolen.
10: Het streefbedrag van 15.000 euro voor een bronzen vlinder ter nagedachtenis aan Jade Kops is behaald. Het kunstwerk moet een plek krijgen in Schavenzande en staat symbool voor hoop, transformatie en vrijheid. Het beeld wordt opgericht ter ere van alle kinderen in Nederland die strijden of hebben gestreden tegen kanker. De Japanse keizer Naruhito brengt over 2 weken een bezoek aan onder meer Delft, Leiden en Den Haag. De RVD heeft vandaag het programma bekendgemaakt. Het staatsbezoek van keizer Naruhito en zijn vrouw Masako begint woensdag 17 juni. Wie wordt doorverwezen naar een maag-darm-leverspecialist moet rekening houden met wachtlijsten van 1 jaar of meer, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Het Haga Ziekenhuis en Haaglanden Medisch Centrum spannen de kroon. Meer nieuws straks om 5:30, nu het overige nieuws.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen in Nederland. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het afvangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er nog niet. Zes Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Volgens het Parool zou het geld zijn witgewassen voor criminelen die bekend zijn in de regio Amsterdam. De arrestaties waren 2 weken geleden. Sindsdien zitten de 6 mannen vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na 1 dag al ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen het ANC van Nelson Mandela. Pols zegt daarover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Ze was ruim een minuut sneller dan de nummers 2 en 3, Marlen Reusser en Demi Vollering. Van der Breggen start morgen in de roze leiderstrui. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden in de kustgebieden tot 23 in het midden en oosten. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio West files en vertragingen van Erik Evengroen van de ANWB.
12: Het is een stuk drukker dan gebruikelijk in onze regio, met bijna 180 kilometer file in totaal. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het slechte weer. Wat erbij opvalt is de A12 om te beginnen, daarna richting Utrecht. Voor de meer staat een vrachtwagen met een lekkerband en een kapotte luchtleiding. Dit gaat ook nog wel even duren. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een half uur. De A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Driebergen en Woerden 18 kilometer met 25 minuten oponthoud. Verder valt nog op de N207 Alfa aan de Rijn richting Bergambacht. Tussen Gouda en industriegebied Gouwenstroom 3 kilometer met bijna een kwartier extra reistijd. En tenslotte valt op de N457 Wallingsveen richting Gouda. Voor Gouda 2 kilometer met bijna een half uur vertraging.
13: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Leiden in Alfa aan de Rijn.
15: Installatiebureau Van Ginderen.
16: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
17: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
18: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Billy Joel op Radio West uit 1983. Tell her about it. Het is 10 minuten over 5. Een heel goedemiddag. Je luistert naar West Komt Thuis op Radio West. Mijn naam is Bas Martinius en tot 7 uur vanavond zit ik hier. Waarbij natuurlijk dadelijk tussen 6 en 7.
1: 70s at 6.
0: Jaren 70 plaatjes in dat uur. Louter jaren 70 plaatjes. En als jij een plaatje wil horen, stuur dan vooral even een e-mail. bas@omroepwest.nl. En dan prop ik hem ertussen in de lijst. Zo makkelijk is het natuurlijk, hè. In dit uur kun je dadelijk verwachten nieuws over paardensport op het terrein van Manege de Prinsenstad in Delft. Van de jongste amateurs tot nationale topruiters. 3 weken lang springruiters, dressuurruiters. Van alles komt er naar Delft. En onze Lot van Bree, die zelf erg van paarden houdt, die ging daar natuurlijk even haar licht opsteken. Ja, en dan rare straatnaambordjes in de Vogelwijk in Den Haag. Echt heel raar. En hoe dat zit, Loes die komt het dadelijk vertellen. Dus laat de radio gewoon lekker aanstaan. Natuurlijk ook voor de kopstaartplaat van strakjes. En het rondje regio doet dadelijk ook weer gewoon mee. Dit zijn de Flirtations, Somewhere Out There.

0: Ja, niet somewhere out there, someone out there. De Flirtations hoor je op Radio West, 14 over 5. West komt thuis. Volop paardensport op het terrein van Manege, de Prinsenstad. 3 weken lang komen bijna dagelijks tientallen spring- en dressuurruiters naar Delft. Van de jongste amateurs tot nationale topruiters. John Maarsen is verantwoordelijk voor het bouwen van een groot deel van de parcoursen tijdens het evenement.
1: Mogen de plantjes erbij netjes verdelen? Kijk, dan is de eerste hindernis is 65 centimeter. Een klein beetje meer grondlijn. Zo. En dan moet ik hier even een, als jij John een balk wil pakken voor hier.
2: John Maarsen is parcoursbouwer en beslist waar welke hindernissen komen te staan. Hoogte en route die ruiter en paard moeten afleggen bepalen de moeilijkheidsgraad.
1: Dit zijn allemaal lagere ruiters die een mooi, simpel, vloeiend parcours moeten kunnen rijden. Wat niet te moeilijk is in de draaien, dat ze dus niet te veel stuurwerk moeten doen. En dan moeten we, John, moeten we vanaf deze nog even een zo'n groene balk erbij hebben. Ik ben erin gerold omdat ik vroeger als ruiter nog wel vaak commentaar had op parcoursbouwers. En toen dat op een gegeven moment mensen zeiden bij ons in Noord-Holland van god, we missen wat parcoursbouwers, jij hebt altijd nog wel een grote mond. Ga dat zelf maar eens doen. Dus nou, en dat is uiteindelijk geresulteerd dat ik ieder jaar ruim 100 dagen per jaar bouw. Tot aan Jumping Amsterdam ben ik een van de mede parcoursbouwers.
2: En dus hier in Delft. Maar naast springen voor het laagste en hoogste niveau verschijnt ook de dressuurtop aan de start. De beste Nederlandse paarden van 5 en 6 jaar strijden voor een ticket voor het WK Jonge Paarden in het Duitse Verde. Een selectiecommissie beslist wie door mogen.
3: Een mooi paard alleen is niet genoeg. Dus je moet hem inderdaad ook gewoon kunnen rijden. En hij moet ook gewoon talent hebben om dadelijk de moeilijkste oefeningen te kunnen doen. En die potentie proberen wij hier te selecteren.
2: En de klik tussen ruiter en paard is van essentieel belang.
3: Dus het is ook eigenlijk de wisselwerking met het paard. Het is ook niet zo dat ik koop een goed paard en dan kan ik meedoen. En het is ook niet zo, ik ben een hele talentvolle ruiter en ik kan het met ieder paard. Het is juist de klik die het mooi maakt. Dat maakt het sprookje eigenlijk waar we naar zoeken, dat maakt het mooi.
1: 9, ja. Die mag 2 en 1. Je moet gek zijn van het paard, je moet gek zijn van de paardensport. En dan vind je dit leuk. Oké, mooi. We zijn er weer klaar voor. De volgende rubriek kan beginnen.
0: Nou, en ik denk dat collega Lot van Bree daar ook wel een kijkje gaat nemen. Want zij is echt een paardengekkie. Paardensport dus in Delft daar. Bij Manege de Prinsenstad de komende 3 weken. Dit is Bluff aan de kust.

0: kust.
1: Ja, blijft een mooi liedje van Bluff. Aan de kust op Radio West. 6:10 is het. We gaan het over zoiets triviaals als naambordjes hebben. Want in de Vogelwijk in Den Haag hebben de straatnaambordjes een upgrade gekregen. En dat zorgde voor veel ophef, niet alleen onder de bewoners, maar ook voorbijgangers en journalisten, die hebben het opgemerkt. Wat is er aan de hand? Ik vraag het aan Loes Veldhuis, mijn collega. Loes, wat is er aan de hand?
2: Ja, de straatnaambordjes in de Vogelwijk die hebben een upgrade gekregen. En de reden daarvoor was dat ze niet meer reflecterend zouden zijn.
1: Oké, dat is natuurlijk wel belangrijk, want ja, je moet het ook in het donker een beetje goed kunnen waarnemen.
2: Zeker, inderdaad, voor de hulpdiensten. Maar niet alleen hebben ze toen de reflectie verbeterd, maar hebben ze ook een onderschrift gekregen, die straatnaambordjes.
1: Nou, dat klinkt natuurlijk ook allemaal helemaal prima.
2: Ja, totdat je gaat lezen wat erop staat.
1: Wat staat erop dan?
2: Ja, er staat op de naam van die vogel. Dus het zijn in de Vogelwijk allemaal straatnamen met vogels.
1: Ja.
2: En elke straatnaam heeft het onderschrift de naam van die vogel.
1: Dat is dus, dan staat er bijvoorbeeld Merel of Merelstraat, weet ik hoe die straat heet.
2: Pauwelaan.
1: En dan staat daar dus achter
2: de naam van die vogel. En dat is een doordenkertje, want je denkt, snap ik hem niet. Maar het klopt volgens mij gewoon niet. Nee.
1: De naam van die vogel.
2: De naam van die vogel, ja. Ja.
1: Nee, het is de naam van die straat. Ja. Dat moet eigenlijk staan.
2: Ja.
1: Dat is...
2: Precies. En het lijkt bijna alsof de gemeente Den Haag dat een beetje heeft afgeraffeld. En heeft gedacht van oké, we willen elk straatnaambordje een onderschrift geven.
1: Ja.
2: Dus we doen snel, misschien ChatGPT. Wat kan je hierbij bedenken?
1: Ja, jeetje mina, joh.
2: Ja.
1: Hey,
2: ja.
1: Dat heeft dus ook wel aardig wat reacties losgemaakt bij de mensen.
2: Zeker, ja. Ik ben er even langs gegaan. Mm-hmm. En iedereen was er eigenlijk al van op de hoogte. Want het gaat rond in de buurtapps. En de meeste mensen die vinden het absurd.
3: Nee, ik snap ook niet dat ze daar het geld aan uitgeven. Als ik heel eerlijk ben.
4: Ja, waarom zou je de moeite nemen, denk ik ook. Maar
3: het is heel, heel verwarrend. En ik weet dat inderdaad wel buurtbewoners, ik had er wel al van gehoord. Maar vliegenvangerlaan, dan denk ik de vogel van de naam. Dat is echt een hele onduidelijke constructie.
5: Nou, taalkundig zou ik sowieso zeggen de naam van die vogel in plaats van andersom.
1: Ja, het is toch een beetje raar allemaal. Heeft de gemeente hierop gereageerd? Want die moeten de kritiek nu ook wel gehoord hebben, toch?
2: Zeker, zeker. Ja, we hebben de gemeente om een reactie gevraagd. Ja? En de gemeente zegt dat de reden dat ze het onderschrift hebben toegevoegd, dat is dat dat bijdraagt aan de uniformiteit van het Haagse straatbeeld.
1: Oké, daar is iets voor te zeggen, maar dan hoef je toch niet per se op deze wijze iets toe te voegen.
2: Blijkbaar wel, ja, uniform is het wel, dus ja, wat kan je ervan zeggen? Ja, maar ze gaan, want inderdaad, we hebben gevraagd van de meeste mensen vinden dit absurd of het slaat nergens op. Gaan jullie daar nog wat aan doen?
1: Ja.
2: Nee. Nee, alle straatnaambordjes zijn nu vervangen en dat hoort zo. Hun klus is geklaard.
1: Pas als er over 20 jaar, 25 jaar de straatnaambordjes weer vervangen moeten worden, omdat de reflecterende laag versleten is.
2: Zeker.
1: Door de UV-straling van onze zon en zo, dan hebben we nieuwe ronde, nieuwe kansen.
2: Ja, of dat het onderschrift niet meer te lezen is misschien.
1: Ja.
2: Ja.
1: Loes Veldhuis, wat een verhaal joh dit.
2: Ja, hè?
1: Ja, daarom.
2: Nou, ga vooral zelf even een kijkje nemen, zou ik zeggen.
1: Ja, het wordt toch druk in de Vogelwijk daar zo. Dankjewel.
2: Dank je.

0: Zie met The Worker op Radio West. Zometeen het nieuws met André Kolen.
1: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
2: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
1: Maar ook van deze eeuw.
3: Here we go. On this rollercoaster life we know.
1: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070-307-8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
4: Op 89.3 Radio West.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
0: Het is bijna 17:30 op Radio West. Het nieuws bij ons uit de buurt, dat krijg je van André Kolen. Dreyen, goedenavond. Middag, ik ben in de war.
12: Ja, maar het is ook donker buiten, hè?
0: Ja, goh. Ja, is het weer zover?
12: Nou ja, het is nog droog, maar...
0: Het is wel grijs, hè?
12: Het is grijs en grauw, ja.
0: Absoluut, maar goed.
12: Het streefbedrag van €15.000 voor een bronzen vlinder ter nagedachtenis aan Jade Kops is behaald. Het kunstwerk moet een plek krijgen in 's Gravenzande en staat symbool voor hoop, transformatie en vrijheid. Het beeld wordt opgericht ter ere van alle kinderen in Nederland die strijden of hebben gestreden tegen kanker. De vlinder is geïnspireerd op het verhaal van Jade Kops, die op 24 april op 19-jarige leeftijd overleed. De initiatiefnemer wil het beeld op een natuurstenen sokkel van ongeveer 1 meter hoog plaatsen. En Jade die maakte de start van de actie nog mee. Begin maart kreeg ze te horen dat haar levensverwachting nog enkele weken was. En na ruim 860 chemobehandelingen en 82 bestralingen was ze toen uitbehandeld.
0: Tja, blijft een heftig verhaal, hoor.
12: Ja, gelukkig dan nu een herinnering voor ook alle andere mensen die strijden tegen kanker.
0: Ja.
12: Het is weer de tijd van de avondvierdaagse. In Moerwijk, in Den Haag, is vandaag de eerste editie van de Moerwijk Wandel Vierdaagse, georganiseerd door een groep betrokken buurtbewoners. Iris van der Voort is een van de organisatoren.
13: Wij zijn echt de verbinding aan het leggen hier in de wijk. En met een wandelvierdaagse ga je dat natuurlijk echt aan met z'n allen. Want je bent dan ook aan het bewegen, maar ook aan het kletsen lekker met elkaar. En dingen aan het ontdekken, wat er allemaal gebeurt in de buurt. Ja,
0: de kletsvierdaagse hoor ik
12: ja,
0: zeggen.
12: Ja, ja, precies. Ja. De organisatie houdt rekening met 150 deelnemers aan de wandelvierdaagse in Moerwijk. Elke avond wordt zo'n 2 à 3 kilometer afgelegd. Ik hoop dat ze het droog houden, maar...
0: Ja, dat vandaag de dag, daarom. Maar in Zoetermeer heb ik de mensen ook al enthousiast zien wandelen... 's avonds door de, door de wijken. Ja, altijd leuk.
12: Musicalster Sistine Carillon die gaat de rol van de heks Cruella spelen... in 101 Dalmatiërs, de musical. De Haagse Carillon doet dat bij Tourbeurt. De andere twee die in de huid van Cruella kruipen... zijn Anouk Maas en Kim Lian van der Meij... Ja, 101 Dalmatiërs is volgens de organisator een aanstekelijke musical... over familie, liefde en onvoorwaardelijke trouw met poppenspel en veel humor. Het verhaal, dankzij Disney bekend natuurlijk, uit de bioscoop... komt dus nu ook in de theaters. En dat is vanaf oktober. Maar de kaartverkoop is nu al gestart, want ja... Dat gaat zo snel tegenwoordig.
0: Nou, absoluut. En ze maken overal maar een musical van, hè?
12: Ja, ja, ja.
0: Ja, daarom.
12: Zou ze van ons programma ook een musical kunnen maken?
0: Ik weet niet of dat zou helpen. Dankjewel, Dre. Het weer met Huub Mizee.
14: Vanavond en komende nacht zijn er enkele opklaringen... maar er zullen ook een paar buien voorkomen, mogelijk met onweer. De wind is westelijk, matig en de temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 13 graden. Morgen is er af en toe zon. In de loop van de dag vooral 's middags zal de bewolking weer toenemen... en later op de dag volgt er weer regen. De wind is morgen zuidwestelijk, matig tot vrij krachtig, aan zee krachtig... en morgenmiddag wordt het ongeveer 19 graden. Donderdag komen er weer aardig wat regen- en onweersbuien voor. Het wordt dan 18 graden. Vrijdag is er af en toe zon. Later komen er meer opklaringen. Mogelijk valt er nog een bui. En ook dan wordt het ongeveer 18 graden.
0: Huub, dankjewel. Erik Evengroen bij de ANWB. Volgens mij valt het niet mee.
15: Nee, kun je wel zeggen. In heel Nederland zitten we bijna aan de 950 kilometer file in totaal. En ook in onze regio bijna 190. Dus dat is behoorlijk wat. Ja. Het begon met vooral veel dagelijkse files. Maar een paar pechgevallen en ongelukken zorgen voor veel vertragingen in onze regio. Om te beginnen de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Leidschendam een ongeluk. Rechterrijstrook is dicht. Vertraging een kwartier. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag Zuid 20 kilometer file met een half uur vertraging. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Daar stond een lange tijd een vrachtwagen met pech met een lekke band om precies te zijn bij de Meren. Die is inmiddels wel door, maar de vertraging is nog wel 10 minuten. En daarom is er volgens mij veel verkeer bij Moordrecht de snelweg afgegaan. Want voor Gouda, voor industriegebied Gouwenstroom, staat 3 kilometer file met bijna 40 minuten vertraging. En op de N457 van Waddinxveen naar Gouda, daar heb je bijna 3 kwartier extra reistijd nodig voor je Gouwenstroom voorbij bent. Dan valt tenslotte ook nog op de N11 Leiden richting Bodegraaf voor de aansluiting met de A12 20 minuten op onthoud.
0: Oké, Erik, dankjewel. En valt inderdaad allemaal niet mee?
15: Nee, nou, een half uur zien we weer verder.
0: Ja,
15: over een half uur.
0: Joejoe, hoi hoi.
12: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Dankjewel, Dre.

wereldhit hè, voor Neil Diamond, Cracklin' Rosie. En of de volgende plaat ook een wereldhit wordt, dat ligt in de toekomst verscholen. Ik ga een plaatje draaien van Maaike Smit, een Haagse zangeres. Ze zingt bij Martha High en de Funky Divas. En Martha High, misschien weet je het nog wel, een tijd geleden heb ik met haar een uur lang zitten praten in het Engels over haar jaren bij de iconische James Brown. Ze heeft daar natuurlijk in het achtergrondkoor gezeten. En ze was verantwoordelijk meer dan 25 jaar lang voor het haar van meneer Brown. Nou, als je wel eens een foto hebt gezien natuurlijk, dan weet je dat het altijd precies in de plooi moest zitten en dan ook nog stijf rechtop moest blijven staan. Zoiets dergelijks. Maar goed, daar gaat het niet over. Maaike Smit, die zingt dus in de achtergrond bij Martha High. Maar ze heeft dit liedje gewoon helemaal op persoonlijke titel. Gewoon een solo moment, om het maar zo te zeggen. Dat liedje dat gaat volgens haar over hoe de liefde je soms op onverwachte momenten kan overvallen. Hoe het iets in je wakker kan kussen waarvan je niet eens wist dat je ernaar op zoek was. En tegelijkertijd kan het ook spannend zijn, juist omdat het zo dichtbij komt en oude pijn kan raken, waardoor je misschien ook weer wil terugtrekken. Ja, dat zijn bekende emoties natuurlijk in de liefde. Je kunt erbij eigenlijk niet zeggen of het nou goed of slecht is. Want de liefde volgt haar eigen ritme. The Rhythm of Love, dit is Maaike Smit uit Den Haag.

0: Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Eckersweide en knooppunt De Hoogte.
1: Hattemerbroek en Kampen Zuid in beide richtingen. De A50 Os Arnhem.
2: Er staat nu al een file van 4 kilometer op de A6 bij Almere Zand.
3: Ja, lekker belangrijk. Actuele verkeersinformatie voor onze regio, dat wil je weten. Je hoort het op 89.3 Radio West.
4: Altijd dichterbij. Radio.

0: Miles Smith, Wait For You. Klokslag 17:50.
1: De kopstaartplaat.
0: Sand in My Shoes van Dido. Dat was gisteren onze kopstaartplaat, onze muzikale kettingbrief. En daarom bezoeken we vandaag een plaatje dat begint met, nou ja, shoes, met schoenen, met pantoffels, met slippers. Eigenlijk is alles wel best, heb ik gisteren gezegd. Nou, dat heb ik geweten, want Veronique Jansen die schrijft: je brengt me op ideeën met je slippers. Ik geef er even een creabea draai aan en dan kom ik op Slippery People van Talking Heads als suggestie voor de kopstaartplaat. Dat begrijp ik, Veronique, en dat is natuurlijk slim bedacht van jou. Dankjewel. Christa Ter Haar, ze schrijft: hey Bas, aangezien de kopstaartplaat mag beginnen met shoes of met schoenen, zou ik graag Krappe Schoenen van Jeroen van Merwijk willen aanvragen. Gewoon omdat het een grappig nummer is en Jeroen van Merwijk natuurlijk een briljante woordkunstenaar was. Een vriendelijke groet en een prettige uitzending gewenst door Christa. Dankjewel, Christa. Carla Slootweg, ze schrijft: hey Bas, even een snelle reactie. Morgen moet ik naar kantoor en daarom nu maar even snel ingestuurd voor de kopstaartplaat. Ik kies als kopstaartplaat Raccoon met Shoes of Lightning. Groetjes van Carla. Carla, dankjewel. Tilly Vertuin, ze schrijft: Habas, hier is mijn suggestie voor de kopstaartplaat. Shoes of a Fool van Bobby Flores. Wel thuis weer met een groet van Tilly. Tilly, ook weer bedankt, hè. Willem Spaan, zij schrijft: Habas, vandaag wil ik voordragen Boots on the Ground van 803 Fresh. Dat is een leuk en swingend nummer. Goed en weer een fijne avond gewenst door Willem Spaan uit Voorburg. Dankjewel weer, Willem. Piet van der Poel uit Zoetermeer, hij schrijft: ik zit weer even op de Spaanse tour met de kopstaartplaat en ik heb een mooi voorstel. Zapatos de Baye. Dansschoenen betekent dat van Gypsy Flamengo Masters. De titel, dansschoenen, brengt voor mij ook meteen een herinnering naar voren aan een tablao. Dat is een flamenco bar in de wijk Triana in Sevilla. Met een hartelijke groet van Piet. Piet, dankjewel. Romeo Sadlou, die stuurt in en hij schrijft: goedenavond Bas, mijn suggestie voor de kopstaartplaat van dinsdag. Raccoon, daar is hij weer. Shoes of Lightning, een fijne uitzending. En tot de volgende kopstaartplaat. Dankjewel, Romeo. Kees Pronk stuurt in vanuit Scheveningen: voor de kopstaartplaat nomineer ik een Zeeuwse productie. Te weten, Shoes of Lightning van Raccoon, daar is hij weer. Hij komt uit 2013 en de gehele opbrengst van deze single ging naar Serious Request, die toen in het teken stond van het terugdringen van kindersterfte als gevolg van diarree. Met groeten van Kees. Kees, dankjewel. Koos Enthoven, hij schrijft: mijn suggestie voor vandaag, Shoes of Lightning van Raccoon. Raccoon schreef dit nummer in 2013 als themasong voor 3FM Serious Request. Dankjewel, Koos. Sam van der Meulen, tot slot, hij schrijft: vandaag is het niet letterlijk West komt thuis voor mij, omdat ik vanavond en morgenavond in de trein zit naar een marktonderzoek met blind bier proeven en beoordelen. Erg benieuwd. Nou, dan heb je mij ook benieuwd gemaakt, dus Sam. Voor de kopstaartplaat van vanavond kies ik voor Shoes of Lightning van Raccoon. Een artiest en band met veel nummers die ik erg goed vind. Dankjewel Sam en ook een hele fijne avond, hè. Ja, lieve mensen, het is wel heel erg duidelijk. Overweldigend veel animo voor deze plaat van Raccoon. En het is ook een fijne, natuurlijk. Shoes of Lightning. De kopstaartplaat van vandaag.

0: kopstartplaat van vandaag. Raccoon Shoes of Lightning. Voor morgen zoeken we dus een plaatje dat begint met lightning of met bliksem. Is ook goed, of je mag het ook in een andere taal doen. Is allemaal prima. En als je het echt niet weet, mag je ook wat mij betreft met donder of met thunder beginnen. Stuur me je ideetje voor de kopstartplaat van morgen. bas@omroepwest.nl. Zometeen na 6 uur, dan is het
1: 70's at 6.
0: Alleen maar jaren 70 muziek. En als je een plaat wil aanvragen, zelfde mailadres bas@omroepwest.nl. Nu het nieuws van binnen en buitenland en uit je buurt.
1: Je luistert naar West Komt Thuis.
2: Dit is Radio West.
0: Met André natuurlijk.
3: Er komt een hele bak zand voor de deur. En je weet niet of dan de stroming bijvoorbeeld heel erg verandert. Wat dat zou doen met strandgangers en met mensen die zwemmen in de zee.
4: De zandmotor voor de kust van Monster werd in 2011 aangelegd. Een innovatief project. De hele wereld keek mee en er waren voor- en tegenstanders.
5: Toen we het voor het eerst hoorden, dacht ik bij mijn eigen... Dat het veel zwemmers en baders het leven zou gaan kosten.
6: Als wij dingen kunnen doen waardoor de natuur er rijker van wordt... maar wij ook er rijker van worden... ja, dan is 1 en 1 2.
4: Je ziet het in de documentaire De Zandmotor. Zaterdag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West.
7: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
8: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
7: Echt?
8: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert... en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan... en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang... naar witte steriele museumzalen, groene tuinen... hoge muren en houten vloeren... naar het topje van een kasteeltoren... of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden... naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf... of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3 sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
14: Installatiebureau van Ginderen.
15: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: In West Komt Thuis dadelijk muziek alleen maar uit de jaren 70.
1: 70's at 6.
0: Dat is de naam van het thema. Maar nu eerst het nieuws. Want het is 6 uur, hier is André Kolen.
16: Het streefbedrag van 15.000 euro voor een bronzen vlinder... ter nagedachtenis aan Jade Kops, is behaald. Het kunstwerk krijgt een plek in Schravenzande. Het beeld wordt opgericht ter ere van alle kinderen in Nederland... die strijden of hebben gestreden tegen kanker. De Japanse keizer Naruhito die brengt over 2 weken een bezoek aan onder meer Delft, Leiden en Den Haag. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft vandaag het programma bekendgemaakt. Het staatsbezoek van keizer Naruhito en zijn vrouw Masako begint op woensdag 17 juni. Het Haga ziekenhuis in Zoetermeer gebruikt sinds kort een nieuwe methode bij niersteenoperaties. In plaats van een algehele narcose, als er een niersteen verwijderd moet worden, wordt iemand verdoofd met een klein aantal medicijnen. Prettiger voor de patiënt en er blijken veel minder bijwerkingen te zijn. Een nieuwsoverzicht, straks om 6:30, nu het overige nieuws.
17: Clemens Peters met het NOS Journaal. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Volgens het horecaconcern Hospex zijn zeker 100 hotels en hun gasten de dupe. Gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Het datalek zit vermoedelijk in een gezamenlijk systeem waar hotels gebruik van maken, zoals bij boekingen. Hospec zegt dat er dagelijks tientallen phishingberichten worden verstuurd met betaalverzoeken. Het bedrijf adviseert klanten hun reservering goed te controleren. De politie heeft twee verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velsen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Erna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De steekpartij was gisteravond rond 19:30 op een bedrijventerrein in Heer Hugo Waard. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er niet. Zes Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Vannacht droger met opklaringen. Morgen dan opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio West files en vertragingen bij de ANWB Erik Evengroen.
12: Het drukste moment van de avondspits ligt ook in onze regio wel achter ons. Maar nog altijd ruim 100 kilometer file. En op een aantal plekken nog best wel wat vertraging hoor. Zoals op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. De eerste rechterreis ook dicht. Vertraging een kwartier. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid duurt er ook nog een kwartier langer over. En er staat zo'n 10 kilometer file. De A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Rotterdam Airport en het Prins Klausplein. 12 kilometer file rijden met een kwartier op onthoud. En het is ook nog erg druk op de N457 van Waddinxveen naar Gouda. Net voor Gouda bij de Julianensluizen bijna een half uur vertraging.
18: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
19: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
20: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
21: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen... en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux-studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux-collecties... en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
20: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Waddinxveen.
22: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
23: Tot 7 uur. West komt thuis.

Earth, Wind & Fire, september op Radio West, 13 minuutjes over 6. Een verzoekje van Kees de Jong, die schrijft, of die zegt... ik wil graag I Think I Love You horen van David Cassidy, de Partridge Family. Want ik kom zelf uit een gezin waarin 3 jongens en 3 meiden opgegroeid zijn. I Think I Love You, van die familie dus. En die hadden dus net zoveel kinderen daar zo.

0: Partridge Family, I Think I Love You, op verzoek van Kees de Jong was dat.
1: Rondje regio.
0: Het is weer dinsdag, dus tijd voor ons rondje regio in Gouda met Annemer Verrips. En dat rondje regio, ja, dat nam verslaggever Annemer Verrips vandaag wel bijzonder letterlijk. In de binnenstad kun je via de website Explore Gouda verschillende wandelingen volgen. En één daarvan gaat over bodemdaling. En laat dat nou precies een onderwerp zijn dat de stad al jaren bezighoudt. Want Gouda zakt namelijk langzaam weg. Reden genoeg voor Annemer om haar wandelschoenen aan te trekken en daar op onderzoek uit te gaan.
2: Ja, Bas, inderdaad. Ik heb net de wandeling bodemdaling in Gouda gedaan. Ik zit naast Luc Jacobs, degene die deze wandeling heeft samengesteld. Kunt u uitleggen waarom jullie hier een wandeling bodemdaling hebben in Gouda?
3: Dat was ooit en dat is nu 3 jaar geleden, was er een wetenschappelijk congres over bodemdaling in Gouda, in de mooie grote kerk hier. En toen was er behoefte aan een middagprogramma en toen ben ik gevraagd, ik ben projectleider bij het kenniscentrum over bodemdaling in Gouda aan de Markt, of ik een wandeling zou kunnen maken. En toen heb ik contact gehad met de gemeente en die hebben mij gevraagd van ja, als je hem nou toch maakt, kan je hem dan ook zo maken dat als mensen hier op bezoek komen, gewoon mensen, geen wetenschappers, dat die ook iets kunnen leren over hoe het gaat met bodemdaling in de binnenstad. En toen heb ik die wandeling gemaakt.
2: Ik heb hem gedaan. Nou, bodemdaling, dat speelt hier, dat is een belangrijk thema. Hoe komt het dat Gouda zakt?
3: Gouda is gebouwd op slappe bodem. Dat is eigenlijk een heel eenvoudig antwoord. Dus net als eigenlijk heel West-Nederland. Want bodemdaling is niet bijzonder voor Gouda. Dat is in heel West-Nederland. En ook in Friesland komt dat voor. Daar is klei en veen, slappe bodem. Als je erop gaat bouwen, net als een spons, als je er een gewicht op zet, dan zakt het.
2: Je ziet inderdaad hoogteverschillen. Sommige gebieden zijn lager dan andere. Dat zorgt voor problemen, denk ik.
3: Zorgt zeker voor problemen. Zeker omdat het sommige delen, daar zakt de bebouwing met de bodem mee. En andere delen niet. Ja, dan moet je iets doen met het waterpeil. Anders krijgen die meezakkende huizen krijgen last van natte voeten. Maar ja, dan wordt het in de andere delen weer te droog. Dus daar moet je een plan voor bedenken.
2: Hoe kan Gouda die bodemdaling de baas blijven?
3: Kijk, dat is best belangrijk, ook vanuit het kenniscentrum, dat mensen dat begrijpen. Wat we in Gouda doen, is niet de bodemdaling oplossen. Als je de bodemdaling in Gouda wil oplossen, moet je Gouda weghalen. Dan stopt de bodemdaling. Want Gouda zakt door het gewicht op de slappe bodem. Wat je wel kan doen, en dat doen we al 1000 jaar met redelijk succes, is maatregelen bedenken om zo goed mogelijk om te gaan met de nadelen van de bodemdaling. Zo gaat de gemeente samen met het waterschap over, ik geloof 2 of 3 jaar gaan ze het waterpeil in een deel van de binnenstad verlagen, zodat de wat harder zakkende bebouwing daar geen natte voeten krijgt.
0: Je hoorde Luc Jacobs van het kenniscentrum Bodendaling. Om de wateroverlast te beperken wordt het waterpeil in een deel van de Goudse binnenstad de komende jaren stap voor stap met 25 centimeter verlaagd. En Gouda is zeker niet de enige plek waar de bodem daalt. Ook in andere delen van onze regio speelt dat probleem. We blijven die ontwikkelingen natuurlijk voor jullie volgen.
1: Tot 7 uur, Rest komt thuis met Bas Martinius.
4: Dit is Radio West.
0: Een verzoekje voor een plaat van Roy Lodders. Die wil graag horen T-Rex met Mambo Sun uit 1971.

0: Een verzoekje was dat van Roy Lodders, T-Rex, Mambo Sun. Bijzondere plaat, Roy. Leuk. Leuk om te horen. 6:57 hier op Radio West. Een verzoek binnengekregen van Alex. Alex Manoch. En die vindt dit een heel mooie plaat. Ça va pas changer le monde. Natuurlijk, dit is Joe Dassin.
1: C'est drôle.

Ja, dan is de tekst op en het liedje ten einde. En dan gaan we la la la doen. Maar dat kon natuurlijk allemaal gewoon in die tijd. Ça va pas changer le monde. Joe Dassin, speciaal voor Alex natuurlijk. Sam van der Meulen die stuurde me een verzoekje. Hij zegt, ja, ik hoor net dat nieuws over die straatnaamborden in de Vogelwijk. Ik ben daar zelf opgegroeid. Mijn moeder woont er nog steeds. Dus ik ga eens even kijken hoe dat zit met die bordjes. En daarom over vogels gesproken. Tot aan het dagoverzicht voor hem. Three Little Birds.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Oh, heerlijk hier, hè?
10: Ja, eindelijk even niks.
11: Het is echt nice.
12: Hola, le pongo dos cervezas.
13: Hola, señor. Sí, twee bier.
11: Voor mij?
9: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
12: Por favor.
9: Proost. Proost.
14: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Installatiebureau Van Ginderen.
17: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
18: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
19: Het is inmiddels 6:58. Je luistert naar Radio West. Het dagoverzicht krijg je van André Code. Dre, een goedenavond.
2: Goedenavond Bas, een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. De Japanse keizer Naruhito brengt over 2 weken een bezoek aan onder meer Delft, Leiden en Den Haag. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft vandaag het programma bekendgemaakt. Het staatsbezoek van de keizer en zijn vrouw Masako begint op woensdag 17 juni met een ceremonie op de Dam in Amsterdam. Daarna gaat de keizer met koning Willem-Alexander naar Kennisinstituut Deltares in Delft. Donderdag 18 juni staat het Mauritshuis en het Vredespaleis in Den Haag op het programma, gevolgd door een bezoek aan de Universiteit Leiden en de Japanse tuin van de Hortus Botanicus. Kunstmuseum in het Statenkwartier, het oude Haagse gemeentemuseum, wordt de komende jaren ingrijpend verbouwd. Dat gaat tussen de 180 en 220 miljoen euro kosten. Vocht en schimmel zorgen er nu voor dat het depot een gevaar voor de collectie oplevert. Volgens wethouder Saskia Bruines moet het monumentale gebouw van architect Berlage weer toekomstbestendig worden. Ze houdt nog wel een slag om de arm.
20: Ja, we zitten nog echt helemaal aan het begin van het proces, hè. Dus we weten nog niet precies wanneer het gaat gebeuren. Het geld is ook nog niet rond, maar er moet flink gerenoveerd worden. En inderdaad, op het moment dat dat gaat gebeuren, zal hoogstwaarschijnlijk het museum ook een tijdje dicht moeten. En hoe lang weten we ook nog niet precies.
2: Maar renovatie van het monumentale museumgebouw is wel degelijk nodig. De ramen zijn nog steeds van enkel glas en er zijn andere grote problemen.
20: Echt iets wat nu wel speelt, is dat we dat er erg veel last is van het grondwater. Dus dat grondwater is omhoog gekomen. En je ziet ook al in de kelders, waar nu ook een deel van het depot is, dat daar ook vochtplekken ontstaan en dat soms ook dat water een beetje omhoog komt. Nou, dat is natuurlijk echt schadelijk en dat wil je niet hebben.
2: De collectie van het Kunstmuseum moet tijdens de jarenlange verbouwing op andere locaties in de stad te zien zijn. In 2035 bestaat het Haagse Kunstmuseum 100 jaar. Bijna 35.000 mensen hebben minister Van Essen via een petitie opgeroepen om voor een landelijke aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft te zorgen. Natuurorganisatie Zuid-Hollands Landschap overhandigde de petitie aan leden van de Tweede Kamer, die donderdag met de minister in gesprek gaan over onder meer deze invasieve exoot. In de hal van de Tweede Kamer in Den Haag konden de politici zelf met een magneethengel plusje kreeften vangen. Al jaren is er discussie over wie verantwoordelijk is voor de aanpak van de rivierkreeften die gaten graven in oevers, de waterkwaliteit aantasten en waterplanten wegknippen. Vooral in het westen van het land zitten grote aantallen Amerikaanse kreeften in de sloten. Gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen starten vanaf van deze maand met het snoeien van hagen, zichthoeken en overhangende takken langs wegen, fietspaden en wandelpaden. Werkzaamheden moeten zorgen voor beter zicht en meer verkeersveiligheid, bericht mediapartner Bollenstreek Omroep. Er wordt wijk voor wijk en straat voor straat gewerkt en snoeiafval kan tijdelijk blijven liggen, maar wordt altijd aan het einde van de werkdag weer opgeruimd. En tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
19: André, dankjewel. Dan gaan we naar het weer met Huub Mizee.
5: Vanavond en komende nacht zijn er enkele opklaringen, maar er zullen ook een paar buien voorkomen, mogelijk met onweer. De wind is westelijk, matig en de temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 13 graden. Morgen is er af en toe zon. In de loop van de dag vooral 's middags zal de bewolking weer toenemen en later op de dag volgt er weer regen. De wind is morgen zuidwestelijk, matig tot vrij krachtig, aan zee krachtig, en morgenmiddag wordt het ongeveer 19 graden. Donderdag komen er weer aardig wat regen- en onweersbuien voor. Het wordt dan 18 graden. Vrijdag is er af en toe zon. Later komen er meer opklaringen. Mogelijk valt er nog een bui. En ook dan wordt het ongeveer 18 graden.
19: Huub, dankjewel. Ja, en de avondspits van vanavond die viel niet echt heel erg mee. Erik Evengroen, hoe is het nu op de weg?
11: Ja, ondanks dat we inderdaad een hartstikke drukke avondspits hebben gehad, is het weer traditioneel nu bijna opgelost.

0: Het weer heeft niet meegeholpen. Maar zoals gezegd, de meeste files zijn opgelost of is er nog een kleine standje van. Zoals bijvoorbeeld de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Zoetewoudendorp en Leidschendam nog 7 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. De A20 Gouden Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel nog 5 minuten oponthoud. En tenslotte de N207 Hillegom richting Alphen voor Nieuwveen nog 2 kilometer. Met ook daar nog 5 minuten vertraging.
1: Erik, dankjewel.
0: Jo, tot de volgende keer. Hoi.
2: Komt thuis.
1: Een bezoekje binnengekregen van Romeo. Die wil graag horen de band Lakeside. Fantastic Voyage. Nee, omgekeerd. Fantastic Voyage, dat is de band. Het liedje heet Lakeside. Hey, come on, come on.

Romeo, de band Lakeside, Fantastic Voyage. Fijn plaatje is dat hoor. Verzoekje binnengekregen van Martin Mulder. Die zegt, we staan op de camping in Slovenië. En ik mocht de DJ hangen op de familiedag. En deze plaat die kwam daarbij ook voorbij. De servers natuurlijk, windsurfing.

0: Surfers, een bandje uit Haarlem, natuurlijk het meest bekend van deze hit Windsurfing. Geproduceerd door Jaap Eggermond. En die Jaap Eggermond die heeft toch een hoop gedaan. Hè? Ongelooflijk. Ik zou hem wel eens een keer een uur willen spreken hier in de studio. Eens kijken of ik dat voor elkaar kan krijgen.
1: In zijn achteruit.
0: Laat ik je vast de opgave voor het spelletje In zijn achteruit even horen. Daar is hij. Ja, wat is dat? 070-390-5454 voor het spelletje. 070-390-5454. Mailtje binnengekregen van Ben Mol. En die schrijft, ik zou het leuk vinden als je iets van Henk de Knife zou willen draaien. Maar natuurlijk, Guitar King. Oh, yeah.

0: verzoek van Ben Mol, Hank the Knife en de Jets uit de midden jaren 70. Dit was natuurlijk de Guitar King. En dan wordt tijd voor dat spelletje.
1: In zijn achteruit.
0: Zo heet het spelletje. En ik heb een plaat uit de jaren 70 gepakt. Het is een plaat van Nederlandse bodem, dat kan ik je wel verklappen. Er zit een heel bekende stem in. Denk er maar over na. En ik zou het leuk vinden als je met dat spelletje meedoet. Lekker puzzelen met muziek. En dat levert dan ook een puzzelboek op. Hier van Radio West. Of van Omroep West. En ja, dat is een hartstikke mooi puzzelboek. Dat kan ik je wel vertellen. 070-390-5454. De opgave van vanavond, hier is die. Ja, misschien is makkelijk anders, maar het is denk ik toch wel te doen. Want er zit een heel bekende stem in. 070-390-5454 voor het spelletje In Zijn Achteruit. De opgave van vanavond, daar is hij nog een keer. Heb je een idee welke plaat dit zou kunnen zijn? Het is van Nederlandse bodem en het komt uit de jaren 70. Doe lekker mee met dat spelletje. 070-390-5454. Nou, jullie vinden het niet al te makkelijk, want er wordt niet massaal gebeld. Druk ik eufemistisch uit. Dus ik wacht even rustig af terwijl ik deze pauzemuziek draai of jullie nog gaan bellen. 070-390-5454, ja, wat is dit in zijn achteruit? Ja, jullie vinden het overduidelijk heel erg moeilijk. Maar dan is het dan toch de eerste dappere dodo die daar opbelt. En de tweede dappere dodo die belt er achteraan. Zo gaat het altijd in dit spel. En dan verwelkom ik eerst Kees de Jong uit Den Haag. Kees, een goede avond.
2: Een goede avond.
0: Ja, dit is denk ik niet heel makkelijk, hè, wat ik liet horen.
2: Nee, maar ik dacht heel vaag Johnny Kaagman te herkennen.
0: Oké.
2: Dus ik heb toch naastachtig.
0: Ja, maar wel goed dat je daarmee komt. Kees, hou die gedachte vast. Dan ben ik straks nog even terug bij je. Schakel ik eventjes, Adrie, voordat je het natuurlijk weer goed gaat zeggen. Schakel ik even naar jou. Hartelijk goede avond.
3: Hallo, goedenavond.
0: Ja, goedenavond. Fijn dat je aan de telefoon bent. Ik heb daar een plaat uit de jaren 70 gepakt.
3: Ja, ik hoor het, ja.
0: Ja. Makkelijk is anders, hè?
3: Ja, je drukt er bijna de wanhopigheidsknop in. Oh, dat belt niemand.
0: Ja, maar ik weet hoe dat werkt en daar zit ik niet zo heel erg mee, hoor. Als er niemand belt, belt er niemand, zo werkt het natuurlijk, hè. Dus.
3: Ja, nee, maar je hebt natuurlijk hele mooie snipper in, natuurlijk.
0: Ja, dat heb ik zeker, Adrie. Ja, dat heb ik zeker. Maar ja, je weet het, hè. Kees is zometeen eerst aan de beurt.
3: Ja, nou, die trekt dat paard gewoon uit die sloot.
0: Ja, zo kennen we Kees inderdaad. Nou, maar dan gaan we natuurlijk over dieren gesproken. Ja, een beetje een heel flauw bruggetje naar Ben Mol. Achternaam, dierenachternaam Ben. Ik draaide net een plaatje voor je. Goedenavond.
4: Goedenavond, Bas.
0: Ja, een beetje blij met die plaat?
4: Ja, ik meen hem te herkennen.
0: Nou, hartstikke mooi, Ben. Hou die gedachte vast. Ben ik zo meteen ook bij jou. Schakel ik even naar Anja uit Voorburg. Anja Hofman. Dag, Anja.
5: Hallo, goedenavond.
0: Ja, denk jij hem ook te herkennen? Toch wel?
5: Ja, nou, het is echt een gok, hoor. Maar ik had een idee van, oh, dat is volgens mij dat. Ja.
0: Ah, oké. Nou, wie weet kom je aan de beurt. Je hoort het, je bent vierde in de rij. Blijf lekker hangen. Ben ik zo weer terug bij je. Kees, ik ben weer bij jou. Welke plaat draai ik daar in zijn achteruit?
2: Maar ik doe ook een gok. Ik dacht Earth of Fire met All That I Want.
0: Kees, dat is ontzettend leuk bedacht. Maar als ik zeg 100%, dan weet je dat het niet helemaal goed is, hè?
2: Ja, gelukkig geen 200%.
0: Bedankt, Kees. Groetjes.
2: Sterkte voor de volgende.
0: Ja, nou, dat is Adrie Bel. En die kan ook sterkte gebruiken, maar die is wel sterk in het spel. Dag, Adrie. Wat heb ik daar gedraaid in zijn achteruit?
3: Ja, nou ja, kom op met die snipperhint.
0: Oké, let goed op, daar is die.
1: Een snipperhint.
0: Ja?
3: All that I want. Oh, het blijft ijselijk.
0: Ja, nou ja, goed. Ik wacht ook nog tot je nog eventjes de artiest zou noemen.
3: Codaline.
0: Adrie, mag ik jou vriendelijk danken voor het meedoen aan het spel van vanavond?
3: Oh, nou, dan ga ik met schaamrood mijn eerste puzzelboek maar in.
0: Nou, dat hoeft niet per se, want je was niet per se koud.
3: Nee, oud toch. Nou,
0: dus,
3: de titel was goed.
0: Oude gedachte, een beetje van, nou... Dag Adrie, ja, ja. Doei!
3: Dag, ciao.
0: Ja, ja. Ben, ik ben bij jou, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Ja,
4: de titel was bijna goed.
0: Ja, dat bedoel ik, daarom.
4: De titel was bijna goed.
0: Ja. Nou, help ons uit de...
4: Zal ik heel Zuid-Holland uit zijn lijden verlossen?
0: Ja hoor, ga je gang. Doe je ding.
4: Dat was Cashmere met Love's What I Want.
0: Adrie Bel, heb je het in de gaten?
3: Oh ja.
0: Je zat in de buurt, hè? Je zat in de buurt.
3: Ja.
0: Ja, precies.
3: Ja, nou ja, het is niet anders. Je kan niet altijd...
0: Je kan niet altijd 6 gooien. Zo is het maar net.
3: Nee.
0: Daarom. Dankjewel, Adrie. De groetjes.
4: Oké. Doei. Goeie avond. Dag, Kees.
0: Ja, Kees, ja, die hangt ook nog. Kees, je mag ophangen, hoor, want je kan niet meer winnen.
2: Ja, dat doet toch een keer wel.
0: Ja, precies. Arnja, had jij het ook een beetje in die richting?
5: Nou, ik had wel Last What I Want, maar ik dacht dat het van René was.
0: Oh, oké. Okay. René, oh ja, die dat was ook natuurlijk een zangeres, hè, in de jaren 70, absoluut. Ja.
5: Ja.
0: Van High Time We Went, van dat liedje.
5: Ja, maar ja.
0: Nee, maar het maakt niet uit, Anja. Dankjewel voor het meedoen. Goed geprobeerd.
5: Okay.
0: Joe.
5: Doeg.
0: Hey Ben, ja, In de Roze, dat was hem helemaal. Cashmere, ja. Loves What I Want. Waar herkende jij het aan?
4: Aan die stem van die vrouw.
0: Ja, en dat is Jodie Pijper, hè. Die heeft heel veel gezongen in de jaren 70, 80. En ze zong dan voornamelijk achtergrond. Maar ze heeft ook, dat is wel een beetje gevoeglijk bekend natuurlijk, op heel veel platen gewoon eigenlijk de lead vocal voor de rekening genomen. En dan kreeg iemand anders de credits, weet je wel. Zo ging dat heel vaak.
4: Ja, zo ging dat in die tijd.
0: Ja, precies dat. Ja. Precies dat. Hey, goed gedaan, Ben. Ben jij een beetje een puzzelaar? Vind je het leuk om een puzzeltje te maken?
4: Ik puzzel heel graag.
0: Okidoki. Krijg jij van mij het puzzelboek van Omroep West. Zit je helemaal snor. Dankjewel voor het bellen en een heel fijne avond. En tot de volgende.
4: Jij ook, dankjewel.
0: Hoi. Nou jongens, dat was hem. Het spelletje in zijn achteruit. En dan ga ik natuurlijk die plaat nog even draaien. Zo aan het einde van de uitzending. En dat is dan ook de laatste voor vanavond. Want dan gaan we de avond in natuurlijk. Hè. En dan morgenochtend vanaf 6:00. Dan zijn Meer en Jorinda weer van de partij op Radio West. Allemaal een heel fijne avond. De oplossing van het spelletje in zijn achteruit. Ik zeg het nog één keer. De band Cashmere. Loves What I Want. En inderdaad met Jodie Pijper op de vocal. Tot morgen allemaal en een fijne avond.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
5: Peugeot.
6: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
7: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
6: Hoe dan?
7: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
10: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Alping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
11: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
12: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
13: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
14: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
13: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Installatiebureau van Ginderen.
16: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
17: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
5: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
18: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
19: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Het verbeeldt Corbulo, maar het gaat natuurlijk over de Romeinse geschiedenis van Voorburg.
1: In onze regio staan honderden beelden, zomaar in de openbare ruimte. Deze week zijn we in Voorburg.
2: Dit vind ik fantastisch mooi. En vader, zoon Huygens, Constantijn, Christian, die hier met de microscoop, de telescoop, lenzen uitvonden, maar ook de ringen rondom Saturnus ontdekten, hier de eerste wiskundige formules bedachten en uitwerkten. Dag wordt zo'n beeld.
1: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Nou.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aanfietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Love.

0: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
3: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
4: Installatiebureau van Ginderen.
5: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorde en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
9: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland. Maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
8: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Juni geeft ons de langste dagen van het jaar. De zomer begint, we vieren Vaderdag en genieten van buiten. Maar voor families die knokken tegen de zeldzame ernstige ziekte staat de tijd stil. Voor hen telt werkelijk elke dag. Het Zeldzame Ziektefonds financiert daarom onophoudelijk en gericht medisch onderzoek. We moeten nu concrete resultaten boeken voor patiënten. Die doorbraak kan niet wachten. Help ons helpen. Ga naar zzf.nl. Dank u wel.
11: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet.

0: je kan het niet gebruiken dat er iets misgaat. Want je kan het niet overdoen. Kijk, trouwen kan je 2, 3 keer als je wil. Hè? Ja. Maar doodgaan doe je maar 1 keer.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: In het kersthuis van Rob en Herman staan 3 kerstbomen, 3 kerstdorpen, 400 huisjes, 2000 lampjes en 800 kerstballen.
3: Bijvoorbeeld Stichting Sint voor Iedereen. Ja, zo'n kind was ik ook. Weet je? En dat je dan dat kunt doen en ook anderen kunt helpen, ja, dat vind ik wel heel fijn.
1: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West. Bye.

0: kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: eerder te horen op Radio West.
1: Ze lopen er eigenlijk achteraan tot het vrouwtje een beetje stil blijft staan en het toelaat dat hij er bovenop mag komen. En dan zullen ze gaan paren.
2: Dat ziet er eigenlijk een beetje uit als een dans, alsof ze danspasjes doen met elkaar.
3: Dit moeten we natuurlijk een beetje gepast doen natuurlijk. Een beetje romantisch verslag alsjeblieft, Bob, hiervan, alsjeblieft.
2: Ja, want het ene mannetjesflamingootje gaat achter het andere vrouwtjesflamingo aan. Die zet de ene poot voor de andere poot. Die kijkt een beetje naar die dijen die flamingo heeft. En die denkt, nou, lekkere flamingo-dijtjes. Dus kan ik daar wat mee? Nou, die vrouwtjesflamingo die speelt nog een beetje hard to get. Hè. Die steekt zo een beetje die veren op. En die denkt, nou, niet doen, niet doen. Dan gaan die vleugels wijd van die mannetjesflamingo. Die zegt, kom hier, mon amour. En die... Die zet nog een mooie stem op en die knipoog, ik zie hem eens een knipoog inderdaad. Wat komt daar? Een doos bonbons komt er onder die vleugel vandaan. Dat is ook wel heel apart om te zien, Menno. Ja, nou, dat vrouwtje van Mingo, die zwicht natuurlijk, dat snap je. Dat begrijp je. Die denkt inderdaad van, oelala, wat is dit voor een leuke man, zeg. Potverdorie, zeg, hè.
3: Goed zo, genoeg.
2: Nou, en dan gaan ze, ja.
3: Het is helemaal duidelijk, ja. Bob. Tot zo, hè.
2: Tot zo. De flamingo's heb ik achter me gelaten. Die zaten lekker te roken, eventjes met elkaar. Zo'n sigaret is toch altijd prettig. Na zo'n
3: vrijpartij.
2: Ja, precies. Ja.
0: Radio West, altijd.

0: Eventstudio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: OmroepWestAdverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
3: Start nu met adverteren en ga naar OmroepWestAdverteren.nl.
4: Installatiebureau van Ginderen.
5: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam de Hague Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote bedragen aan geld, goud en horloges. Volgens de OM zijn dat opbrengsten van grootschalige internationale drugshandel. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden waarop te zien is hoe een jongen van 18 met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken, maar werd door agenten behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Premier Starmer noemt de beelden vreselijk.
9: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
8: Er wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De organisatie van het jaarlijkse Witte Huis Correspondents Dinner heeft een nieuwe datum bekendgemaakt, 24 juli. Eind april werd het evenement met duizenden gasten afgebroken toen een gewapende man probeerde schietend door de beveiliging te breken. Het evenement wordt volgende maand kleiner, met meer beveiliging. Trump heeft gezegd dat hij er ook weer bij is. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer, eerst nog onweersbuien, vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
10: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
11: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen, voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.

0: Dit vergeet je niet, we hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Clemens Peters met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen of transgenders te veranderen. Voor aanvang van het debat in de Eerste Kamer bood belangenorganisatie COC Nederland namens 8000 mensen een petitie aan.
8: Het is echt vreselijk als je dit overkomt. Het gaat over wie je bent. En dat wordt jarenlang geprobeerd dat weg te maken. En daar krijgen mensen depressies van, trauma's van.
7: Op overtreding komt een forse boete en 2 jaar cel te staan. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden. Daarop is te zien hoe een 18-jarige student met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken. Maar door agenten werd hij behandeld als verdachte. Omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Volgens de politie werd pas na 3 minuten duidelijk hoe ernstig Nowaks toestand was. De politie van Hampshire heeft excuses aangeboden. Ook wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De moordenaar is veroordeeld tot levenslang. Turkije heeft de oudere broer van drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd aan Nederland. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. Harry L. van 50 wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken. Zijn broer Jos zit voor zover bekend nog altijd in Sierra Leone. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona en hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam. Hij zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer. Vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
10: Juni. De natuur bereikt haar hoogtepunt en jonge vogels vliegen uit. Een moment om na te denken over de toekomst. Wat laat u straks achter? Met het zeldzame ziektefonds in uw testament maakt u ook na uw leven een cruciaal verschil. U garandeert daarmee de structurele financiering van levensreddend wetenschappelijk onderzoek naar zeldzame ziekten. Bouw mee aan de blijvende oplossing en boek met ons resultaat. Kijk op zzf.nl. Dank u wel.
11: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
12: Tot 11 uur, romantiek op

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West. Blue.

0: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
2: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
3: Installatiebureau van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Elf uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. En vandaag landde hij op Rotterdam de Hague Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote bedragen aan geld, goud en horloges. Volgens het OM zijn dat opbrengsten van grootschalige internationale drugshandel. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord vanavond tussen luchtverkeersleiders en vakbonden. Vanmiddag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Ook afgelopen nacht was er een spontane staking. Op het vliegveld van Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het morgen en overmorgen nog druk blijft op de Belgische vliegvelden. Verschillende hotels lijken te zijn getroffen door een datalek. Het hotelbedrijf Hospex uit Apeldoorn trok aan de bel nadat klanten met een reservering een verzoek kregen om extra geld te betalen. Het bedrijf deed een oproep onder collega's uit de branche en die leverden veel reacties op. Hoeveel bedrijven precies zijn getroffen is niet duidelijk en waar het lek zit is niet bekend. Maar Hospex vermoedt dat het zit in software die door veel hotels wordt gebruikt. De autoriteit Persoonsgegevens onderzoekt het lek. Een TBS-patiënt in Groningen is door de rechtbank veroordeeld voor poging tot moord op een medepatiënt in de Mesdagkliniek. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, maar krijgt niet opnieuw TBS opgelegd. De man stak ruim een jaar geleden een medepatiënt neer met een scherf van een bord. In 2018 stak hij op een plein in Den Haag 3 voorbijgangers neer. En ook toen was de conclusie dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona en hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen zon, wolken en enkele buien. En het wordt morgen maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ster. Spinoza. De Malcolm Musical. Een muzikale openluchtvoorstelling over vrijheid, familie en ideeën die alles op scherp zetten. Deze zomer exclusief in het Amsterdamse Bostheater.
9: Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
8: Spinoza, de Malcolm Musical. Tot en met 11 juli in het Amsterdamse Bos. Boek nu via bostheater.nl/spinoza.
10: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
11: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.

0: hätte und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: Bij Milieudefensie wisten ze al heel lang dat hun boegbeeld Donald Pols een omstreden verleden had. Pols zelf hield het angstvallig stil en zijn oude maatjes dus ook. Dan zit je met elkaar wel in een heel defensief milieu. Goedenavond, welkom bij het Oog. Na een dag werk bij Tata Steel kon Pols alweer naar huis, omdat via NRC naar buiten kwam dat hij vroeger in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenvereniging. Schrijver Simon Cooper is hier straks. Hij heeft Zuid-Afrikaans roots en is een generatiegenoot van Pols. Politiek verslaggever Wilma Borgman over het debat in de Eerste Kamer over het verbod op de omstreden conversietherapieën. En bij de Bahama's zijn wrakken gevonden van schepen die ooit leeggeroofd zijn door piraten. Dat klinkt opwindend, maar verhalen over piraten worden te veel geromantiseerd, vindt historicus Erik de Lange. En na 40 jaar stopt Koert Lindeijer als Afrika-correspondent een gesprek over zijn liefde voor het continent. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 2 juni.
2: Bij zware Russische aanvallen op Oekraïne zijn tientallen doden gevallen. Meerdere steden werden urenlang bestookt met raketten en drones.
3: Rond 2 uur vannacht begon de aanval echt zwaar te worden. En pas na 7 uur kwamen de laatste raketten nog in Kiev aan.
2: En in die tijd kwam heel wat naar beneden.
4: Ukraine's Air Force said Russia attacked with 73 missiles and 656 drones.
2: En de schade is dan ook groot.
5: At least 2 high-rise apartment blocks have been hit. A hospital was also hit and rescuers are sifting through the rubble. The authorities here in Kiev say that they fear more people can still be trapped.
2: Het wordt er drukker bij de voedselbanken.
6: Het is natuurlijk zorgelijk, want als je kijkt naar een welvarend land als Nederland, wij zijn de enige bank die zichzelf wil opheffen, want voedselbank moet niet nodig zijn, maar de praktijk is gewoon echt anders.
2: Opvallend is het dat het vaker gaat om mensen die een baan hebben.
7: Hogere brandstofprijzen, hogere energiekosten en daardoor vallen mensen wat sneller door de grens heen.
2: En dat is vaak een bittere pil.
8: Ik werk al 16 jaar in de zorg. Ik geef mijn hart en ziel voor mijn baan. En nog kan ik dan thuis niet rondkomen. Dat doet wel wat met een mens.
2: Opvallend ook, zegt de voedselbank, dat het steeds vaker zelfstandigen zijn.
9: Ook zien we ZZP'ers toenemen. Mensen die in het verleden 1 opdrachtgever hadden, die nu op zoek moeten naar meerdere opdrachtgevers, waar ze dan toch weer tussen wal en schip raken.
2: Zij vond het een
10: groot voorrecht om volksvertegenwoordiger te zijn.
2: Maar Esma Lala vertrekt toch uit Den Haag, want
10: je ziet dat er best wel een grote afstand is tussen wetgeving en de leefwereld. En als ik dan bij mezelf ga kijken waar ik het meeste verschil kan maken, dat mijn hart ligt bij het politiek bestuur.
2: En ze wordt wethouder in Amsterdam. Bij AT5 noemen ze het een verrassende naam.
11: Want Esma Lala woont op dit moment in Tilburg en werkt inderdaad als Kamerlid in Den Haag.
2: Eerder kwam al uit dat ze had gesolliciteerd als burgemeester in Delft en ook in Tilburg. Maar partijleider Klaver zei daarna dat ze toch echt in de Kamer zou blijven.
12: Dat dacht ik ook en dat had ze mij ook gezegd. Alleen ze maakt nu een andere keuze. Dus we gaan haar ontzettend missen.
2: Toch zegt Klaver haar niet te hebben afgeremd.
12: Mensen zijn vrij om keuzes te maken en ik ga ze hier niet gijzelen in.
2: Diergaarde Blijdorp heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. En het waren vechtende mannetjes. Verdomd, ik heb ze als live gezien in Afrika. Zo klinken ze. Ze maakt elkaar helemaal het leven zuur.
13: Ze willen dan bijvoorbeeld de baas zijn, maar dat kan niet. Maar ze zijn met te veel, dus normaal zouden ze eigenlijk weggaan uit die groep. En dan helpt de dierentuin om een ander plekje te vinden.
2: Maar dat plekje was er niet.
13: Dat is geen besluit wat je leuk vindt. Het is ook niet leuk om te doen. En daar is iedereen altijd wel een klein beetje ziek van.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan gaan we de krant van morgen eens bekijken. Dat doe ik samen met Clemens Peters.
14: 3 jaar geleden richtte Ouafar Karimi, internist ouderengeneeskunde, in Amsterdam de ouderenkliniek op. Die kliniek heeft bijzondere aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond. Zoals haar eigen Marokkaanse oma, vertelt ze in het Parool.
2: Veel ouderen met een migratieachtergrond hebben moeite met het Nederlandse zorgsysteem. Ze spreken soms de taal niet al te best en zijn niet gewend aan de directe Nederlandse aanpak. In de ouderenkliniek is veel aandacht voor hun specifieke situatie. Dat die kliniek in Nieuw-West staat is geen toeval. Karimi is hier zelf opgegroeid en deed er ook haar promotieonderzoek.
14: Trouw is op bezoek in Maastricht. Op een avond waarop de gemeente excuses aanbiedt voor de manier waarop in het verleden de bewoners van de arbeiderswijk Stokstraatkwartier zijn behandeld. Bewoners werden beschouwd als krapul, oftewel uitschot. In een rapport uit 1952 stonden woorden als asociaal, gedegenereerd en zedeloos om inwoners te beschrijven.
2: De gemeente saneerde in de jaren 50 en 60 de wijk en stuurde hele gezinnen naar sociale huurwoningen in de buitenwijken of naar een woonschool in de nieuwe wijk Ravelijn, waar ze door maatschappelijk werkers en een kapelaan een gedwongen heropvoeding kregen. Onmenselijk is nu de reactie van burgemeester Hilleman. Mensen kregen zelfs een cijfer om aan te geven hoe asociaal ze precies waren. Absurd.
14: De gaskraan is dicht, maar Groningers betalen nog altijd de prijs, schrijft het Nederlands Dagblad. In totaal moeten ruim 15.000 woningen en gebouwen versterkt worden om te voldoen aan de veiligheidsnorm. In het verpleeghuis Bloemhof in Ten Boer moeten 65 ouderen daarom deze maand noodgedwongen tijdelijk verhuizen. Hun pand wordt aardbevingsbestendig gemaakt.
2: En ook de kerkelijke bijeenkomst van afgelopen zaterdag in de brasserie werd door de verhuizing geraakt. Het orgel was al ingepakt, want er stonden allemaal dozen voor. Gelukkig bleek de organist ook verhuizen te zijn geweest en hij had het orgel binnen een mum van tijd weer ontzet.
14: De Volkskrant beschrijft hoe Google met grof geschut ziekmakende muggen te lijf gaat. De techgigant wil in Florida en Californië 32 miljoen andere muggen loslaten. En dan gaat het om mannetjes die onvruchtbaar zijn. En de bedoeling is dat ze paren met de vrouwtjes. Die leggen dan weliswaar eieren, maar die zullen nooit uitkomen. En op die manier sterft de muggenpopulatie langzaam uit.
2: En deze techniek om muggen te bestrijden stamt al uit de jaren 60. Google heeft er een moderne sausje overheen gegoten. Het voorstel om de 32 miljoen muggen los te laten ligt nu bij de Amerikaanse overheid.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Benson Boone met Mystical Magical. Tata Steel heeft het contract met directeur duurzaamheid en communicatie Donald Pols al na een dag moeten beëindigen. NSC meldde dat het voormalig boetbeeld van Milieudefensie in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman is geweest van de extreemrechtse studentenbeweging Afrikaner Studentenfront, ASF afgekort. Goedenavond, journalist en schrijver Simon Cooper. Ja, ik zeg maar even generatiegenoot van Pols. Je scheelt 3 jaar. Ja. En je hebt Zuid-Afrikaanse ouders, zeg ik dat goed of niet?
1: Precies, mijn beide ouders geboren en getogen in Zuid-Afrika.
0: Ja, maar je woonde lang in...
1: Ik ben in Oeganda geboren, maar ik ben altijd teruggegaan naar Zuid-Afrika, familiebezoeken. Ik heb er als journalist veel gewerkt en geschreven.
0: Ja, ja. Nou, daarom ben je uitgenodigd, hè?
1: Dankjewel.
0: Ja, de Afrikaner Studentenfront, kende jij dat?
1: Nee, dat is een piepkleine beweging geweest, las ik vandaag.
0: Oh,
1: op één universiteit, de Universiteit van Pretoria. Dus het is echt een studentenclubje van niets. Alleen die Dick Pols, die was de leider daarvan. Die stond toen ook in de Chicago Tribune. Omdat die beweging Mandela een keer verjaagde toen Mandela op de universiteit kwam praten. Dat waren mensen die pro-apartheid waren.
0: Ja, maar het is groot nieuws, maar het is een heel klein clubje, zeg jij. Wat is klein?
1: Nou, het is een klein clubje, maar die deel uitmaakte van een grote beweging. Kijk, eind jaren 80 is de apartheid staat ontzettend onder druk. De VS en het VK zeggen, we houden niet meer van jullie. Wij keuren apartheid af. In landen als Nederland heb je een sterke anti-apartheidbeweging. En in Zuid-Afrika heb je veel witte die zeggen, laten we toch met het ANC van Nelson Mandela gaan praten. Hij zit in de gevangenis. Maar het lijkt toch een redelijke man. We gaan met hem praten, we kijken of we daaruit kunnen komen en apartheid kunnen afschaffen op een vreedzame wijze. En dan heb je toch witte Afrikaners, dus Nederlandstaligen, die zeggen nee, de apartheid moet eeuwig blijven bestaan. Zwarte mensen zijn minderwaardig, het zijn barbaren. En wij gaan vechten om de apartheid te houden. En Dick Pols was onderdeel van die club.
0: Ja, maar die club is dus klein, die studentenclub. Maar was het sentiment ook relatief klein dan in het land?
1: Nou, nee, er waren heel veel witte die daarachter stonden. Je had een grote partij, een nieuwe partij, de herstichte nationale partij. Je had een conservatieve partij. Dus hij zit bij een heel klein clubje, maar dat maakt deel uit van een hele grote beweging Afrikaners. Die hadden nooit gedacht dat de apartheid zou verdwijnen. Hun kerk, de Nederduitse kerk, die zegt ook, het Calvinisme zegt dat zwarte mensen minderwaardig zijn. Dus iemand als Pols, die stond er als 19-jarige echt in van, ja, de apartheid is goed.
0: Ja, je hebt het verhaal natuurlijk ook gelezen van NSC. Daar schept hij ook van die sfeer over Transvaal, hè, de wijk waarin hij woont. Wat is dat voor een wijk?
1: Transvaal is een provincie.
0: Provincie, sorry.
1: En de provincie
0: je
1: waar
0: je
1: Johannesburg...
0: Een wijk die Transvaal, dat is
1: Hebben jullie geloof ik in Rotterdam. Ja.
0: Ja.
1: Nee, maar de Transvaal was een hele grote provincie. Dat heet nu de regio Gauteng, al die plaatsen zijn vernoemd. Johannesburg was daar de hoofdstad van. Maar een heel groot deel van de Transvaal, dat was platteland. En dat waren witte Afrikaners die boerderijen hadden, waar zwarte mensen als knechten en zo werken. Ontzettende ongelijkheid. En dat was echt het centrum van het Afrikanerdom, van dat Calvinistische Nederlanderschap. Dat was het Afrikaanse platteland. En zeker daar in het noorden bij de Transvaal.
0: Ja, in dat verhaal schiet me nu te binnen, las ik ook dat hij zei, ja, wij woonden daar en wij werden ook opgevoed met het feit dat zwarte ook anders roken, of moet zelf stonken. Hè? Zo ervaarde hij dat. Hij zegt, dat werd ons gewoon geleerd. Kun je daar iets bij voorstellen? Want hoe dat daar ging?
1: Ja, ik kan me daar heel veel bij voorstellen. Want wij bezochten ook in de apartheidjaren mijn grootouders. Die woonden in Johannesburg. Die waren liberaal. Maar die hadden ook zwarte bediendes. En die woonden in de schuur achter de garage.
0: Ja.
1: En dus veel zwarte mensen die hadden geen power showers. En die moesten wel 12 uur per dag op het erf werken in de hitte. Dus ja, hij zegt ook, en terecht, zwarte mensen roken anders. Ja, die hadden niet
0: de mogelijkheid om zich schoon te houden.
1: Sanitaire middelen.
0: Ja.
1: En dat werd natuurlijk tegen hen gebruikt. Dus hij groeide op in een systeem van totale raciale ongelijkheid dat verder op die wijze bijna nergens ter wereld bestond. Het was echt een uitzondering geworden. De koloniale tijd leefde daar nog door.
0: Ja, en nou goed, hij maakte er gebruik van met dat kleine clubje, zeg je. Maar hij was ook bij die bijeenkomst waar Mandela sprak en probeerde hem toen het spreken onmogelijk te maken. Wist jij dat al? Of komt dat nieuws ook jou? Is dat ook klein? Het wordt nu groot gemaakt al die, maar jij, het lijkt me of jij het steeds klein houdt. Dus het was daar toen klein.
1: Kijk, de Afrikaner Studentenfront op de Universiteit van Pretoria is natuurlijk geen leidende beweging. Het is alsof je hier, wat jullie op Nederlandse universiteiten vaak hebben, dat er uitscheidingen zijn, dat een studentenclub zich heel slecht gedraagt en zo. Het was wel een beetje zo, maar het stond midden in de Zuid-Afrikaanse politiek. Dus hij vertegenwoordigt iets op een heel kleine schaal dat op hele grote schaal leefde en waar de hele wereld toch wel naar keek. En hij maakte ook de fout achteraf dat hij met de Chicago Tribune sprak over het verjagen van Mandela uit de universiteit, waardoor zijn naam eeuwig op Google doorleeft. Ik heb het zelf ook in de Chicago Tribune gelezen vanmiddag.
0: Ja, ja, en plus dat er ook foto's, beeldmateriaal ja. is, hè?
1: Wat hij eerst ontkent en ja. dan niet meer ontkent. Dus ja. het probleem.
0: Wat zegt dat over die tijd en over hoe hij daar nu op reageert? Dat hij zegt, ben ik het nou wel, ben ik het niet op die foto?
1: Ja, hij heeft natuurlijk zijn hele leven sindsdien met dat geheim rondgelopen. Dat ja. hij dat allemaal heeft gedaan. Hij komt naar Nederland. Ik denk dat de hele familie naar Nederland verhuist, omdat ze niet in een multiraciaal Zuid-Afrika willen leven. Dus ze vluchten de anti-apartheidstemming, gaan in Nederland wonen en daar vindt hij zichzelf opnieuw uit als een soort romanpersonage. En dan gaat hij bij Milieudefensie en hij wordt links, hij ja. op een gegeven moment is een kraker. Dus die man die vindt zichzelf helemaal opnieuw uit. En later gaat hij bij Tata.
0: En met dat grote geheim in zijn hoofd.
1: En er zijn een aantal mensen die het blijkbaar wisten. Dus hij is altijd leeft in angst dat dat geheim naar buiten komt.
0: Ja.
1: En dan stapt hij over van Milieudefensie naar Tata, de grootste vervuiler van Nederland.
0: Ja.
1: Dus net zoals hij eerst pro-apartheid was en toen anti-apartheid, was hij eerst pro-milieu en nu blijkbaar anti-milieu. Ja. Dus het is een soort man zonder kwaliteiten, een ja. lege man.
0: Het is een windvaantje dan, zou je zeggen.
1: Ja, maar hij vindt het wel altijd leuk om zeg maar voor op het podium te staan. Dus ja. altijd heeft hij een spreekrol.
0: Ja, maar hij heeft een paar jaar in die wereld geloofd, in die wereld geleefd, zeg ja. maar, die twee jaar. En op een gegeven moment is hij dus naar Nederland getrokken. Toen merkte hij wel dat het een heel ander land is. Hij kreeg ook andere ideeën. Hoe kijk je dan aan tegen die verandering? Denk je, dit was een jeugdzonde, het duurde wellicht wat lang, maar dit was een jeugdzonde, zie je dat
1: ja,
0: zo?
1: Ja, dat kan.
0: Kijk, is het ook naïviteit of het land niet beter kennen omdat je in een witte omgeving leeft daar?
1: Dat kan, en hij zegt dat hij in Nederland anders ging denken. Je kunt ook ja. zeggen, er was in Nederland weinig toekomst om heel pro-apartheid rond te lopen. Dus ja. ik denk dat hij in Nederland bedacht, hier kan ik misschien beter anti-apartheid zijn. En bij Milieudefensie had hij altijd een poster van Mandela aan de muur hangen.
0: Ja, precies.
1: Kijk, je
0: ja.
1: kunt zeggen, het is een jeugdzonde, zoals er veel Duitsers waren die nazi's waren rond die leeftijd.
0: Ja.
1: En die zwijgen daar ook over. Maar wat je zou moeten doen is wat in Zuid-Afrika al in de jaren 90, het Truth and Reconciliation Committee. Als je daar aan publiek vertelde over wat je had gedaan, dan kreeg je amnestie. En dat was een beetje de sfeer van die tijd. Wees nou eerlijk en zeggen, als hij had gezegd, ja. het is een jeugdzonde, ik kom er voor uit. Maar ja. dat heeft hij nooit gedaan, hij is altijd verhuld.
0: Jij zegt in feite, dat had hij in die periode dat hij daar nog woonde kunnen doen en moeten voelen.
1: Ja,
0: dat hij
1: het kon doen. Nou, hij gaat naar Nederland in, geloof ik, 91. Als hij bij Milieudefensie gaat, als hij later een publiek persoon wordt, had hij op een gegeven moment kunnen zeggen in een interview of zo, ik heb dat allemaal gedaan, ik schaam me daar ontzettend voor, het is een jeugdzonde, en door die zonde, ik boet nu voor die zonde, ja. en ik vecht nu voor een betere wereld. Ja. Heeft hij dus nooit gezegd.
0: En is het nu te laat, volgens Simon Cooper?
1: Ja, ik bedoel, wat je zegt, het is een generatiegenoot van me. Ik vind als je tegen het einde van je carrière als een historica onthult wat je allemaal hebt gedaan, zegt van, ja, ik heb er nu grote spijt van en achteraf had ik het moeten vertellen. Ik vind dat niet erg overtuigend. Nee. Die man had 35 jaar om het te vertellen.
0: Ja, hij doet best wel veel boete. Hè? Dat verhaal zegt meermalen van, ik walg er van mezelf. Het bracht me op een spoor waar ik spijt van heb. Het woord spijt valt heel regelmatig.
1: Ja, hij is een goede communicator. Hè?
0: Maar te laat is te laat voor jou. Jij bent,
1: ja, ik vind, dit is zo walgelijk. En hij had zoveel tijd om dat in een kader te zetten in zijn hele leven, in zijn hele carrière. En hij doet het nooit en hij geeft zich uit als iemand met een Mandela-poster aan de muur die ja. voor het milieu is, totdat hij tegen het milieu is.
0: Als jij de baas van Tata Steel was geweest, die kans is niet heel groot. Wat God verhoede. Ja. Had jij me ook ontslagen?
1: Jawel, ik had gezegd, hoe kan ik jou vertrouwen als je je hele carrière hebt gelogen over dit ding? Ja.
0: Ja, en hoe groot zou nou het sentiment zijn in Zuid-Afrika? Als je nu de kranten of de sites bekijkt, is dit 10 regels of is het een halve pagina?
1: Ik denk dat ze het zeker een interessant verhaal vinden over dat tijdperk. Als ik denk aan de zwarte Zuid-Afrikanen die ik ken, die zouden zeggen, Ja, ik veroordeelde die man totaal, ook omdat hij nooit heeft opgebiecht. En hij heeft nooit tot dit moment spijt getoond.
0: Ja. Ik dank je wel, Simon Cooper.
1: Dank je.
2: Wie wint de Brusselprijs 2026 voor het beste journalistieke boek? Op zaterdag 13 juli weten we het tijdens de speciale live-uitzending van Het Oog in de Rode Hoed in Amsterdam. Er is live muziek van Janne Sra en een voorprogramma met alle genomineerden onder leiding van Lara Billy Rensen. Wil je daarbij zijn, bestel dan een kaartje, gratis, op de website van de Rode Hoed. En dan zie ik je daar op 13 juni.

0: Dat was Crystal Tears, gezongen door Janne Schra. Janne Schra is op 13 juni in de Rode Hoed, waar dus die Brusselprijs wordt uitgereikt. En dan kunt u haar denk ik nog wel een keertje live horen bij het Oog op Morgen in die uitzending.
1: Ja, ik was zo nerveus. Ik was zo misselijk van de spanning dat ik uiteindelijk heb overgegeven in die woonkamer daar. Ik was helemaal overstuur. Deels van de spanning, maar deels dat je daar ook uren hebt gezeten. Je hoort er niet bij, je doet er niet toe. Je bent gewoon een tweederangs burger. Altijd.
0: Ja, dit was een fragment uit een uitzending van de Publieke Tribune van half april alweer. Over homogenezing, of met een ander woord, zeker vandaag. Conversietherapie, een methode om mensen uit de LHBTI-plus gemeenschap hun seksuele geaardheid te laten veranderen. In de Eerste Kamer lag vandaag een voorstel op tafel om die therapie te gaan verbieden. En Wilma Borgman heeft het op de voet gevolgd vanuit daar. Dag Wilma.
2: Hey, zeker. Wilfried, goedenavond.
0: Ja, als je dit voorbeeld zo weer hoort, deze woorden. Iemand wordt zo onder druk gezet. Die misselijk is van de spanningen. Zich een tweederangs burger voelt. Dat wil toch niemand. En je zou dus zeggen, toch ook geen enkele politieke partij.
2: Daar is nog wel een nuance op te maken. Maar inderdaad, die dwang wordt door vrijwel iedereen in de Eerste Kamer afgewezen. Maar dat principe wel degelijk niet. Er zijn echt partijen hier die vinden dat je een niet-heteroseksuele gerichtheid bij een minderjarige mag proberen te veranderen. De BBB vindt dat bijvoorbeeld. Senator Henk Makkaar-Scholz die voerde het woord namens BBB. En je moet maar even luisteren naar de reacties in de Eerste Kamer bij D66, GroenLinks, PvdA. Partij voor de Dieren, hoorde je heel hard roepen. Toen Makkaar-Scholz zei, nou, ik vind die therapieën eigenlijk niet zo'n groot probleem.
3: Voorzitter, ik vind het trachten te veranderen van de seksuele gerichtheid van iemand niet per se laakbaar. Nee, dat vind ik niet. Er mag alleen geen dwang bij gebruikt worden. Er mogen geen dwangmiddelen bij gebruikt worden. Er mogen geen feiten worden begaan zoals overigens in het wetboek van strafrecht al zijn opgenomen. Maar op zich trachten te veranderen. Ik vind dat niet laakbaar.
4: De heer Dietrich.
5: Mijn vraag is heel duidelijk. Vindt de BBB-fractie dat het geoorloofd is, dat het mag om seksuele gerichtheid of genderidentiteit bij minderjarigen te veranderen?
4: De heer Makkaar-Scholz.
3: Voorzitter, mijn fractie heeft daar geen bezwaar tegen.
5: Voorzitter, ik begin haast te stamelen als ik dit hoor. Want dat betekent dus dat u zegt dat de persoonskenmerken van iemand, de gevoelde genderidentiteit of de homoseksuele gerichtheid, dat die veranderd kunnen en mogen worden. Dat is wat de BBB-fractie vindt.
3: Voorzitter, ik heb gezegd trachten te veranderen. En dan is de verantwoordelijkheid van de ouders. En die kunnen daartoe met hun kind eventueel een bepaald traject in gaan. Als dat op een verantwoorde manier gebeurt, heeft de BBB daar geen enkel bezwaar tegen.
2: Nee, Henk Makkaar-Scholz van de BBB, zolang er dus geen dwang bij plaatsvindt, heeft zijn partij geen moeite met die therapieën die erop gericht zijn om die seksuele gerichtheid te veranderen.
0: Ja, dit gaat dan om een initiatiefwetsvoorstel. Hè? Wat wil dat voorstel precies verbieden dan?
2: Ja, je wordt al jaren over gesproken. Er is veel discussie over geweest, ook over een eerste versie. Want waar ligt dan de grens van dat verbod? Mogen ouders die gesprekken dan niet voeren? En de initiatiefnemers die hebben geprobeerd om dat verbod nu zo duidelijk mogelijk af te bakenen. Dat waren D66 en de VVD samengesteund door GroenLinks, PvdA, de SP en de Partij voor de Dieren. En die partijen hebben nu in de wet opgenomen dat het moet gaan om handelingen tegenover minderjarigen of kwetsbare meerderjarigen. En die handelingen moeten dan echt de bedoeling hebben om de seksuele gerichtheid te onderdrukken of te veranderen. En dat moet dan ook nog eens stelselmatig en indringend gebeuren. En in het debat vanavond werd duidelijk dat dat niet geldt voor het onderwijs en ook niet voor ouders en niet voor een enkel gesprek met een hulpverlener.
0: Ja, maar Wilma, hoe controleer je dan dat wat er ja, in de intimiteit van een huiskamer of een pastorie allemaal gebeurt, dat dat niet mag. Is dat wel uit te voeren?
2: Nou, wat ik vanavond in het debat steeds terug hoorde komen, is dat het Openbaar Ministerie heeft gezegd van wel. En daar ontlenen de voorstanders van dat verbod ook het vertrouwen aan dat het goed komt. Vooral ook omdat uit de context van die gebeurtenissen dan duidelijk moet worden dat het inderdaad gaat om die opzet waar ik het net over had. Ook om stelselmatig en indringende handelingen. Er werd in het debat ook een voorbeeld aangehaald over een serie van duivelsuitdrijvingen, waarbij dan een groep van behandelaars iemand probeert te behandelen. Waarbij trouwens de ervaring van het slachtoffer niet maatgevend is. En ja, hoeveel slachtoffers zijn het? Hoeveel mensen gaat het dan? Omdat inderdaad, zoals je zegt, veel gebeurt in besloten gemeenschappen, is dat moeilijk te zeggen. Het meest recente onderzoek dat ik kon vinden is 6 jaar oud, en dat heeft het over tientallen slachtoffers per jaar.
0: Ja, nou hoorden we net die senator van BBB reageren. Ja. Is BBB de enige partij die dat verbod niet wil?
2: Nee, de ChristenUnie wil het ook niet. Hm. Hoewel die er wel anders in staan, want die zijn tegen die therapieën, maar die vinden deze wet juridisch niet in orde. Forum, de PVV en de SGP, die zijn tegen het verbieden. Luister maar even naar een fragment uit het debat van vandaag tussen SGP-senator Peter Schalk en Wieke Paulusma van D66, die het voorstel verdedigde. Volgens Schalk van de SGP dus gaat die strafbestelling veel te ver.
6: Een 17-jarige meisje die gewoon worstelt met haar genderidentiteit, mag die dan niet geholpen worden op een professionele manier die niets te maken heeft met die afschuwelijke praktijken van elektroshocks enzovoort, maar gewoon een professionele hulpverlener vraagt?
7: Maar dit wetsvoorstel sluit dat in zijn geheel niet uit. Ik heb meerdere malen gezegd dat het juist ook goed is om met over dit soort onderwerpen te praten met iemand die je vertrouwt. Dat kan een pastoraal gesprek zijn, dat kan een jeugdhulpverlener zijn. Dat is niet strafbaar. Met alle liefde laten we vaker praten over wie je bent en van wie je wilt houden en waar je mee worstelt en waar je wakker van ligt. Daar gaat dit wetsvoorstel niet over.
6: Helemaal eens. Maar nu nog even toch naar die vrijwilligheid van dat meisje van 17 jaar die misschien wel op een hele zorgvuldige wijze een afweging maakt, maar zelf zegt, ik wil wel op deze wijze ondersteuning hebben. En ik heb het zelf het oogmerk om misschien te veranderen. Stel voor dat iemand dat echt zelf wil. Mag dat dan niet?
8: Mevrouw Paulusma.
7: Ja, voorzitter, gesprekken die over deze worsteling gaan en waarbij je ondersteuning zoekt en advies van mensen waar je tegen opkijkt, zeker ook in geloofsgemeenschappen, doe dat vooral. Behalve als het oogmerk heeft om middels onderdrukking iemand en vaak ook in een positie van afhankelijkheid, iemands gerichtheid of geaardheid te veranderen of te onderdrukken, dan gaat dit voorstel zorgen dat dat strafbaar wordt.
2: Ja, en als je dan veroordeeld wordt, dan staat daar een flinke boete of 2 jaar cel. En de bedoeling is van de initiatiefnemers dat die ellende die we net hoorden, Wilfried, dat die dan voorkomen wordt.
0: Ja, Wilma, begrijp je goed dat er een grote Kamermeerderheid is dus... Het gaat wel gebeuren.
2: Ja, de partijen waren vandaag in de eerste versie van het debat al heel duidelijk over hun mening. Ik telde in de gauwigheid 46 van de 75 Eerste Kamerleden daarvoor. Dus als die volgende week stemmen naar wat ze vandaag in het debat hebben gezegd, dan wordt dit voorstel dinsdag inderdaad aangenomen, Wilfried. Ja.
0: Ik dank je wel, Wilma Borgman.

0: Heel bekend melodietje. He is a pirate. Is er alle reden toe. Het zijn verhalen die al eeuwen tot de verbeelding spreken over beruchte zeerovers zoals kapitein Blackbeard en de piratenkoning Henry Avery. Ze terroriseerden eind 16e eeuw het Caribisch gebied en overvielen Europese handelsschepen op zoek naar goud en zilver. Over de mythe rond deze zeerovers wordt steeds meer duidelijk nu 6 oude scheepswrakken onlangs zijn ontdekt voor de kust van de Bahama's. Nou hebben we Erik de Lange, die is historicus en auteur van een boek over de piraterij. Dus je komt precies het goede moment, Erik. Die scheepswrakken die werden gevonden bij Nassau op de Bahama's. Waarom uitgerekend daar?
1: Nou, Nassau was eigenlijk het ultieme zeeroversnest van de vroegmoderne tijd, van het midden van de 17e eeuw. Dat had er alles mee te maken dat de Bahama's, dat was een Britse kolonie of een Engelse kolonie in die tijd, maar de koloniale gouverneurs daar waren niet echt heel erg zuiver bij de graad. Dus piraten die kochten daar de lokale heersers om.
0: Ja.
1: Om te zorgen dat ze een goede veilige afzetmarkt voor hun buit konden krijgen. Dus dat was eigenlijk het belangrijkste. Nassau was echt berucht daarom. Wat ook meehielp, was dat er wat vertier was aan de wal. Je had een paar tavernes. Je moest toch ergens die piratenbuit ook kunnen besteden. Het liefst met wat leuke lokale vrouwen erbij en wat rum en dat soort dingen. Die stereotypen kloppen eigenlijk wel.
0: Ja.
1: En ten tweede, wat natuurlijk ook cruciaal was, waren de handelsroutes die door de Cariben

0: een goede buit te verkrijgen waren. En tel daar dan nog bij op dat de haven van Nassau ook heel erg geografisch goed gelegen is. Het is een hele veilige haven waar je goed je schip een tijdje kwijt kan.
1: Ja. Nou zijn er een aantal van die schepen die gezonken zijn met die buit erin, die zijn gevonden. Wat is daar allemaal in gevonden?
0: Nou, niet bijster veel, eerlijk gezegd. Okay. Het zijn meer de wat alledaagse objecten, wat glas, wat pijpjes om tabak mee te roken. En natuurlijk de wat meer gewelddadige kanten van het piratenbestaan. Dus er zijn kanonnen gevonden. Een draaibas, moet ik eigenlijk zeggen, wat een klein kanonnetje is die je goed kon manoeuvreren, zodat je altijd een goede schootsrichting had. Ja. Die gebruikten piraten eigenlijk veel, omdat ze achter schepen aangingen die zelf ook niet heel erg zwaar bewapend waren. Koopvaardij, makkelijke buit. En nog een ander ding wat gevonden is, is een slijpsteen voor zwaarden. Dus ja. Dat is ook wel handig.
1: Ja.
0: Als je je met zeeroverij inlaat.
1: Je wil scherp mes of scherp zwaard hebben.
0: Precies,
1: zeker.
0: Maar er zijn geen piratenschatten opgeduikeld.
1: Nee.
0: Of zo.
1: Nee.
0: Tegen de verwachting in.
1: Ja.
0: Er was een groot mysterie over een piratenschat die daarbij Nassau mogelijk zou liggen.
1: Ja.
0: Van die Henry Avery, die jij al even noemde.
1: Ja.
0: Maar die zoektocht duurt nog even voort.
1: Oké, okay. Dus. Maar dat weten mensen toch al decennia of jaren. En waarom wordt dat dan maar niet gevonden tegenwoordig met ultrasonar, vind ik, wat je allemaal kunt doen? Of je kunt tot 2000 meter met een of ander apparaatje diep zee duiken, zou je het moeten kunnen vinden.
0: Ja, die piraten zijn de goede burgerman, dus toch al eeuwenlang te snel af.
1: Ja, ja. Hey, en de mensen, ik heb altijd de indruk dat die water, die open zee, een soort niemandsland is, van dat het van niemand is. Maar dat is niet echt zo misschien. Hè? Want mag je die spullen wel meenemen als je ze vindt?
0: Nee, daar zijn tegenwoordig allemaal hele goede regels over. Dat is allemaal met erfgoedcodes bepaald en zo. Dus de reden dat er nu pas gezocht is in die haven van Nassau, want het is ook echt midden in de haven dat ze die dingen gevonden hebben. Die haven is super druk.
1: Ja.
0: Alleen al met cruiseschepen vol Amerikanen die vanuit Florida komen, wat pal naast de deur is. Dus dat is heel erg gevaarlijk en moeilijk om daar onderwaterarcheologie te gaan bedrijven. Dus daarom hebben de autoriteiten van de Bahama's dat eigenlijk heel lang niet toegestaan. Dat ze dat nu wel gedaan hebben, heeft er alles mee te maken dat die Britse zeearcheoloog die met deze vondst nu op de proppen is gekomen, heel erg nauw samenwerkt met het lokale maritiem museum. Ook hele teams van lokale zeearcheologen en maritiem biologen mee heeft genomen. Dus hij heeft ook een stukje teruggegeven aan de gemeenschap van de Bahama's. En op de Bahama's zelf begint er ook steeds meer interesse te ontstaan in dit deel van hun geschiedenis. Ik las een interview met de directeur van dat maritiem museum en die zei, vroeger was dit toch iets meer met schaamte omgeven en zo.
1: Ja, en dat is nou dus niet zo. En wat is hun voordeel dan?
0: Toch ook het toerisme wat dit aantrekt. Er zijn allerlei behoorlijk cheesy piratenbarretjes en zo in de haven van Nassau. Dat wordt aardig uitgevent allemaal.
1: Zo'n lapje voor je oog en zo'n zwarte vlag. En dan
0: zo'n plastic piraat op je, plastic papegaai op je schouder.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dus het wordt commercieel gemaakt eigenlijk.
0: Ja, maar nu willen ze dat misschien ook toch eens een keer wat wetenschappelijker en wat historischer onderbouwen.
1: Ja, want daarom zit je hier natuurlijk ook. Want ja, door die films, hè, we draaiden net een deel van de muziek,
0: ja,
1: van Pirates of the Caribbean, krijg je een soort vrolijkheid. Weet je, Johnny Depp was het volgens mij, hè? Speelt een beetje sukkelige, niet onsympathieke piraat, toch?
0: Beetje Keith Richards-achtig, met een soort permanente kater.
1: Dus het heeft iets vrolijks en sympathieks, maar... Maar kun je ze eigenlijk nog wel zo beschouwen, die piraten, vind jij als historicus?
0: Nou, je moet als historicus in elk geval erkennen dat piraterij met een hoop geweld gepaard ging. En die Henry Avery, die piratenkoning, waar dan nu mogelijk het schip van gevonden is, dat is nog helemaal niet bewezen of zo. Maar dat verkoopt natuurlijk wel goed. Dat heeft die Britse archeoloog die dat gevonden heeft goed begrepen. Die had een vrij angstwekkende reputatie. Die was, voordat hij piraat werd, ook nauw betrokken bij slavenhandel. Langs de kust van West-Afrika. En daar misdroeg hij zich zo erg dat andere Engelse slavenhandelaren over hem zeiden van die Avery, dat is dat is een aardige piece of work, zeg maar. Daar moet je niet tegen de haren instrijken. En je ziet ook dat piraten

0: zeker in dat Caribische gebied, waar deze vondst gedaan is, erg veel geweld gebruikte bij hun veroveringen. Dus mensen die zich probeerden te verzetten, die werden gemarteld. Er werden de oren van afgesneden of de neus. Vrouwelijke passagiers aan boord werden volgens bronnen ook regelmatig verkracht of kregen met andere vormen van seksueel geweld te maken. Dus daar kunnen we niet omheen. Tegelijkertijd had je ook piraten in de Cariben, zoals ene Bellamy. Die styleerde zichzelf echt als een soort Robin Hood van de zee. Die stal van de rijken en gaf terug aan de armen. Die had ook allerlei meer democratische regels op zijn schip. Dus vroeger, als je in de koopvaardij zat of op een marineschip als matroos diende, had je een hele strakke hiërarchie boven je. Er mochten lijfstraffen uitgedeeld worden en zo. Op piratenschepen werd dat veel minder nageleefd. Daar was het te veel egalitairder vaak. Daar kreeg je beter te eten. Die piraten stonden voor een deel ook al bekend als boucaniers. Dat woord ken je misschien wel.
1: Ja, zeker.
0: Dat komt van het Franse boucanier, wat gegrild, geroosterd vlees betekent. Terwijl op een marineschip kreeg je gepekelde biefstukken die maandenlang door allerlei maden doorkroeld werden.
1: Maar dus aan de ene kant zijn er dus, ze hebben dus de goede en de slechte piraten, zou je maar. Je hebt de Robin Hood-achtige types, maar de andere piraten zou je ook de terroristen van toen kunnen noemen.
0: Zeker, en terreur, het inzaaien van angst of het verspreiden van angst was ook onderdeel van het hele businessmodel van die piraten. Want je wilde dat mensen bang werden en snel overgaven en dan kon je met je buit weer verder gaan.
1: Ja. Goh, wat het vinden van een paar schepen onder water toch maar weer allemaal kan doen. Erik Te Lange, ik dank je wel. Ik zeg nog even bij, als je meer wil weten over piraten, is er dus een boek van jou, van Erik Te Lange. En het boek heet De Laatste Dagen van Barbarije. Klopt dat niet? Je schudt
0: dat
1: van
0: klopt.
1: Nee.
0: Ja, nee, dat klinkt toch spannend.
1: Ja, we schudden nee van nou ja, goed.
0: Nee.
1: Ik dank je wel voor je komst.
0: Graag gedaan.
1: Hij zag werkelijk alles voorbij komen. Staatsgrepen, oorlogen, hongersnoden, politieke omwentelingen. Maar na meer dan 40 jaar stopte Koert Lindijen dit jaar als consultant Afrika voor de NOS en ook voor de krant, voor NRC. Morgen organiseert die krant ter gelegenheid van zijn afscheid een discussieavond over Afrika en journalistiek. En nu zit Koert even hier. Koert, ik zat te denken, als je wat ik nu allemaal zeg over die hongersnoden, de oorlogen, de staatsgrepen, noem maar op. Je hebt eigenlijk in die afgelopen 40 jaar heel veel ellende om je heen gezien, daarover moeten berichten. Maar daarnaast heb je ook een enorme grote liefde ontwikkeld voor dat continent. Hoe combineerde je dat? Hoe deed je dat? Hoe ging dat? Je zou ook zoveel aversie kunnen voelen met wat je ziet, dat je denkt, hier wil ik niet te lang zijn.
2: Omdat het goede en het slechte samengaat. Oorlog voeren is ook een manier van hoe mensen met elkaar omgaan. En je probeert met je kennis van de geschiedenis probeer je te begrijpen waarom mensen dat doen. Als correspondent probeer je door de ziel van andere mensen te reizen. Je neemt de brutaliteit om met oorlogsmisdadigers te spreken, om met gewone mensen te spreken, hoewel oorlogsmisdadigers ook gewone mensen zijn. En daardoor begin je meer te begrijpen van de dynamiek van de mensen. Nogmaals, de geschiedenis is ontzaggelijk belangrijk. Uiteraard is de cultuur ook belangrijk. Ik ben absoluut een voorstander dat correspondenten tenminste 5 jaar ergens blijven. Dus het is die combinatie van al die dingen die het zo fascinerend maken. En naar shitplaatsen van de wereld gaan, daar leer je ook een boel. Ik ben blij dat ik de genocide in 1994 in Rwanda heb meegemaakt. Dat wanneer dat dunne laagje beschaving is weggekrapt, wat er dan overblijft van menselijke verhoudingen, dat dan inderdaad een moeder met een kindje op de rug, die andere moeder met dat kindje op de rug achterna gaat en vervolgens dat kindje dood, of kinderen die tegen de muur worden kapotgeslagen, laten we de woorden gewoon gebruiken, zoals het is. Ook daar leer je dingen door dat, nogmaals, wanneer dat kleine Venetië laagje van beschaving is weggekrapt,
1: dan
2: overal in de wereld kan dit kan dit gebeuren. Dus ja, ik ben er helemaal wijzer van geworden.
1: Ja, maar nu zeg je wijzer, maar net gebruikte je... en dat is helemaal niet kwalijk, nee, gebruik je het woord blij. Ik ben blij dat ik het heb meegemaakt, dat ik het heb gezien. Waar komt dat woord blij dan vandaan? Kun je dat uitleggen?
2: Blij dat ik in die unieke positie heb verkeerd. Dat ik namens een krant, NRC, die reizen heb mogen maken... die mij allemaal stuk voor stuk wijzer hebben gemaakt. Ja. En moet je luisteren, ik heb prachtige landschappen gezien... waar echt nergens de mooiste plaatsen in Europa aan kunnen tippen. Ik hoop ze allemaal nog te bezoeken in normale omstandigheden. Ik heb volksrevoluties meegemaakt dat je denkt van... verdorie, wat zijn mensen wanneer ze bij elkaar komen... en al die neuzen in dezelfde richting staan. Waar is de mensheid dan toch toe in staat om iets positiefs te creëren? Dat is natuurlijk het laatste in 2019 Soedan geweest. Hoewel het in een tragedie... die is geëindigd. Ik heb de val van Gaddafi deels verslagen... waar je hetzelfde ziet, dat straatkinderen de straten schoonmaken... dat kruideniers het verkeer staan te regelen. En dan zie je opeens hoe dat laagje vernis van beschaving... hoe positief dat ook kan zijn. Dus het zit in jou, het zit in mij. Je bent een moordenaar en je bent iemand die een volksrevolutie...
1: Ja, was je daar ook mee in de weer, als je die gruwelen zag... dat je dacht van ja... Er is maar één stapje nodig en ik pak ook de wapens?
2: Wanneer je in Rwanda onder een teken van de dood opereert... wanneer je daar werkt en denkt... nou, die kerk die ga ik niet bezoeken, want daar liggen maar 300 lijken. Weet je wel, ik kom net van een kerk waar 5000 lijken liggen. Wanneer je in die absurditeit van... het gewelddadig doden en dus ook massaal sterven... wanneer je daarin mee wordt getrokken... dan denk ik dat jij en ik dat ook kunnen. Wanneer er massale... en dit is voor de sociale media, hè, maar wanneer er massale propaganda... via radiostations of op andere manier wordt gevoerd... over een lange periode... dan is dat mogelijk. Ik zag op een gegeven moment, dat was bij de val van een stadje... zag ik een jongen wegvluchten. Ik zag hem dus eerst face-to-face en ik zag hem toen wegvluchten. En er werd op hem geschoten en zigzag. Hij bleef zigzag. En op een gegeven moment werd hij wel geraakt en pam, toen was hij dood. En toen dacht ik, goh, het is zo makkelijk om iemand te doden... zei ik op afstand, ja. Met een geweer in Rwanda. Werd er natuurlijk ook van met kapmessen gedaan. Maar ja, ik denk dat je mee kan worden gezogen... wanneer die propaganda er is. Ja. Wanneer die propaganda er is.
1: Jij vertelde net over dat je ook een machtig mooie natuur had gezien. Heb jij ergens afleiding in gevonden? Bijvoorbeeld door even te zeggen, nu ga ik vandaag even niet werken. Ik ga de natuur in en ik ga gewoon ruiken en kijken en zien.
2: Moet je luisteren, ik woon en woonde...
1: In
2: Nairobi. En ik word met apen trommelend op mijn golfplatendak word ik wakker.
1: Ja. Of, dat is niet altijd een pretje misschien.
2: Nee, en zeker als je de ramen open hebt staan... dan moet je uitkijken, apen zijn heel rotbeesten. Maar in ieder geval het geluid van de natuur, de vogels. Ik woon nu deels in Noord-Kenia, op de savanna... in een heel klein huisje, zonder water, zonder licht... maar waar ik in ieder geval een heel klein stukje privé heb... bij mensen, een volk dat heel communalistisch is ingesteld... heel gemeenschappelijk. Als jij iets doet en ik ben iets fout doet... en wij horen bij dezelfde leeftijdsgroep... dan moet ik ook de straf betalen voor jou. Dan word je communaal bestraft. Dat bestaat dus ook nog. Dat maakt mij ook ontzaggelijk rijk. Het is de natuur, het is de mensen... En nogmaals, mensen zijn goed en mensen zijn slecht. Ze kunnen moorden en ze kunnen ontzaggelijk hecht. Ja. 5 vingers aan één hand.
1: Maar Koert, dan heb je 40 jaar, dan zit je op dat continent. Hè? Je kent het van binnen en van buiten. Je hebt mooie en de verschrikkelijke dingen gezien. Toch heb je vaak, hoor je vaak mensen die lang in een ander land zijn... niet hun geboorteland, zou ik maar even zeggen. Dat zeggen, ik ben er, ik voel me er goed, maar helemaal opgenomen worden... in de wereld, in die communiteit, dat... is niet zo. Hoe is dat bij jou?
2: Ben ik het absoluut niet mee eens.
1: Weet niet meer eens. Zit hier een Afrikaan tegenover me.
2: Ik heb nooit geprobeerd Afrikaan te zijn. Maar de manier waarop ik op dingen reageer, of dat nu een voetbalwedstrijd is, of dat nu een politieke ontwikkeling is, wat dan ook, dan merk ik dat mijn temperament hetzelfde is.
1: Had je dat al, dat temperament?
2: Nee, ik ben een even individualistisch als elke Nederlander dat is. Maar meer de gemeenschappelijkheid primair stellen en niet jezelf. Ik ben, want wij zijn, Ubuntu noemen ze dat. Dat gevoel wat in het DNA zit of zat. Afrika verandert ontzaglijk snel, dus betrap me erop als ik nostalgisch over het verleden praat. Maar dat heb ik overgenomen en zo voel ik het. En ik heb er ook, zoals de kraai vliegt, afstand van kunnen nemen en de journalistiek over kunnen schrijven.
1: Maar Koert, wat een ramp dat je hier weer even een paar dagen tussen die solisten in Nederland zit.
2: Ja, nou, je hoeft me ook niet te vragen of ik terugkom naar Nederland, want dan lach ik je ontzaggelijk uit. Ik zou wel gek zijn na 4 jaar over reizend over een prachtig continent, dat ik dan naar zo'n klein Nederland.
1: Vond je altijd gehoor eigenlijk in de journalistiek als je met een verhaal kwam? Of zei ze wel eens van, nou, moet dat nou weer? Nog een keer.
2: Tot op de dag van vandaag is Afrika, wordt niet serieus behandeld in de media. We gebruiken Afrika als een soort speeltuin om leuke verhalen uit te plukken als het uitkomt. Het is ontzaggelijk gefragmenteerd. De manier waarop
1: is niet veranderd, vind je? Noem eens
2: kwantitatief waar. Is het ontzaggelijk toegenomen, ongetwijfeld. Maar Nederland is nog steeds heel erg wit. Hoewel Afrika, Nederland verafrikaniseerd is tijdens mijn aanwezigheid.
1: Heel erg wit, zei je? Ja, zei je dat?
2: Het is nog heel erg wit.
1: Ja, wat is wit in jouw termen?
2: Het eurocentrisme. Het denken dat Europa het centrum van de wereld is, terwijl het bijna de marge van de wereld is geweest. Ja. Over 40 jaar.
1: Ik lees toch ook steeds vaker dat Afrika een continent in opkomst is en ook belangrijker gaat worden misschien dan Europa in de toekomst.
2: Nou, in ieder geval over 40, 50 jaar de grootste bevolkingsgroep van de wereld zijn Afrikanen. Dus alleen daarom al zou je dat kunnen zeggen. Ja. De meest interessante dingen in de wereld gebeuren in de zuidelijke gordel, in Afrika, in Latijns-Amerika, in Azië. En zolang we maar blijven denken dat wij het centrum van de wereld zijn, pissen we naast de pot. En zullen we nooit begrijpen wat er elders in de wereld gebeurt.
1: Koert, wil jij in Afrika begraven worden eigenlijk? Je hebt nog even.
2: Sterven doe je niet alleen. En zeker niet in Afrika. En ja, ik wil sterven met een heleboel mensen om me heen, met het besef van de cyclus van het leven. Houd voor mij even op. Maar de jonge generatie wacht om het van mij over te nemen. Dat besef, dit is de natuur, hier ben ik een heel klein onderdeeltje van.
1: Wat mooi om te horen, Koert. Ik denk er ook maar even bij dat die apen dan echt wel een waanzinnig mooi Afrikaans drumsoletje voor jou, terwijl de kist zakt. Ik wens je nog een mooie tijd in Afrika. Ik dank je wel hartelijk voor je komst, Koert Lindeijer. Morgen zit hier overigens Shaila Sital Singh. En ik wens je nog een hele mooie nacht.
3: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
1: En weet nog meer.
0: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
1: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
0: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
1: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
6: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
7: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Filharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
0: NPO Radio 1.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Er waren zorgen dat ook de constructie van het pand was beschadigd. Daarom moesten alle bewoners van het gebouw in Amersfoort hun huis uit. Maar inmiddels is iedereen weer thuis. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. Het weer vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Elke zondag op Radio West, adres onbekend.
1: Goh, Caroline, jij zit daar met je vader aan tafel en hij begint over je moeder, die niet meer leeft.
2: Ja, ik kreeg op dat moment te horen dat eigenlijk dat mijn moeder een affaire heeft gehad.
0: In Adres Onbekend proberen we mensen die elkaar al heel lang zoeken bij elkaar te brengen.
3: Kok, ga maar rustig zitten op je stoel. Het grote nieuws is dat jouw Wim Schipper is gevonden.
0: Adres Onbekend. Elke zondag tussen 12 en 2 op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump zelf stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en de vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitale controlecentrum. Ook de nacht daarvoor was er een spontane staking. Op een vliegveld in Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het de komende dagen nog druk blijft op de Belgische vluchten. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zacht klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het weer vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
0: 80's at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Ga je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Ja, maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat om onder meer boeien in de Atlantische Oceaan die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse west- en oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gegaan.